0: schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten, en toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. Door het historische lage waterpeil van de rivier de Donau zijn er in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, de slagtanden, een schouderblad en de ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat die duizenden jaren geleden uitstierf. En Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. Eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ook zij werden veel genoemd. Het weer, afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten nog kans op een bui. En het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
2: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Mis geen stap van de Groningse Vierdaagse op Radio Noord.
1: Van 4 tot en met 7 augustus is RTV Noord live bij de Groningse Vierdaagse.
0: Vanaf de Grote Markt volgen we de wandelaars,
1: horen we hun verhalen
0: en zijn onze verslaggevers onderweg langs de route.
1: Met zicht op start en finish mis je geen moment.
0: Kijk en luister mee van 4 tot en met 7 augustus
1: bij RTV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hemzelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zou bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuren in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden er Palestijnen gedood. In een poging om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken zijn zeker 15 migranten omgekomen. Hulpdiensten hebben meerdere verdronken migranten uit het water gehaald. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. En inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla gesloten, een andere exclave bij Marokko. De Duitse justitie wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een 35-jarige man uit Enschede. Duitsland heeft daarom om zijn uitlevering gevraagd. Het slachtoffer werd maandag doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees en is volgens het OM gewurgd. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. FC Twente is uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Europa League. Na de 2-1 nederlaag tegen Ferencváros werd het in Budapest 2-2. Twente gaat nu verder in de Conference League. Ajax bereikte daarin vanaf afgelopen avond de derde voorronde door ook de return tegen Vojvodina met 4-1 te winnen. En het weer afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag ook zon en wolken. Met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen, maar of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuur in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden Palestijnen gedood. Het AI-programma Cloud heeft per ongeluk 3 bedrijven gehackt. Het systeem van het Amerikaanse bedrijf Anthropic kreeg tijdens een test onbedoeld toegang tot het internet. Vorige week was er een soortgelijk incident bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Anthropic besloot naar aanleiding van dat incident hun eigen test te controleren en ontdekte de onbedoelde hacks bij andere bedrijven. Het AI-systeem wist binnen te dringen door de zwakke beveiliging van de slachtoffers. In een poging om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken zijn zeker 15 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als de poort naar de Europese Unie. En na tientallen jaren verdwijnt de geur van rotte vis uit een klein Canadees dorp. De stank kwam van een verlaten visfabriek waar 1,25 miljoen liter aan vissaus achterbleef. 200 vrachtwagens voeren de saus nu af naar een speciaal uitgegraven afvalput. Tot opluchting van de 300 inwoners van het Canadese dorpje. Het weer afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 18. Hulpdiensten hebben meerdere verdronken migranten uit het water gehaald. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. En ook vannacht hebben veel migranten geprobeerd binnen te komen. Ook bij een andere Spaanse exclave in Marokko, Melilla, zijn honderden migranten de grens overgestoken. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich nu ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuren in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden Palestijnen gedood. Opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. Het weer droog en 17 graden. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij de massale bestorming van de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko zijn minstens 18 mensen omgekomen. Gisteren probeerden duizenden mensen de exclave te bereiken via het water of door over de hekken te klimmen. Het gaat veelal om jonge migranten die zo de Europese Unie proberen binnen te komen. Ook vannacht probeerden mensen de grens over te gaan en vanuit Marokko zijn er nog duizenden mensen onderweg. Ook bij de andere Spaanse exclave, Melilla, zijn migranten illegaal de grens overgegaan. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en er een nieuwe politiemacht komt die de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuur in Gaza. Maar in de praktijk zijn er nog dagelijks aanvallen en worden Palestijnen gedood. De Duitse justitie wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een 35-jarige man uit Enschede. Duitsland heeft daarom om zijn uitlevering gevraagd. Het slachtoffer werd maandag doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees en is volgens het OM gewurgd. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. En opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde er iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Het weer droog en zo'n 17 graden. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten is er kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: En dit is Noordnieuws met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
4: Goedemorgen. De staat en de NAM blijven een juridische strijd voeren over bijna 800 miljoen euro aan aardbevingsschade. Beide partijen leggen zich niet neer bij wie de rekening betaalt en gaan in hoger beroep, vertelt verslaggever Maarten Siepel.
5: Het gaat om een 500 miljoen euro voor waardedaling van woningen in het aardbevingsgebied en 268 miljoen voor schade aan huizen. De NAM wil in beide gevallen niet opdraaien voor de kosten,
4: terwijl de staat juist de kosten wil verhalen op de NAM. Eigenaar Jaap ten Hoor van het vervallen kantoorpand langs de Westelijke Ringweg in Groningen gaat toch opnieuw onderzoek doen naar de aanwezigheid van vleermuizen in het gebouw. Daarmee komt de sloop van de bouwval aan de Friese Straatweg een stapje dichterbij. Ten Hoor wil er een appartementencomplex bouwen. En de tarweoogst in onze provincie is uitzonderlijk vroeg van start gegaan. Normaal wordt pas in augustus geoogst, maar op sommige plekken rijden de combines al 2 weken rond. De kwaliteit van de tarwe is ook nog eens erg goed, zegt akkerbouwer Frank Kremer uit Finsterwolde.
6: We zijn al tevreden, ja zeker met deze weeromstandigheden qua oogsten ook. Daar hebben we wel eens minder met, Max.
4: Meer nieuws straks om 6:30.
0: De Ochtendploeg
1: met Edwin Paspeer.
7: Goedemorgen, de tijd gaat snel. De week zit er bijna op, de maand juli zit er bijna op. En de Ochtendploeg is zojuist begonnen. Welkom, ben tot 10.

0: Goedemorgen, de nieuwe dag is aangebroken. Het is vrijdag 31 juli, laatste dag van de maand juli alweer. Tijd gaat zo snel. Daf de Blanke, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Rob de Vries ook, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Er komt wat regen aan vandaag, een paar buien, maar we gaan ook de zon weer zien, zegt Harma. En met een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het 20 tot 23 graden. Je merkt het gisteren al een heel klein beetje. Ergens in de loop van de middag zakte de temperatuur ineens wat in. Hebben jullie nog regen gehad?
2: Nee.
1: Heel klein beetje volgens mij.
0: In vanavond hebben wij toch wat regen op.
2: Ging net langs ons voorbij.
0: Ja.
2: Maar inderdaad, ten zuiden van ons zag ik wel dat het regende.
0: Was wel goed voor de temperatuur uiteindelijk. Want vannacht was het prima te doen, de temperatuur. Ook voor te slapen.
1: Ja, ik krijg het bij mij in huis niet kouder.
0: Nee?
1: Het was vanochtend 26 graden toen ik wakker werd.
0: Oh, ja. Alles tegen elkaar openzetten wil niet?
1: Alles zijn twee kiepelraampjes.
0: Oh, heb je hem echt waar?
1: Ja, ik dacht, ik ga mijn huisbaas even een mailtje sturen. Want
0: ja.
1: Ik wil frisse lucht in huis.
0: Twee van die. Oh nee, dat is ook niet veel inderdaad.
1: Nee,
0: dat krijg je er ook niet uit, man.
1: Nee.
0: Ja. En in de winter waarschijnlijk lekt er aan alle kanten, dan heb je het koud, of niet?
1: Dat valt gelukkig mee.
0: Nog even terugkomen op een lopend vuur van eerder deze week. Dat ging over de lichtbedjes. Het handdoek leggen, niemand zeggen.
2: Ja.
0: Gisteren kwam er nog een mooi bericht. Ik weet niet of je het gelezen hebt, in de Telegraaf stond dat. Dat gebeurde op Mallorca. Daar was een Britse toerist, die was er ook helemaal klaar mee. Die had ik naar Radio Noord geluisterd. En die zag ook weer dat er heel veel lichtbedden vol met handdoeken lagen. En die ging maar eens even kijken wie nou de veelplegers waren die echt urenlang een plekje claimden. En daar heeft hij wat jeukpoeder opgelegd.
2: Ja.
0: En vervolgens de handdoeken, de gefilmd wat ze deden met de handdoeken. Nou, was iemand inderdaad, die begon ontzettend te krabben. En die sprong toen uiteindelijk in het water om dat kwijt te raken. En pakte toen de bewuste handdoek weer om zich af te drogen. En nou, toen had je hetzelfde effect. Ik weet niet of dit de beste oplossing is, maar ik vond het wel grappig.
2: Ja, ik moest ook wel lachen toen ik het bericht las.
0: Goed, dan gaat die man uiteindelijk weg van die stoel. Dan ga jij er liggen. En dan heb je uiteindelijk ook nog last van de jeukpoeder.
1: Dat lijkt mij ook, ja.
0: Gaat natuurlijk overal zitten. Ja. Dit bericht kwam vanochtend binnen van de NOS. En dat zou je maar hebben. En wij hebben hier de geur van de suikerfabriek bij Groningen natuurlijk. En de een vindt dat lekker, de ander niet. Maar het is een bekende geur, maar het overheerst ook niet super. Nou, in Canada heb je een heel klein dorpje, St. Mary's. Daar stond ooit een visfabriek. Maar 20 jaar geleden stopten ze ermee. Maar er bleven nog wel 110 tanks staan. Elk met een inhoud van 11.000 liter gefermenteerde vissaus. En dat bleef fermenteren. De bacteriën deden hun werk. En zo'n 20 jaar lang hebben ze daar de geur van rotte vis gehad in dat stadje. De burgemeester omschreef het als de ergste rotte visgeur die je ooit hebt geroken. En dan 100 keer erger.
1: Oh, wat erg.
0: Er is nu een oplossing voor. Dat kost dan 1 miljoen. Maar ze gaan het allemaal verwijderen. En dat dorpje wordt nu verwijderd van die geur.
2: Oh,
0: ongelooflijk. Geen ben je eraan gewend natuurlijk.
1: Ja, maar goed, als je naar je werk rijdt en dan weer terugkomt.
0: Ja. Oh, ja. Dat wil je verhuizen, toch?
1: Nou, dat lijkt mij ook.
0: En vandaag, in het jaar 2006, was de start van de eerste editie van Rondje Noord bij ons op RTV Noord. We hebben Rondje Zummer natuurlijk achter de rug. Destijds hadden we Rondje Noord met Rolf Schreuder en Jody Brouwer voor de techniek. Met Okkie Smit en Janine Abbring, die we nu kennen natuurlijk van Zomergasten bijvoorbeeld. En daar bleven ze zelfs bij overnachten. Even luisteren hoor. Heb ik het geluid nu weer kwijt?
3: Oh, wacht. Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen.
3: Nou, zo zwaar is hij nou ook weer niet hoor.
4: Oh, we zijn achterover. Ik vind het heel zwaar.
3: De laatste week Rondje Noord. En deze week strijden wij voor Handicap in Appingedam. Een organisatie die vakanties regelt voor kinderen met een handicap. We zamelen geld in voor het goede doel. Reizen door de hele provincie. En vandaag is het eindpunt. Rappapa. Nee, dat weten we nog niet. Je gaat de envelop openmaken.
0: Nou, zo ging dat dan bij Rondje Noord. Het was ontzettend populair. Eindigde in het Stadspark, waar een groot festival werd gehouden met heel veel artiesten. Dat was dus ontzettend populair. Ja, echt leuk. Nou, over het Stadspark gesproken, er staat nu een enorme bioscoop. Daar gaan we het later vanochtend ook over hebben. Maar zometeen eerst een vroege vogel.

0: Mr. Know-it-all. Het is 6:15.
1: Dit is
2: De Vroege Vogel.
0: Dakdekker Hans Stop, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Edwin.
0: En alvast gefeliciteerd.
3: Ja, dank je. Ja, ja, dat gaat ook maar aan de deur.
0: Morgen sta je 46 jaar op het dak.
3: Ja, 46 jaar.
0: Man. Dus,
3: ja, jongen, dat is een heel leven.
0: Ja.
3: Dat is echt een heel leven. Maar jongen, dit is echt net als eten en drinken voor mij.
0: Maar weet je de eerste keer nog?
3: Ja, dat weet ik nog heel goed. Dat was op de melkfabriek in Bedum. Ja, dat weet ik nog en geen ander. En ik weet ook nog precies hoe die dag ging. Ik werd opgehaald door Bouke Tjel. Dat was toen een voorman, dakdekker. Toen nog bij toenmalige Smit en Hollander. Samen met Piet Kors. En die kwamen in een, dat vergeet je ook nooit weer. In een grote Opel Commodore kwam die mij ophalen. En toen gingen we naar het werk toe. Nou, dan kreeg je nog een echt zo'n ouderwetse plunjezak met gereedschap erin. Nou, dan moest je dan het dak op. Nou, dat weet ik nog als de dag van gisteren.
0: Ja. En dacht je toen van, dit is mijn leven, dit vind ik mooi?
3: Nou, wat ik heel mooi vond, ik had een leermeester, Bouke Tjel, en die kwam van het woonwagenkamp. En die man die was zo allerduvelst handig. Die heeft me dat hele vak geleerd. Het werd een beetje mijn tweede vader. En die man, jongen, daar kon ik me lezen en lezen en schrijven. Die man die was zo goed in zijn werk. En dat was zo'n taaie donder. Het was een keiharde werker. Die jongen, die heeft me alles geleerd.
0: Ja.
3: En ja, eigenlijk rolde ik erin. Ja, en ik ben die man ook nooit weer vergeten. Ik ben hem nog eeuwig dankbaar. En het mooie is, hij belde mij dit jaar op. Hij zei, Hans, ik heb lekkage in mijn woonwagen. Ik zei, Bouke, jongen, ik kom er onmiddellijk aan. Ik heb het gerepareerd.
0: Ja.
3: Ja, en ik zei, jongen, dit jaar krijg je een helemaal nieuw dak. Dan maak ik een helemaal nieuw dak voor jou. Ja,
0: mooi.
3: Weet je, neem maar het gewoon. De man die heeft je alles geleerd.
0: Ja, en dat is mooi dat je dat dan kunt doen. Het is nu, we zitten in de bouwvak, hè, maar jullie werken gewoon door?
3: Ja, wij werken gewoon door. Maar ik bedoel, jij werkt ook gewoon door in de bouwvak. Want jij hebt ook al vakantie gehad.
0: Ja.
3: En ik heb ook al vakantie gehad. En mijn zoon ook al. Dus wij werken. Dit is de beste en de mooiste periode. Want het is goed weer. Het is droog weer. Tuurlijk is het wel eens een keer een beetje warm. Maar al dat geschant erover te warm, jongen, dat kennen we helemaal niet. Wij werken gewoon rustig door. Ja, en wij vinden het ook leuk. Het is rustig bij de weg. Dus je kunt overal snel naartoe.
0: Ja, dat scheelt.
3: Nee, dit is eigenlijk de beste periode. Ik snap ook niet dat een bouwbedrijf in de zomer dicht gaat. De langste lichturen, de meeste droge uren. Je kunt gewoon doorwerken. Kijk, en als je kinderen niet meer naar school gaan of die zijn het huis uit. Jong, waarom zij dan niet gewoon doorwerken?
0: Ja.
3: Wij gaan.
0: En waar ga je vandaag naartoe?
3: Vandaag gaan we eerst naar Noord-Horn, dan naar Zuid-Laren. Het is een beetje een keuteldagje voor ons. Want we moeten allerlei kleine klusjes even doen. En dan maandag ga ik naar dat o zo mooie Oldehoven. En dat is ook mooi voor Ol Edwin.
0: Nou.

0: Sluit me in jacht, meneer Joren. Zo in die waai, 7:05. Een blik op het nieuws uit binnen- en buitenland. De Amerikaanse president Trump zegt dat er afspraken zijn om Hamas te ontwapenen. Dat akkoord is gesloten met de Vredesraad die hij zelf heeft opgericht. Het is de bedoeling dat Israël zich terugtrekt uit Gaza en een nieuwe politiemacht de vrede gaat bewaken. Maar er is nog heel veel onduidelijk, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
1: We weten bijvoorbeeld niet of Hamas heeft getekend bij het kruisje. Heeft daar op dit moment nog niks over gezegd. Of Israël dit ook wil gaan slikken. We weten niet of Trump dit heeft besproken met Netanyahu hier in Washington. Hij was hier eerder deze week. Maar wat we in elk geval begrijpen is dat er het een en ander is uitonderhandeld.
0: Bij de massale bestorming van de Spaanse enclave Ceuta in Marokko zijn minstens 18 mensen om het leven gekomen, melden Spaanse media. Gisteren probeerden duizenden mensen de exclave te bereiken, zwemmend per boot of door over hekken heen te klimmen. Het gaat veelal om jonge migranten die zo proberen de Europese Unie binnen te komen. De intocht van mensen is voorlopig nog niet ten einde. Onderweg lopen nog duizenden mensen, zo ziet een NOS-cameraploeg ter plaatse. Het gaat vooral om kinderen en jongeren uit Marokko en andere Afrikaanse landen. De lage waterstanden leiden tot problemen voor binnenvaartschepen. Die kunnen minder spullen vervoeren dan anders. Dat merken ze ook op dit binnenvaartschip dat 20 centimeter minder diep ligt, zegt de schipper.
2: Normaal zouden we 2,50 meter liggen. Kijk, dan zouden we 1263 ton meenemen. En wij liggen nu 2,30 meter en hebben 1114 ton mee.
3: Je wilt graag zoveel mogelijk meenemen.
2: Klopt. Wij zijn heel erg afhankelijk van het water, van de hoeveelheid water. De vrachtprijs gaat nu omhoog eigenlijk, maar de tonnen die je meeneemt worden minder.
0: Gisteren bereikte de Rijn de laagste waterstand ooit gemeten. En FC Twente is in de tweede voorronde van de Europa League uitgeschakeld. Twente verloor van het Hongaarse Ferencváros, ondanks een mooie kopbal van Fennegorf Hesseling, die de 2-2 maakte.
4: Kopbal zit erin! En dan heeft ook Fennegorf Hesseling zijn doelpunt te pakken. En leeft Twente echt. Dit is gewoon een heel mooi doelpunt van Lucas Fennegorf Hesseling. En hij laat hem heerlijk van het hoofd vallen.
0: Ja, het is niet genoeg. 2-2. Twente gaat nu verder in de Conference League. Daarin speelde Ajax overigens. Won overigens met 4-1 van het Servische Vojvodina. En ook Ajax gaat door naar de volgende ronde in de Conference League. Rob, zometeen het nieuws uit Groningen. Wat zit daarin?
5: Ja, dan heb ik goed nieuws voor de mensen die naast de Euroborg in Groningen wonen. Waarom?

0: Haar carrière begon al vroeg toen ze nog jong was. Deze Vanessa Paradis zong Be My Baby. 6:01. Hier is het nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De staat en de NAM blijven een juridische strijd voeren over bijna 800 miljoen euro aan aardbevingsschade. Beide partijen leggen zich niet neer bij wie de miljoenenrekening betaalt en gaan in hoger beroep, vertelt verslaggever Maarten Siepel.
2: Het gaat om 500 miljoen euro voor waardedaling van woningen in het aardbevingsgebied en 268 miljoen voor schade aan huizen. De NAM wil in beide gevallen niet opdraaien voor de kosten, terwijl de staat graag ziet dat de kosten verhaald worden op de NAM. Het is nog niet duidelijk wanneer het hoger beroep dient.
1: De eigenaar van het vervallen kantoorpand langs de Westelijke Ringweg in Groningen gaat toch opnieuw onderzoek doen naar vleermuizen in het gebouw. Het pand aan de Friese Straatweg moet gesloopt worden, maar de aanwezigheid van vleermuizen stak daar een stokje voor. Het onderzoek is alles gedaan, maar was net 2 weken verlopen toen eigenaar Jaap ten Hoor van de gemeente Groningen een vergunning voor sloop en nieuwbouw kreeg. Ten Hoor weigerde om het hele onderzoek opnieuw te doen, zoals de provincie eiste, maar legt zich daar nu om praktische redenen bij neer. Het onderzoek moet namelijk tussen mei en september worden gedaan, anders moet de projectontwikkelaar nog een jaar wachten. Ten Hoor wil op de plek van het vervallen pand een appartementencomplex bouwen. De provincie mag afvalverwerker PreZero in Groningen een dwangsom opleggen. Dat heeft de rechtbank in Overijssel bepaald in een conflict over het gebruik van een sorteermachine zonder de juiste vergunning. Bewoners klagen al jaren over de herrie, weet verslaggever Wouter Holsappel.
3: Voor bewoners van Flat de Brander is het een belangrijke dag, want zij voeren al jaren strijd tegen de overlast die zij ervaren van de afvalverwerker. Ze zijn blij dat de provincie eindelijk dwangsommen kan gaan opleggen, maar ze zeggen het is niet het eindpunt, want we zijn op zoek naar een definitieve oplossing.
1: Gebruikt PreZero de machine wel zonder vergunning, dan kan dit het bedrijf 50.000 euro per week kosten. Het bedrag kan oplopen tot maximaal 500.000 euro. De tarweoogst in onze provincie is uitzonderlijk vroeg van start gegaan. Op sommige plekken rijden de combines al 2 weken rond. Normaal wordt pas in augustus geoogst. De kwaliteit van de tarwe is ook nog eens erg goed, vertelt akkerbouwer Frank Kremer uit Finsterwolde.
4: Dat komt ook doordat we al mooi droog weer hadden in die zon. En ja, we hebben eigenlijk geen regen gehad, terwijl een rietbaas. Dus daar rolde in, zeg maar, daar de nooit verweerd. Dus het hectoliter is al hoog, eiwit is hoog, kwaliteit is goud.
1: En een automobilist is gisteravond van de weg geraakt op de N991 in Farmsum. Het busje waarin de bestuurder reed kwam in een hecht tot stilstand. Waardoor het voertuig van de weg raakte is niet bekend. De bestuurder bleef ongedeerd. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
5: De Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
0: Goedemorgen, zometeen blikken we terug op ons lopend vuur van gisteren met de stelling liever schakelen dan een automaat. En daarna schakelen we door naar Harma voor het weer, voor vandaag en het komend weekend.
6: Bij Groningen hoort, Radio Noord.
7: Goedemorgen.

0: muziek van Stevie Wonder en Master Blaster.
1: Lopend vuur.
0: Ging gisteren over rijden in je auto, want steeds meer auto's in ons land hebben een automaat. Dat is een verdubbeling zelfs. Vergeleken met bijna 10 jaar geleden, ongeveer de helft van de auto's is een automaat. Heeft ook te maken met de opmars van elektrische en hybride auto's. En zelfs rijscholen geven speciaal lessen daarvoor. Mocht je wel je rijbewijs halen door af te rijden met een automaat, mag je niet in een geschakelde auto rijden. Liever schakelen dan een automaat. Nou, dat levert een hoop reacties op, Daphne. Laten we een greep doen.
2: Inderdaad. Sophia die zegt, oh, geef mij maar schakelen. Ik kan er niet aan wennen dat voertuigen dat zelf doen. Dat zelf schakelen.
0: Ja, als je er helemaal aan gewend bent.
2: Ja, precies. Dan vinden heel veel mensen het dus wel relaxed. Dat zegt Minke bijvoorbeeld ook. Elektrisch, dus een automaat. Zo relaxed rijden. En Jannie die vraagt zich af, ja, hoe vaak schakel je nou eigenlijk? Vooral op de snelweg. Maar ja, bij rotondes en stadsverkeer, waarbij je dus wel vaker moet schakelen, dan is het lekker. Dan is het relaxed. Ideaal noemt ze het.
0: Het schakelen is bij mij en jullie waarschijnlijk ook een automatisme. Dus ik heb eigenlijk geen idee hoe vaak ik schakel.
2: Nee.
0: Voor mij schakel je best heel vaak.
3: Ja, volgens mij ook.
2: Ja.
3: En wat ik echt heel vervelend vind, is als je in de file belandt op de snelweg.
2: Ja,
3: dan moet je ook voortdurend.
0: Maar is het dan met automaat makkelijker rijden in de file?
3: Ja, ik eigenlijk niet. Ik denk het wel, hè?
2: Ja, ik heb dat in de auto's van mijn ouders wel gehad, inderdaad. Vooral in Duitsland.
0: Ja.
2: Onderweg naar Oostenrijk. Dan is het heel lekker om niet zo vaak te hoeven schakelen.
0: Bij alle bouwstelles.
2: Ja, precies.
0: Daar houden ze van, hè, Duitsland, bouwstelles.
2: Ja, oh, ongelooflijk.
3: Kilometers lang.
2: Ja. Nou, en Anton, die reed altijd in een Chrysler Voyager.
0: Chrysler.
2: En dat is Chrysler. Dat is een automaat. En nu heeft hij een Chinese auto, dat is ook weer een automaat. Denk maar eens aan file rijden, zegt hij ook.
0: Ja, okay, ja.
2: Heerlijk met een automaat. En hij doet het al 30 jaar.
0: Liever schakelen dan een automaat. Ons lopend vuur gisteren met al die reacties die bij ons binnenkwamen. Nou, toch wel opvallend hoor. 39% van de stemmen zegt eens tegen de stelling liever schakelen dan een automaat.

0: Plaat werd twee keer een hit in 77. Leo Sayer, Thunder in My Heart. En bijna 30 jaar later, dankzij de Amerikaanse producer Mac en een remix ervan, opnieuw een hit, Thunder in My Heart. Arma, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, over Thunder gesproken, dat ja, moeten we vandaag niet helemaal uitsluiten, hè?
1: Klopt, ja. Het is dat de verdoog van het westen en noordwesten komt een buitenlijn over. Die valt deels uit namber. Maar aan de andere kant zit er wel activiteit genoeg in dat het ook onweer op kan leven. En dat zal van over een uur of 10 van het noordwesten, dus het Lauwersmeergebied, inkomen. En dat trekt in een zuidoostelijke richting de provincie over. Het is er op dit moment ook een beetje wat bewolkt. In de stad ook 16,5 graden. Gisteren werd nog weer een tropische dag met 30 in haven groot en de barometer stand doet zo'n 16 millibar. Visvliet, bewolken wat muidenrood, 15 in haven groot. Gisteren werd 27 in haven groot. Er staat een zwakke oostenkwind. De hele juli maand heeft maar 18 in haven millimeter oplevert. Dus weer kerkdreug en ook in roodschaal bewolkt. En die zich op dit moment 8 kilometer zicht met 15 in haven groot. Gisteren met 9 uur de zonderbier werd 29 groot. En het bleef doordreug en er is vaar in haven millimeter verdampt. Ja, dat was gisteren wel een mooie situatie. Want ja, gisteren kwam inderdaad die buitenlijn, die schampte onze provincie. En ik reed richting stad. Nou, in vanover Westerbrouck, in de oostkant van de stad, was de Oreschier dreug. En alles door ten oosten van. Ja, door regende het inderdaad een beetje. Nou, het zet hier een dikke halve millimeter op leven. Maar ja, het zegt toch wel iets over de activiteit van de buiten. Nou, vandaag zitten we een beetje in hetzelfde hoogwater. Alleen dan krijgt iedereen misschien wel iets. Vanuit het noordwesten in de loop van de een buitenlijn die overtrekt, mogelijk weer onweer. En in de loop van de dag komt de zonder weer bij. De wind zwakt tot motig uit zuidwest, loten noordoost brengt 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht opklaren zijn miskansen. 10 tot 14 graden als minimum in Meuren, flink wat zon. In de loop van de dag wat stolpenwol. En de temperatuur in 21 tot 23 graden.
0: Dankjewel. Voel je je een beetje veilig op straat? Met die vraag ging Ronald Niemeyer de straat op. De antwoorden hoor je zo.

0: Ochtendploeg en Redaby. We spraken deze week over de Westerhaven in de stad, hier in de Ochtendploeg. Daar waar het niet altijd veilig is op straat, door junks en door dealers. Hoe is het eigenlijk met jouw veiligheidsgevoel op straat in onze provincie? Met die vraag ging Ronald Niemeyer in Leek de straat op.
1: Voel jij je veilig op straat?
2: Ja, redelijk. Jawel.
3: Eigenlijk niet. Al die jonge lui met e-bikes, die racen maar deur, man. En daar ben ik wel een beetje bang voor.
1: Van Juju veilig op straat?
3: Jawel. Jawel, waarom niet?
1: Op elke plek? Of zijn er ook plekken dat je denkt van nou...
2: Nou ja, ik ga naar elke plek wel gewoon normaal toe. En ik heb eigenlijk nooit echt dat ik zeg van dat ik daar... zeg van ik voel me hier onveilig of zo.
1: Noem eens een keer een situatie dat je denkt van oeh, ik loop mijn blokje om of zo?
4: Soms. Bij de kerk, zeg maar.
1: Bij de kerk?
4: Yes.
1: Dat is dan een plekje?
4: Ja.
1: En wat voor plekje kan dat zijn?
4: Rondhoudplekje.
1: Is dat een beetje intimiderend, zoiets?
4: Soms.
1: Even die clubjes of van die snelle fietsjes?
3: Ja, ja man. Ja. Er zijn nogal wat, hoor.
1: Ja. Ja. Ben je dan bang dat je een ongeluk kriegt? Of ben je bang dat er wat anders gebeurt?
3: Nou, je weet nooit wat er kan gebeuren.
1: Er zijn mensen die vinden het ook wel eens onveilig, met name 's avonds. Dat ze denken van, ik blijf wel binnen.
5: Ik ga 's avonds niet echt uit. Waar zou ik heen moeten? Dus heb ik geen zin in.
3: Ja, want soms dan zie je toch wel eens dat je nou, komt dit wel goed.
1: Dus dan loop je er met een boog omheen?
4: Ja.
1: Maar loop je er langs of loop je er om touw?
3: Nou ja, ik loop er niet op tegen, ik loop er wel langs.
5: 's Avonds ben ik lekker thuis.
1: Ja.
5: Ja, ja.
1: Ook omdat u misschien zoiets hebt van, nou, ik voel me er niet helemaal prettig bij?
5: Nee, dat totaal niet. Nee. De meeste mensen zijn allemaal wel goed te vertrouwen.
1: Lief je dan soms ook luiver in huis?
3: Eigenlijk wel.
5: In de stad is het natuurlijk wel even wat extremer. Maar ja, ik weet het niet. Nee, volgens mij valt het een beetje mee.
2: De laatste tijd sta ik daar heel stevig in. En ja, ik ga daar boven staan. En ja, ik heb daar wel een veilig vertrouwen in, ja.
1: Jij staat je mannetje wel?
2: Ja.

Sting en Englishman in New York in de ochtendploeg. Met zometeen na 7 uur een bijzonder dier op bezoek. In Enschede, we spraken eerder deze week over een boa die door Hogeveen gleed. Nou, een inwoner van Enschede kwam een ander dier tegen die je liever toch niet tegen wil komen. Welk dier? Vertel het je straks na 7 uur in de ochtendploeg. Nu Cameron Withcombe en Kingdom.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In een poging om de Spaanse enclave Ceuta te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Marokko heeft ook extra manschappen ingezet, ziet correspondent Samira Jadir.
3: Er zijn hier nog steeds duizenden mensen die proberen die oversteek naar Ceuta te maken. Je ziet wel veel militairen hier, ook veel politie inzet. Sommige mensen zijn ook hun gezichten aan het bedekken en dat komt door de traangas.
2: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de Europese Unie. In Kampen is vannacht brand uitgebroken in de kelder van een flat. Uit voorzorg is het hele gebouw ontruimd. De bewoners van zo'n 60 appartementen worden opgevangen in een woonzorgcentrum in de buurt. De brand is volgens persbureau ANP inmiddels geblust. Er is niemand gewond geraakt, wel wordt er nog gewaarschuwd voor de rook. Hamas en andere gewapende groepen in Gaza gaan zich ontwapenen, zegt de Amerikaanse president Trump. Hij zegt dat er een akkoord is bereikt. Correspondent Sjoerd Dendaas plaatst er een kanttekening bij.
4: Dit wordt op dit moment de ether ingeslingerd door Donald Trump natuurlijk. Dit is de man die ook al een keer of 40 heeft gezegd dat de oorlog in Iran er bijna op zit. Op het gebied van Gaza zou ik dus nu ook wel voorzichtig zijn hier al te zware conclusies aan te verbinden. Dit blijft een social media post.
2: Israël vindt het plan volgens bronnen van persbureau Reuters niet ver genoeg gaan. Hamas zegt de plannen wel te steunen. Opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat een chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Het weer in het noorden eerst bewolkt en hier en daar een bui met kans op onweer. In het midden en zuiden van het land een mix van wolken en zon. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: En hier is Noordnieuws met Rob de Vries.
6: Eigenaar Jaap ten Hoor van het vervallen kantoorpand langs de Westelijke Ringweg in Groningen gaat toch opnieuw onderzoek doen naar de aanwezigheid van vleermuizen in het gebouw. Het oude onderzoek was verlopen, maar ten Hoor zette de hak in het zand toen de provincie eiste dat hij het hele onderzoek opnieuw zou uitvoeren. De projectontwikkelaar geeft zijn weigering nu op omdat hij geen verdere vertraging wil bij de bouw van een appartementencomplex. De provincie mag afvalverwerker PreZero in Groningen een boete van 50.000 euro per week opleggen, heeft de rechter bepaald in een conflict over het gebruik van een sorteermachine zonder vergunning. Bewoners klagen al jaren over de herrie, zegt verslaggever Wouter Holsappel.
7: Ze zijn blij dat de provincie eindelijk dwangsommen kan gaan opleggen, maar ze zeggen het is niet het eindpunt, want we zijn op zoek naar een definitieve oplossing.
6: En de tarweoogst in onze provincie is uitzonderlijk vroeg van start gegaan. Kwaliteit van de tarwe is ook nog eens erg goed, zegt akkerbouwer Frank Kramer.
8: Dat komt ook doordat we al mooi droog weer hadden in die zon. En ja, we hebben eigenlijk geen regen gehad, terwijl een rietbaas. Dus daar rolde in, zeg maar, dat er nooit verweert. Dus het hectoliter is al hoog, eiwit is hoog, kwaliteit is goud.
6: Meer nieuws om 7:30.
9: Advies van Anneke. Relax, just do it. Uitgerust en makkelijk opstaan doe je uit een relaxstoel van Bosker Meubelen. Een enorme keuze, precies op jouw maat en voor een aantrekkelijke prijs. Dus, advies van Anneke, als je prominent wilt zitten en opstaan, kom je naar Bosker Meubelen in Siddeburen.
10: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
11: Werken waar je er echt toe doet? Op het water? In de techniek? Of op kantoor?
12: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
11: Check werkenbijwagenborg.com.
10: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
11: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.
13: Radio Noord.
14: De ochtendploeg.
13: Met Edwin Paspeer.
14: Goedemorgen, op de laatste dag van jullie nog even inklokken. Met zometeen je gewicht in chocolade als prijs. Wie dat won, hoor je zo. Na Soul to Soul.

0: in de ochtendploeg op deze vrijdag. Een dag waarop we buien kunnen verwachten. Zo ergens in de loop van de ochtend komt er een buienlijntje over zich aan. Maar daar kan ook wat onweer bij zitten. Daarna wordt het wel weer droog. Gaan we de zon ook nog zien. En vandaag niet koud hoor. 20 tot 24 graden. Zeg, gisteren was het uiteindelijk wel lekker. Toen de temperatuur ineens wat zakte. Toen werd het toch wel aangenaam in de avond. Daarvoor was het best nog zwaai.
1: Ja, heel lang ook inderdaad. Ja.
0: Het blijft wel zomers de komende dagen. Nou, kort voor acht worden we Harma uitgebreid over het weer. Je ziet het wel eens, hè? Iemand gaat met pensioen en dan wordt er iets leuks gedaan. Hè? Gisteren nog een mooi verhaal bij ons op TV Noord. Over een man die al 46 jaar koffie schenkt op de boot naar Schiermonnikoog. Hij mag de veger meenemen, de blauwe veger. Die altijd gebruikt. Je ziet het ook wel als dat er iemand, een buschauffeur, die doet er nog even een rondje door zijn eigen wijk of zo. Je hebt ook wel mensen die afscheid nemen met pensioen gaan, die dan op eigen initiatief wat doen. En dat pakt niet altijd goed uit. En zo waren de twee piloten van Iceland Air. Eentje ging met pensioen en toen dacht ze, weet je wat? We gaan met de Boeing 757 van Frankfurt naar Reykjavik nog even bij het eiland langs, bij mijn geboortedorp. En toen gingen ze op zo'n 100 meter hoogte over dat eiland.
2: De ramen trilden in de huizen.
0: Ja, hartstikke leuk voor hem en voor de inwoners van het dorp. Even een rondje langs het dorp. Nou ja, dat heeft wel een enorme staart gekregen, want zijn vliegbuffet is ingetrokken. Dan ging hij toch met pensioen, zou je kunnen zeggen. Maar de co-piloot mag ook een jaar niet vliegen. Ook het vliegbuffet. Ingenomen. En dan is de zaak ook nog eens overgedragen aan de politie om te kijken of ze vervolgd kunnen worden. Nou, het leek een leuke actie. Het pakte net iets minder leuk uit. Zeker met een Boeing en al die passagiers daar. Voor 7 uur zei ik al, we hadden eerder deze week het verhaal in Hogeveen, waar een boa constrictor rondgleed. Van 2,5 meter geloof ik. Hè? Daar was een hoeslaken nodig om die te vangen. In Enschede was een mevrouw die liep gezellig door de tuin en deed ineens geen stap verder. Die zag namelijk een bruine vogelspin met een grootte van 20 centimeter.
1: Dat is 20?
0: Ja, dat is best veel. Nou, gouden dierenambulance gebeld. Die is langsgekomen en heeft het diertje opgehaald. Met een deksel, hup, op de bak en zo het beestje ingenomen. Dat blijkt gezegd, nou, zo'n vogelspin moet je toch wel een beetje uitkijken. Want een prik van een vogelspin, of een beet zal het wel zijn, dat je vergelijkt met de prik van een wesp.
2: Oh.
0: En dat wil je ook niet.
1: Nee, dat is niet lekker.
0: Hij is waarschijnlijk ergens ontsnapt, want deze dieren komen niet voor in de natuur. Zo meldt de dierenambulance. Zometeen ga ik vertellen wat Bauke Mollema heeft gewonnen, terwijl hij de wielerronde van Kaam reed. En een bijzondere prijs, daar kom ik zo even op terug. En we moeten Kaam zeggen, we hebben uitgezocht. Hè. We schrijven Gaam met CH, maar dat spreek je als K. Kaam. Mm. Ja. Ja. Net als Gorkum, waar je Gorinchem schrijft.
2: Ja, Oosterwijk, waar je Oosterwijk schrijft.
0: Allemaal niet begrepen dit. Goed. Bijzondere prijzen voor sporters. Nou, zo won Wout van Aert bij een wielerwedstrijd in 2016 een kalfje. En dat is helemaal geen gekke prijs in de wielerwereld of in de sportwereld. Want skielegende Lindsey Vonn, en dat is allemaal opgetekend door het AD die het allemaal verzameld hebben. Lindsey Vonn won een koe in Val d'Isère in 2005. En Roger Federer won twee keer een koe. Juliette en Desiree heeft zijn namen gegeven, terwijl hij de Swiss Open won. Een racecoureur, Joey Logano, won bij de NASCAR New Hampshire een levende kreeft. Ook een bijzondere prijs. Ellen van Dijk, de wielrenster die we nog veel hebben gezien, ook bij de Tour de France afgelopen editie als analiste, die won bij de Friesland Tour een pakket met seksspeeltjes. Geleverd door de sponsor, nou dan weten we welke dat is.
2: Ja.
0: Dan worden er ook allerlei etenswaren uitgedeeld. Mark Cavendish, de wielrenner, won enorm veel bananen. Die kon hij in een jaar niet opeten ongeveer. En Jan de Boer, die kennen we nog. Doelman bij FC Groningen. Een paar jaar op de bank gezeten bij FC Groningen als tweede, derde doelman.
2: Ja.
0: Die is nu bij de Noorse club Brine FK. En daar kreeg hij als man of the match 120 eieren.
2: Oh,
0: en iedere week hebben ze daar andere prijzen voor de man of the match. Een prei, bakken met rapen, 500 kilo wortelen, een zak brandhout. Dan heb je niet heel goed gespeeld, denk ik. Flessen melk, aardbeien, lammetjes, wel leuk als man of the match.
2: Ja.
0: En 120 eieren. Dan moet je daar allemaal mee.
2: Geen Noorse zalm?
0: Nee, dat had nog wel gekund. Nou, we kunnen even bellen met Brine FK.
2: Nou, dat is ook een leuke prijs.
0: Zeker is dat een leuke prijs. Ja, en dan Bauke Mollema, die werd winnaar van de tussensprints bij de Ronde van Kamer. Zitten meer in die kermiskoers allemaal. En wat kreeg hij daar? Hij kreeg zijn gewicht in chocola. Mochten wij dat willen, dan is er een aanhanger nodig, zullen we maar zeggen. Maar Bauke Mollema, die krijgen jij niet, Daphne.
1: Yes, dank je.
0: Ik wel, zeg ik dan maar. Bauke Mollema, hij zei in het Dagblad van het Noorden overigens dat hij inmiddels 70 kilo werkt. Maar hij krijgt 64 kilo aan chocola.
1: Oh.
2: Oké.
0: Okay. Nou, wat moet je daarmee? Ik denk dat de voedselbank misschien blij zal zijn. Of zo. Moet je met 64 kilo chocola?
1: Ja, nou en met deze warme temperaturen.
0: Ja, dat is zo weg.
1: Ja, dat kan je niet allemaal in je koelkast leggen.
0: Hij vertelt overigens in de krant dat hij ook wel eens dikke kaas heeft gewonnen. Zalm in Noorwegen. Kijk eens, zalm. Ja. Of voedselpakketten bij Italiaanse koersen met heel veel worst. En hij heeft wel een advies, zo vertelt hij in het Dagblad, voor de Gouden Pijl in Emmen. Een advies op verzoek overigens nagevraagd. Hij zegt, ja, nou ja, als ze iets bijzonders willen bedenken in Emmen, komen de zondag de Gouden Pijl. Wat dacht je van 70 kilo droge worst?
2: Oh ja. Ja. Nou ja.
1: Nou.
2: 70 kilo goud.
0: Oh. Dat is een betere prijs. Nee, gelijk erop, ja.

0: Bender, een oorsprong in Groningen. Is ook schitterend, iOS. En iedereen, 8 voor half 8, hoogste tijd.
1: Lopend vuur.
0: Ja, er was een tijd dat een cabaretier een alcoholvrij merk ten gronde kon richten. We schrijven 1989. Joep van het Hek deed de oudejaarsconferentie.
2: Bukkelaardrinkers, daar heb ik nou een hekel aan. Bukkelaardrinkers. Van die lullen van een jaar of 40 die naast je in het café staan met die autosleutels. Rot is op, jongen. Sta je een beetje bezopen te worden, ga weg, gek. Ga in de kerk zuipen, idioot, hè? Ja, zuip dan niet, idioot. Bukkelaardrinkers. Maar goed, ander verhaal.
0: Ja, het leidde het einde in van het biermerk. Na 2 jaar haalde eigenaar Heineken Bukkler van de Nederlandse markt. Elders in Europa werd het wel verkocht overigens nog. Nou, die tijd is voorbij, want alcoholvrij bier wint steeds meer terrein. Afgelopen half jaar 7,8% meer alcoholvrij bier verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. En ten opzichte van 2024 een stijging van 22%. Tegelijkertijd wordt het aantal biertjes met alcohol, zeg maar, steeds minder gedronken. Grofweg zou je kunnen zeggen dat 1 op de 10 gedronken biertjes nu alcoholvrij is. Dat brengt ons tot de volgende stelling. In het lopend vuur, alcoholvrij bier is voor mij ook prima.
3: Ja. Ja.
0: Beetje aarzelend, Daphne.
3: Ja, nee, maar ik drink bijvoorbeeld echt niet als ik moet rijden. Ook niet 1 biertje. Nee, dus, dus dan is alcoholvrij wel een fijne optie. Ja.
0: Rob?
4: Nee, voor mij is dat geen optie. Ik moet wel zeggen dat ik drink het wel eens. En dan valt me op dat de smaak echt wel beter is geworden dan vroeger. Het benadert steeds meer de smaak van echte pils bijvoorbeeld. Maar ook is er steeds meer speciaal bier van 0.0 op de markt.
0: Er zijn hele schappen nu in de supermarkt, maar alleen maar 0.0.
4: Ja, zeker. Ja, klopt. Dat komt natuurlijk ook door die radler biertjes die ook enorm in opkomst zijn. Die veel worden verkocht. Maar nee, geef mij dan toch maar een echt biertje met alcohol. En als ik geen alcohol kan drinken omdat ik bijvoorbeeld moet rijden, nou dan neem ik net zo lief een frisje of een water.
0: Ja. Nou, ik kan een alcoholvrij biertje ook prima hebben, hoor. Want ik heb hetzelfde wat jij hebt. Als ik moet rijden, drink ik helemaal niet. Dat is wel makkelijker. Heb je.
3: Ja.
0: Dus heel overzichtelijk.
3: Ja.
0: En ik vind ook prima een alcoholvrij biertje. Best lekker. Maar ik lust ook wel eentje waar alcohol in zit. Zo is het.
3: Ja,
0: ook.
3: Precies.
4: Maar goed, spuug er niet in.
0: Nee, nou, ook niet zo echt. maar als je zegt alcohol,

0: Bij bier is voor mij ook prima. Ja, dan zeg ik gerust eens. En wat zeg jij? 050-3188-288. Laat ons maar weten wat je ervan vindt. Wat jij doet, wat jij drinkt. 050-3188-288. En stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. Nou, even kijken. 74% zegt eens. Alcoholvrij bier is voor mij ook prima.
1: Geef je mening en praat mee.
2: Lopend vuur.
0: Dan nog een paar jarigen. Springruiter Jur Vrieling uit onze provincie is jarig. Viert zijn 57ste verjaardag. Nicolien Sauerbrei, goud natuurlijk. Ooit op de Olympische Spelen, op de snowboard. 47. Janine uit Goede Tijden, Slechte Tijden is jarig. Van Ludo. Caroline de Bruyne, 64. Anouk Maas, die kennen we uit Woeste Grond. Die serie die nu weer op televisie is. Viert haar 40ste verjaardag. En het is ook de verjaardag van Norman Cook. Nou, die heeft vele gedaanten gehad. Het meest recent is Fatboy Slim, bracht hij veel muziek uit. Maar hij zat ook bijvoorbeeld in Beats International van Dub Be Good To Me. En hij zat, jaren 80, 90, in The House Martins.

0: pas mooi bij ons lopen het vuur, zo'n happy hour. Je hoorde de House Martins op de verjaardag van Norman Cook, een van de leden van die band. Ook wel Fatboy Slim genoemd. Hij is 63 geworden vandaag. Zometeen het Groningse nieuws. Wat zit erin, Rob?
1: Ja, over happy hour gesproken. Zo net hoor je hoe de voetballers van Forward hebben gedaan op het EK studentenvoetbal.
2: Hey, ondernemer. Heb jij je btw-aangifte al gedaan?
3: Hè? Nu alweer?
2: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
3: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
2: Ook dan moet je aangifte doen.
3: Nou, goed dat je het zegt.
2: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
5: Wow!
4: Is binnen 3 minuten geregeld.
5: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
6: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
7: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
6: Nu bij Dirk, Knorr maaltijd mixen, 99 cent. Niet laten liggen.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
0: Het is bijna 7:30. Hier is het nieuws uit Groningen. Goedemorgen, Rob.
1: Goedemorgen. De eigenaar van het vervallen kantoorpand langs de Westelijke Ringweg in Groningen gaat toch opnieuw onderzoek doen naar vleermuizen in het gebouw. Het pand aan de Friese Straatweg moet gesloopt worden, maar de aanwezigheid van vleermuizen stak daar een stokje voor. Het onderzoek is alles gedaan, maar was net 2 weken verlopen toen eigenaar Jaap ten Hoor van de gemeente Groningen een vergunning voor sloop en nieuwbouw kreeg. Ten Hoor weigerde om het onderzoek opnieuw te doen, zoals de provincie eiste, maar legt zich daar nu om praktische redenen bij neer. Het vleermuizenonderzoek moet namelijk tussen mei en september worden gedaan, anders moet de projectontwikkelaar nog een jaar wachten. Ten Hoor wil op de plek van het vervallen pand een appartementencomplex bouwen. De staat en de NAM blijven een juridische strijd voeren over bijna €800 miljoen aan aardbevingsschade. Beide partijen leggen zich niet neer bij wie die miljoenenrekening betaalt en gaan in hoger beroep, vertelt verslaggever Maarten Siepel.
9: Het gaat om €500 miljard voor waardedaling van woningen in het aardbevingsgebied en €268 miljoen voor schade aan huizen. De NAM wil in beide gevallen niet opdraaien voor de kosten, terwijl de staat graag ziet dat de kosten verhaald worden op de NAM. Het is nog niet duidelijk wanneer het hoger beroep dient.
1: De provincie mag afvalverwerker PreZero in Groningen een dwangsom opleggen, heeft de rechtbank in Overijssel bepaald in een conflict over het gebruik van een sorteermachine zonder de juiste vergunning. Bewoners klagen al jaren over de herrie, vertelt verslaggever Wouter Holsappel.
10: Voor bewoners van Flat de Brander is het een belangrijke dag, want zij voeren al jaren strijd tegen de overlast die zij ervaren van de afvalverwerker. Ze zijn blij dat de provincie eindelijk dwangsommen kan gaan opleggen. Maar ze zeggen het is niet het eindpunt, want we zijn op zoek naar een definitieve oplossing.
1: Gebruikt PreZero de machine wel zonder vergunning, dan kan dit het bedrijf €50.000 per week kosten. Het bedrag kan oplopen tot maximaal €500.000. 2 auto's zijn gisteravond op elkaar gebotst in Musselkanaal. Gebeurde op de kruising van de Schoolstraat met de tweede Exloerweg. Ambulancepersoneel heeft de inzittenden nagekeken op verwondingen, maar niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk. Een automobilist is gisteravond van de weg geraakt op de N991 in Farmsum. Het busje waarin de bestuurder reed kwam in een heg tot stilstand. Waardoor het voertuig van de weg raakte is niet bekend. De bestuurder bleef ongedeerd. En de voetballers van Forward uit Groningen kunnen het EK studentenvoetbal niet meer winnen. De studenten die meedoen namens de Rijksuniversiteit Groningen verloren gisteravond de kwartfinale. In het Italiaanse Salerno won het Franse Rouen met 1-0. Forward strijdt dit weekend nog wel om de plekken 5 tot en met 8. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
11: werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
12: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
11: Check werkerbijwagenborg.com.
13: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
11: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkerbijwagenborg.com.
13: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
14: Zijn het te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rollen.
15: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtrop. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtrop. 20 minuten van Enschede.
16: De Ochtendploeg
17: met Edwin Paspeer.
0: Goedemorgen. De tarweoogst in onze provincie is uitzonderlijk vroeg van start gegaan. Op sommige plekken rijden de combines al 2 weken rond. En wij rijden zo meteen een stukje mee.
18: Goedemorgen.
19: Goedemorgen, Edwin.

0: Uit de tijd dat hij de ene naar de andere hit scoorde. Begin jaren 80. Deze Michael Jackson en Billie Jean. We gaan het land op. De tarweoogst is weer in volle gang. Dat is uitzonderlijk vroeg. Want normaal gesproken gaat de oogst pas in augustus van start. Door het warme en droge weer rijden de combines op veel plekken al 2 weken over het land. Verslaggever Ronald Niemeyer ging naar Finsterwolde en sprak er met akkerbouwer Frank Kremer.
1: Frank, doe thuis letterlijk tussen de tarwe. Even over de kwaliteit en over het jaar. Laten we eens met de kwaliteit beginnen. Hoe is die?
2: Ja, kwaliteit is hartstikke goud. Dat komt ook doordat we al mooi droog weer hadden en die zon. En ja, we hebben eigenlijk geen regen gehad, terwijl een riepbaas. Dus daar rolde in, zeg maar, daar de nooit verweerd. Dus het hectoliter is al hoog, eiwit is hoog, kwaliteit is goud.
1: Ja. Kun ik dat zijn aan zo'n tarwe stengel dat er goud is? Of?
2: Ja.
1: Op de curl?
2: Ja. Als je dat doet, vriend, zeg maar, en de kwaliteit is goud, zeg maar, dan is het een volle curl. En als hij een beetje verrompeld is, zeg maar, ja, dan is het vochtroer, dan is kwaliteit weg. En dan wordt kurreltje zelf ook lichter. En dan is kwaliteit weg.
1: Ja. Toch is het warm weerst?
2: Ja, maar voor deze grond is dat op zich wel goud. Als de rest van Nederland verdroogd zit, we hier op die alles voor de klaar zit, we hier eigenlijk altijd wel goud.
1: Ja. Dus tevreden?
2: Ja, ik ben al tevreden, ja. Zeker met deze weeromstandigheden qua oogsten ook. Daar hebben we wel eens minder met, Max.
1: Dirk, doe best even van de combine afklom.
3: Ja.
1: Om ons te woord te stomen, want het is hartstikke droog met de groene oogst. Ja. Nou begreep ik ook dat je al een poosje bezig bent, want het is ook vroeger begonnen, hè, in feite.
3: Ja. Eigenlijk 17 juli begonnen, heb ik een goud. Ja, 17 juli ben ik met de tarwe begonnen. Nou ja, dat was de, wel, wat wel riep, wat nooit riep. Dus dat was al een beetje kijken, zeg maar, wat wol en wat nooit. Nou ja, toen hebben we eigenlijk ook vrijdag begonnen te combineren in de tarwe. En zaterdag. En toen hebben we zondag leuk regen gehad. Nou, en door is het eigenlijk, ja, mag misschien niet zeker, was het eigenlijk even beter van worden. Dan komt het wel veld, dan ben je er even uit. En dan krijg je daar bij een weer kijken. En dan gaat het mooi uit. En nou ja, en nou is het alles zo'n beetje riep, zeg maar. Nu is het achter mijn cordeur. Ja,
1: is het echt uitzonderlijk, zo vrouw?
2: Ja, wie ben nog nooit zo vrouw gaan lopen als nou in winterwaarts. Vrouwen gingen we er altijd van hoe dat we in augustus kon beginnen. Nou ja, en nu ben we half juli al aan het lopen.
1: Ideale omstandigheden.
3: Ja. Het is warm, maar ja, airco erbij, dus ik kan het mooi vol onder Ronald. Maar ideaal weer zo, een beetje wind, zon, dus het droogt als een gekke, zeg maar.
1: Ja, doe gewoon weer het zwaar, op combine.
3: Ja, een stuk is 3 erop, Ronald, ik ga nou door de pol erin. Dus ik vermak me nog wel even door.
0: Ja, de weersverwachting van de komende week is ook gunstig voor de graanoogst. En doordat het droge weer aanhoudt, kan de rest van het graan onder gunstige weersomstandigheden geoogst worden. En straks, vanaf morgen, staan de kunstwerken langs een fiets- en wandelroute in de Onlanden. We fietsen er even een stukje langs. En Harmijzer, met het weer.
4: Radio Noord.
5: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
6: Dit is deze week Gronings Goud.
5: Samsland, Dada Dansen.

0: Semsland en Dada Dansen, Gronings Goud voor deze week. Laatste dag dat we hem draaien, tenminste extra vaak draaien. Want vanmiddag in Studio Grun maakte Maartje Etema bekend wat komende week Gronings Goud is. En nu maakt Harma Boer bekend wat voor weer we gaan krijgen. Harma, ja, goedemorgen.
1: Nou, goedemorgen. Ja, ik zag op dit moment nog een botterig zonnetje, maar de bewolking wordt geleidelijk aan al dikker. Want vanaf een uur of 10, vanuit het westen en noordwesten, een buitenlijn die overkomt. Hij is wel een beetje wat onderhevig aan stitoosje. Maar toch zitten er nog wel pittige buitencellen in. En dat kan waarschijnlijk ook nog wel wat onweer opleveren. Vanmiddag komt er nu uiteindelijk overal weer ruimte voor de zon. En de wind zwakt tot motig uit zuidwest, dat loopt noordoost. Brengt 20 tot 25 graden. Dat zijn prima temperaturen. Vanavond met vannacht opklodens, miskansen in zo'n 10 tot 15 graden als minimum. En morgen een dag met flink wat zon. In de loop van de dag zijn er ook stapelwolken. In de wind zwak tot motig uit het westen tot noordwesten. Brengt 21 tot 23 graden.
0: En zondag ook lekker?
1: Ja, die gaan we alweer verder omhoog. In volgende week zag ik op dinsdag, woensdag waarschijnlijk weer de 30 graden op de
0: thermometer. Dus, ja, oh, ja, gaan we een herhaling van zitten krijgen weer?
1: Ja, absoluut.
0: Oh, oké, okay. Nou, korte broek blijven in de buurt houden.
1: Zo is het.
0: Dankjewel. Yo,
1: tot zo.
0: Hoi. En wie een keer een andere route wil fietsen dan normaal en ook wat meer wil zien, bijvoorbeeld kunstwerken, nou die kan terecht in de Onlanden vanaf morgen. Initiatief van Into Nature, die organisatie zet zich in om kunst met natuur te verbinden. Verslaggever Ronald Niemeyer had de combine verlaten, pakte de fiets en reed een stukje van de route samen met Hilde de Bruin en Marine Spranger.
2: Nou Hilde en Marines,
3: hi.
2: Met z'n beiden op de fiets, want dat is het hè, een kunstroute die je op de fiets eigenlijk aflegt.
3: Ja, het merendeel van de route leg je op de fiets af. Af en toe zijn er kleine stukjes afstappen. En de Kleibos, ook een onderdeel van de Onlanden, daar hebben we een kleine wandelroute van 4 kilometer uitgezet.
2: En hoeveel kunstwerken zijn er, Marines?
4: Het is een route van 22 kilometer voor de fiets. En we hebben 12 kunstenaars uitgenodigd. En die hebben allemaal op andere locaties in de Onlanden werk gemaakt. Op heel veel verschillende plekken.
2: Nou, dan gaan we fietsen. En waar zijn we nu beland, Hilde?
3: We zijn bij het 12e kunstwerk op de route beland. Dat is gemaakt door Maud van den Beuken. Zij is met een wetenschapper gaan samenwerken. Hij kan eigenlijk aan de hand van wat er elders op aarde gebeurt voorspellen hoe hier de watersituatie zal zijn op een bepaald moment. En dan zie je dat in week 31 van 2026 het water uit Aupaluk in Quebec in Canada naar de Onlanden in Nederland reist. En dat in week 32 het bij de Straat van Denemarken in de Atlantische Oceaan vandaan komt. En in het werk wat ze heeft gemaakt zit een verhaal. Hoor je het?
5: Momenteel bevindt er zich 17 miljard en 750 miljoen liter van mij hier in de Onlanden.
2: De volgende plek.
3: Ja, een kunstwerk van Manuel Chavagay. Het is een Maya-kunstenaar. En de Maya die leven via een bepaalde kalender. En op de 20e dag van die kalender, die heet een Toidag. Dat is de dag waarop je dankbaarheid aan de aarde betoont. Vandaar de fruitofferandes. De onderliggende vraag aan de kunstenaars bij het maken van hun werk voor deze tentoonstelling is het idee aan wederkerigheid geweest. En het is natuurlijk zo als je goed stilstaat bij wat die aarde ons te bieden heeft, dat je vanzelf ook op dat idee van wederkerigheid komt. Want je kunt niet eindeloos nemen en het niet aanvullen of zorgen dat het kan blijven bestaan. En dat is iets waar in zijn cultuur dus eigenlijk iedere 20e dag aandacht aan besteed wordt, zou je kunnen zeggen.
2: 22 kilometer fietsen, 12 kunstwerken. Hoe lang blijft het staan?
4: 3 maanden. We zijn open tot en met 25 oktober. En bezoekers hebben eigenlijk de mogelijkheid om de hele periode, als je een ticket koopt met een reisgids en routekaart, dan heb je de hele periode rustig de tijd om alle werken te bekijken. Maar je kan in principe op een dag zou je de route kunnen doen als je op tijd vertrekt. Dan kun je alle werken bij langs. Maar je hebt ook de mogelijkheid om te zeggen van nou, we gaan steeds stukjes doen. We bekijken af en toe een aantal werken.
0: Marine Spranger en Hilde de Bruin van Into Nature in de Onlanden. De startpunten van de route zijn de Wolhouse in Groningen en de Buitenplaats in Eelde. En zometeen ons loopt het vuur over alcoholvrij bier.

0: George Michael en Freedom. Op de biermarkt is er steeds meer ruimte voor alcoholvrij bier. Dat wordt steeds meer verkocht en ook gedronken. Alcoholvrij bier is voor mij ook prima. Is ons lopend vuur. Wat komt er allemaal binnen, Daphne?
1: Nou, Paul's voorkeur gaat uit naar alcoholbevattend bier. Maar met één toevoeging. Ik rij of ik drink, zegt hij.
0: Nee, of zo. Ja.
1: Dus dat geldt voor ons eigenlijk hetzelfde. Ja, Jannie zegt
0: het is niet zo dat ik niet rij, dat ik dan per definitie drink. Hè. Dat is alweer een
1: nuance
0: verschil.
1: Ja. Ja, hoe begon jij je ochtend?
0: Ja, precies. Ja.
1: Ja, Jannie zegt ik drink zelden bier. Maar met dit weer is een alcoholvrije best verfrissend.
0: Ja, maar zeker. Lekker.
1: Ja, even iets anders dan water, koffie en thee. Ineke die is blij dat het er is. Dus dat je in ieder geval een keuze kunt maken tussen de twee.
0: Alcoholvrij bier is voor mij ook prima. Stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. En geef ons je mening via 050-3188-288. En 72% van de stemmen zegt eens. Alcoholvrij bier is voor mij ook prima. Straks na achter ons wekelijks nieuwsforum. Onder andere over evenementen op de Grote Markt. Wat kan er eigenlijk? Geert Pruiksma en Wouter Holsappel schuiven straks hier aan.
2: Soms

0: geen stap van de Groningse Vierdaagse op Radio Noord.
1: Van 4 tot en met 7 augustus is RTV Noord live bij de Groningse Vierdaagse.
0: Vanaf de Grote Markt volgen we de wandelaars,
1: horen we hun verhalen
0: en zijn onze verslaggevers onderweg langs de route.
1: Met zicht op start en finish mis je geen moment.
0: Kijk en luister mee van 4 tot en met 7 augustus
1: bij RTV Noord.
2: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: Intimidatie van bewoners, bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
4: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is Radio
1: Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
7: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het dagelijks leven in Nederland was deze maand 3,1% duurder vergeleken met een jaar eerder. Blijkt uit een snelle raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De inflatie is daarmee weer wat gestegen. In juni was die nog 2,9%. Met name de prijzen aan de pomp zijn flink duurder geworden door de oorlog in het Midden-Oosten. In een poging om het Spaanse grondgebied Ceuta bij Marokko te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Daar is ook al veel politie in gezet, ziet correspondent Samira Jadir.
8: Vandaag hebben ze ook met traangas gespoten. Er zijn ook geluiden van dat het er soms hardhandig aan toe ging.
7: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de Europese Unie. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. En eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ruim een jaar na het einde van zijn judo-carrière heeft Roy Meijer bekendgemaakt dat hij gaat kooivechten. De overstap naar MMA, Mixed Martial Arts, is een logische, vindt Meijer.
9: Want bij het MMA daar heb je heel veel voordeel bij een judo-achtergrond. Het enige wat je daar nog bij moet doen is goed leren slaan en trappen. En daar ben ik nou al enige tijd voor in voorbereiding.
7: Meijer debuteert op 26 september in Den Bosch. Tegen wie is nog niet bekend. Het weer in het noorden eerst nog bewolkt en hier en daar een bui met kans op onweer. In het midden en zuiden van het land een mix van wolken en zon. Ook daar later kans op een bui eventueel met onweer. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: En dit is het Groningse nieuws met Rob de Vries.
11: Op de Nassaustraat in Winschoten zijn een auto en een fietser op elkaar gebotst. De fietser is gewond geraakt en wordt behandeld in een ambulance. De politie doet onderzoek naar het ongeluk. Eigenaar Jaap ten Hoor van het vervallen kantoorpand langs de Westelijke Ringweg in Groningen gaat toch opnieuw onderzoek doen naar de aanwezigheid van vleermuizen in het gebouw. De projectontwikkelaar geeft zijn eerdere weigering op omdat hij geen verdere vertraging wil bij de bouw van een appartementencomplex. En de tarweoogst is uitzonderlijk vroeg van start gegaan. Normaal wordt pas in augustus geoogst. Maar op meerdere plekken rijden de combines al 2 weken rond. Volgens akkerbouwer Frank Kremer is de kwaliteit van de tarwe dit jaar ook erg goed.
12: Dat komt ook doordat we al mooi droog weer hadden in die zon. Ja, we hebben eigenlijk geen regen gehad, terwijl een riepbaas. Dus daar rolde in, zijn we daar nooit verweerd.
11: Meer nieuws om 8:30.
13: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk down, gewoon een scootmobielwinkel hebben. Mooiste soort van Noord-Nederland, supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeren nou eens over de deuren. Oh ja, wil je een scootmobiel proberen? Dat kan op je grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
14: Ja hoor, zelfs voor een olifant heeft Otterdier Compleet in Leek het juiste voer. Otterdier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
15: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
16: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
17: Hey, waar was jij?
18: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
19: Radio Noord.
20: De ochtendploeg.
19: Met Edwin Paspeer.
10: Goedemorgen, het is de tijd voor ons wekelijks nieuwsforum over evenementen op de Grote Markt en over nepadvertenties voor huurhuizen. Met Geert Pruiksma en Wouter Holsappel.
19: Waar je Groningen hoort.
21: Radio Noord. Goedemorgen.

0: Panda Ballet en Only When You Leave. Het is 8:08. Op vrijdag tijd voor ons wekelijks nieuwsforum over de grote markt in de stad als terrein voor evenementen bijvoorbeeld. En over nepadvertenties voor huurwoningen. Ik ga erover praten in ons nieuwsforum met de forumleden Geert Pruiksma, museumdirecteur en verslaggever Wouter Holsappel van RTV Noord. Beide welkom. Goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Een volle grote markt in de stad afgelopen weekend voor het Red Bull BMX-spektakel. Ruim 20.000 man, niet iedereen was enthousiast. Ondernemers zeggen bijvoorbeeld omzet misgelopen te zijn. Achter de beelden van volle plein en het succesvolle eindfeest op zaterdag gaat een week schuil van flinke omzetderving, logistieke uitdagingen en afgesloten terrassen, schrijven de ondernemers in een verklaring. Is u trouwens geweest daar?
1: Nee.
0: Nee?
2: Vrijdagavond.
0: En toen was het ook al
2: druk. Ik hoopte dat de fietsers nog even gingen oefenen. Ik kwam thuis uit mijn werk. Ik denk, nou, dan heb ik het maar meegemaakt. Maar ik zag hele nauwe paadjes, hele hoge zwarte schermen. Prachtige schansen overigens. Maar ik dacht, als ik hier morgen terug zou komen, ga ik er echt helemaal niks van zien.
0: Nee. Dus maar dacht jij toen ook niet van, nou, voor de ondernemers is dit misschien net iets minder interessant op deze manier?
2: Ik denk dat dat een discussie is die bij een bepaalde lobby hoort. Het gaat natuurlijk om de omzet. En als dit weer terugkomt naar Groningen, dan moeten de ondernemers ook volledig hun zin erbij krijgen. Dan kun je nu maar vast beter over beginnen, denk ik.
0: Dus het is een lobby vooral? Wat ze
2: doen. Ja, dat denk ik, ja. Want ze zeggen, ze beginnen met de opmerking, en daar ben ik het ook over eens overigens, dat de grote markt dit soort grote evenementen verdient. Omdat het levendigheid brengt, omdat er veel mensen op afkomen. Mensen die op leuke evenementen afkomen, dat is ook belangrijk. Hè, dat je een leuk publiek trekt. En het geeft toch omzet. En het is voor het imago van onze stad natuurlijk heel goed. Ik geloof dat het de eerste keer in Nederland was dat zo'n soort wedstrijd plaatsvond. Ja. Dus we hadden de primeur.
0: Vond jij het ook een lobby van de ondernemers?
1: Nou ja, ik begrijp het op zich wel. Kijk, zo'n evenement is natuurlijk uniek. Volgens mij, ik kan me ook niet voorstellen dat ze zomaar weer teruggaan naar Groningen. Ik denk dat voor Red Bull ook belangrijk is dat je constant iets nieuws doet. Want dat is volgens mij het hele idee van Red Bull. Dat je grote, meer en meer. Nou, nu zo'n evenement opgepropt op zo'n grote markt. Dat ziet er natuurlijk op beeld, ziet dat er fantastisch uit. En daar hoort het helaas, denk ik, ook een beetje bij. Dat als je dan een ondernemer bent aan de grote markt, ja, dat je daar nou eenmaal wat hinder van ondervindt. Ondernemers aan de grote markt levert, denk ik, de rest van het jaar juist heel veel op. En dan in zo'n week, ja, dat kan ik. Ja, het doet even pijn, maar dat kan ik me niet anders voorstellen dan dat dan even wat kost. Vind ik wel. Tegelijkertijd als gemeente moet je dan wel op tijd zijn om aan die ondernemers te vertellen van, hey, dit is bijvoorbeeld de tekening, zo ziet het eruit. Daar komen hekken te staan. En dat je daar niet door verrast wordt. Want nou ja, in principe zou je deze brief moeten schrijven een maand voor het evenement. Als je weet, oh, het gaat er zo uitzien en dit gaan de gevolgen voor mij zijn. En dat vind ik er vooral heel gek aan. Waarom is dit dan nu pas duidelijk voor hun?
0: Want ondernemers vielen ook over het feit dat er in eerste instantie gezegd zou worden dat de gemeente nog mee zou financieren, waardoor het evenement 2 dagen zou duren in plaats van 1.
1: Ja, nou ja, daarover kan ik in ieder geval zeggen dat een collega van ons op dit moment aan het zoeken is bij Red Bull wat nou precies waar is, want daar zijn we nog niet helemaal over uit. Want de gemeente zegt, nou, dat ligt gewoon aan Red Bull. En die ondernemers zeggen weer, het ligt aan de gemeente. Dus het is nu een soort van Mexican standoff van wie heeft dat nou besloten. Dus daar moeten we nog even achteraan om wat nou echt waar is. Dat is dus nog niet duidelijk.
0: Nee.
2: En de gemeente zegt ook dat dat potje er nooit geweest is.
0: Ja, maar precies, dat is wel gek, ja, dat daar een discrepantie in beleving is.
1: Ja, maar ja, steun kan ook zijn dat je het zegt van, doe maar.
2: Ja,
1: dat is ook steun.
2: Ja. Ja. Ik ben bij wat andere mensen wezen informeren, namelijk die bezig zijn met Bol en Berend, 28 augustus. En zij zeggen van, nou, al onze contactpersonen bij de gemeente proberen zo constructief en positief mogelijk mee te denken. Ze werken overal aan mee. Ze staan er heel positief in. Dus ik denk dat het bij dit prachtige spektakel ook is dat het voor het eerst plaatsvond. Hè, in deze vorm, daar hebben 160 man aan gewerkt, geloof ik, aan de opbouw van die schansen bedoel ik. Dus al van alles en nog wat zich hebben voorgedaan wat niet voorzien was.
1: Ja.
2: En daar komt ook bij, denk ik, dat veel ambtenaren ook simpelweg op vakantie zijn.
0: Nou is het zo dat zo'n evenement, zei je al, het is mooi voor Groningen, voor de uitstraling. Levert het dan op de lange termijn voor ondernemers ook iets extra's op? Omdat misschien meer mensen denken van, hey, dat gun, daar wil ik een keer naartoe.
2: Nou, dat zegt Wouter net. En volgens mij is dat wel zo. Dat hangt niet af van dit ene evenement, maar wel van het feit dat Groningen de naam heeft dat je daar tegen spectaculaire festiviteiten aanloopt.
1: Ja, want je zegt net, ben je er geweest? Ik zeg nee, maar dat betekent niet dat ik er niks van heb gezien. Want ik hoefde mijn telefoon maar te openen.
0: Ja. Ja.
1: En op Instagram, op TikTok, ja. Ziggo Sport, Red Bull zelf. Het kwam allemaal voorbij.
0: Ja.
1: Oh, mijn hele telefoon zat er vol mee, terwijl ik er helemaal niet specifiek naar zocht. Dus heel veel mensen zullen, zonder dat ze het zelf hebben aangeklikt, een stuk Groningen in hun mobiel hebben gezien. Nou ja, we zijn een omroep van Groningen. Dus daar kunnen wij natuurlijk alleen maar blij mee zijn dat we onze provincie dat
0: zo in de spotlight staat.
1: In spotlight staat.
2: De sociale media verdringen mensen zich om met het allermooiste plaatje te komen. En zo'n fietser met die Martini-toren op de achtergrond. Ja. Daar hebben we er 100 van gezien.
0: Ja, ja, wel mooi. Maar jij zegt net van ik wil wel meer van dit soort evenementen.
2: Ja.
0: Vind jij dat ook, dat de grote markt meer van dit soort grote evenementen zou moeten hebben?
1: Nou ja, ik ben eigenlijk ook altijd wel van de... Je moet altijd een beetje de balans vinden. Hè. Je kan niet elke week zo'n evenement hebben, want dan gaat de lol er ook een beetje af. Maar dit soort evenementen met zo'n uitstraling... Ja, als je dat kan binnenhalen, dan moet je dat natuurlijk binnenhalen.
0: Ja.
2: En het gaat niet alleen om de grote markt. Hè. Overigens, er wordt ook vaak gezegd... de Zuiderdiep zou zich daar uitstekend voor lenen. Lange, vrij brede baan.
0: Maar daar wordt eigenlijk nooit iets groots georganiseerd,
2: toch? Nee. Het is net niet spectaculair genoeg. Je hebt de Martini-toren niet op de achtergrond. Ik heb bij afgelopen weekend ook aan de vismarkt zitten denken. Die zal iets kleiner zijn in de oppervlak dan de grote markt. Grote markt is een van de 4 grootste stadspleinen in het land. Hè. Vergeet dat niet.
1: Ja.
2: Maar ik dacht, aan de vismarkt kun je wel heb je veel langere zijkanten.
0: Ja, maar de Passion hebben we daar ooit gehad.
2: Ja, precies. Ja.
1: Ja, je moet ook niet doen alsof er niks gebeurt op de grote markt. Hè. Ik bedoel, straks in het najaar of in de winter eigenlijk... hebben we weer een maand lang is de hele grote markt volgebouwd. En dat begint dan al in november, met opbouwen. Dus dat eigenlijk is het 2,5 maand volgebouwd.
2: Ja.
1: En in mei hebben we 2 weken kermis. En straks met Bommelberend hebben we ook weer kermis. Dus er gebeurt op de grote markt al wel best veel. Alleen dit soort evenementen met een wat meer landelijke uitstraling... Ja, dat smaakt natuurlijk wel naar meer.
0: Advertenties voor huurwoningen in Groningen op sociale media zijn vaak nep, blijkt uit onderzoek van RTV Noord. Op Facebook en TikTok wemelt het van dit soort nep-advertenties. De huurwoningen die worden aangeboden lijken buitenkansjes. Maar uiteindelijk blijkt het om oplichting te gaan en over nep gesproken. Ook deze week werd door de politie weer gewaarschuwd voor nepagenten die langskomen om bijvoorbeeld de bankpas veilig te stellen. Nep is in onder criminelen, Wouter.
1: Ja, nou ja, in dat geval van woningen begrijp ik dat wel. Het is natuurlijk inspelen op een vraag. Als je op dit moment als student een kamer zoekt in Groningen... dan, of een appartement zelfs, ja, dan zoek je een ongeluk. En als je dan iets ziet wat te mooi is om waar te zijn... en je vergeet even dat het te mooi is om waar te zijn... Ja, dan kan je er maar zo denken, weet je wat, ik neem het risico gewoon. En als het niks is, dan maar niet. Maar
0: voor de duidelijkheid, je begrijpt dat mensen erin tuinen, bedoel je?
1: Ja, ik denk niet dat... Ja, tuurlijk, je moet er niet in tuinen... Maar ik kan me ergens voorstellen dat je daarin tuint.
0: Ja. Want de wereld wordt wel ingewikkelder met al die nep-dingen die er nu zijn.
2: Ja, en die nep is er natuurlijk altijd al geweest. Ik herinner mij mijn eigen studententijd dat je in de huis-aan-huis-blaadjes advertenties zag. En dan gingen vrienden en vriendinnen van mij zo'n kamer bekijken. En dan bleek dat er allemaal afspraken aan kleefden die niet in die advertentie waren meegenomen. Bijvoorbeeld dat ze de hele dag in hun naki moesten lopen. Of dat ze de hele huishouding moesten doen.
0: Welke huizen waren dat?
2: Ze hebben er vreselijk om gelachen. Alleen het gaat tegenwoordig veel sneller. Het is internationaal. Dat betekent dat er ook een publiek op afkomt... wat niet op school of van huis uit wordt gewaarschuwd. Ik woon dus in de Volkingenstraat. Maar er gaan letterlijk moeders met kinderen van 18 uit Amerika... waar ze vandaan komen langs de winkels... om te vragen of iemand echt alsjeblieft ergens een kamer weet. Dus die afhankelijkheid is vrij groot. En soms dan denk ik ook wel eens van... degenen die op zoek zijn, die zijn niet alleen heel erg afhankelijk... maar ook naïef, omdat ze onze manier van omgang met elkaar hier niet kennen. Ik zit op een paar van die Facebook-groepen... waar mensen op zoek zijn naar woningen. Nou, als je ook ziet dat echtparen uit het buitenland verwachten... dat ze binnen een week hier wel een leuk huis vinden, dit en dat... Alleen, hoe krijg je daar een vinger achter? Hoe kun je die mensen waarschuwen? Hè?
1: Bijvoorbeeld bij internationale studenten lijkt me dat er een enorme rol is weggelegd voor de onderwijsinstellingen. Ik bedoel, zij hebben het idee dat ze mensen uit andere landen hierheen moeten laten komen om te studeren. Dan vind ik dat je een verantwoordelijkheid hebt om die mensen ook op een goede manier te vertellen. Ja. Van nou, hey, let hierop. Of misschien iemand aanstellen waarbij ze kunnen laten checken van is dit echt of zo. Ja. Weet je wel, dat je dat op die manier doet. Wat wilde ik nou zeggen over dat... Dat was hem.
0: Want je hebt ook de nepagenten.
1: De nepagenten, ja.
0: Meerdere plekken in de provincie waar je voor gewaarschuwd hebt deze week. Dat lijkt ook een soort olievlek te zijn.
2: Ja, ook die bellen ook aan bij mensen bij wie ze misschien aan de gordijnen kunnen zien... dat daar mensen zijn die niet met het internet zijn opgegroeid... of die niet gewaarschuwd zijn, die misschien ook wat naïef zijn wat dit betreft.
1: Ja, nou, ik kan me niet voorstellen dat ik een agent binnenlaat aan mijn deur. Dus
2: alleen als je schrikt en je bent er niet op voorbereid... en je partner is net even weg en...
0: Maar je wordt tegenwoordig gebeld. En dan heb je een heel verhaal. En een collega komt zo meteen langs. En dan komt er een collega langs en die heeft een politiejasje aan.
2: Ja. Ja.
0: Dat kun je toch nog niet voorstellen?
1: Nee, ik ben wel onlangs gebeld door de Rabobank.
0: Ja.
1: En daar zit ik ook bij.
0: Oh. Ja.
1: En die begon ineens, is dit uw banknummer? En ik denk, verrek, dat klopt. En je gaat, omdat diegene dus kennelijk een beetje informatie wel heeft... en dus heel veel moet gokken, maar een beetje heeft hij wel... ga je langzaam merk je aan jezelf dat je erin meegaat. En op een gegeven moment dacht ik, dit klopt niet. Paf, meteen de telefoon uitgaan.
0: Ja. Oh ja.
1: Maar je schrikt van jezelf.
0: Ja. Je weet niet wat ze van je wilden uiteindelijk.
1: Nee, geen idee. Maar je schrikt er gewoon van dat je erin meegaat, zeg maar. Je schrikt ervan dat je in het begin denkt van, oh, dit kan wel eens kloppen. En ineens dan, ja, ik was dan gelukkig dat ik meteen op mijn telefoon wegklikte op een gegeven moment. Maar het, ja, die mensen die doen dat natuurlijk niet één keer. Dus die hebben dit eerst 100 keer gedaan. Het ging 100 keer fout. Het zal ook met die nepagenten zijn. Het zal ook met de nepadvertenties zijn. En je wordt natuurlijk als crimineel, zo noem ik je maar even, steeds geslepener in wat werkt. Op een gegeven moment merk je, hé, als ik het zo doe, dan gaat het makkelijker. En voor jou als mens, jij komt het 1 of 2 of 3 keer tegen. Maar zo'n crimineel, ja, die maakt er natuurlijk een verdienmodel van. Dus die wordt daar steeds beter in.
0: En dus moeten we steeds gewapend blijven.
2: Ja, en als je er 1 keer ingetuind bent, dan overkomt het je nooit weer. Maar dan heeft die crimineel zijn geld wel binnen. Overigens, ik ben ook eens gebeld door de Rabobank. Maar dat, toen kwam ineens dat ene zinnetje van een of andere website weer tevoorschijn. We bellen u nooit op. Ik denk, hey, verrek ze. Ja. Dat ene zinnetje, ik was het vergeten, meende ik. Maar toen dacht ik, weg.
1: Ja, voor de goede orde, wij werden niet echt gebeld door de Rabobank.
0: Nee, dat was een crimineel. Dat was
2: duidelijk. Even terugkomend op jouw opmerking. Daar ligt een kans dat wanneer een universiteit of een Hanse Hogeschool in het buitenland zijn stinkende best doet om hier studenten binnen te halen. Daar wordt heel veel geld in gestoken. Daar moet erbij worden vermeld van, het kan wel. Dat als u op het station aankomt, dat er gewoon geen kamer is. En dat wordt er niet bij gezegd.
0: Dat moet vaak gehoord worden. En terug naar de stad.

0: zeer staan als drugs. Hoe moet ik het zeggen, drugsgeval.
1: Ja.
0: En dus ze zijn wat meer relatief percentueel dan in andere steden in het land. Het enige waarvan ik denk dat we er met z'n allen iets aan kunnen doen, is dat je iedereen opvoedt met het idee dat drugs er gewoon niet bij horen. Ik woon dus in de binnenstad, zoals je net zegt. Ik heb weer aardig wat gesprekken voorbij horen komen de afgelopen dagen bij mooi weer. Zit iedereen buiten. En als je dan hoort over het uitgaansgedrag, en dat bijvoorbeeld partydrugs daar een heel wezenlijk onderdeel van zijn, dan denk ik van ja, dat zou je gewoon niet moeten willen.
1: Geest is uit de fles.
0: Ja.
1: Denk jij dat ook?
2: Nou, ik denk dat de partydrugs met dit specifieke geval iets minder te maken hebben. Want dat gebeurt toch, denk ik, iets meer in de online wereld. Hè? Dus ik bedoel, ik heb het ook wel eens van dichtbij gezien. Je opent je telefoon naar Telegram en je zegt, doe maar 10 van die en 10 van die. En een kwartier later staat er iemand voor de deur. Alsof het. Nou, ik was er niet bij dat diegene voor de deur staat. Maar wel, ik heb dat wel gewoon. Mensen die ik ken, heb ik dat wel zien doen, zeg maar. En dan denk je dat het allemaal heel schimmig is. Maar dat zijn allemaal hele normale, aardige, vriendelijke mensen. Dus dat is allemaal niet zo heel schimmig over het algemeen. De wereld daarachter wil ik overigens niet bij noemen. Alleen hier gaat het denk ik wel echt om.
1: Die nette mensen houden de schimmige wereld erachter wel in stand.
0: Ja, want ja, precies, de jonge drugsdealers die bij mij in de straat rondhangen, die doen deze handel dus ook.
2: Maar hier gaat het ook wel echt om mensen zonder dak en thuis.
0: Ja.
2: Verwarde mensen. Ja. En daar heb je dan bepaalde hotspots van. Nou, jij zegt net, ik woon in de Volkingenstraat. Daar hebben we natuurlijk een hele saga gehad zo'n 2 jaar geleden. Dat schijnt nu iets beter te zijn, maar dan mag je me op corrigeren als dat niet zo is.
0: Het is niet over, maar wel beter.
2: Het is naar de Noorderplantsoen en de muziekkoepel daar verplaatst. Het is toen naar Speelsluizen verplaatst. En elke keer loopt de overlast loopt dan op. En dan zegt een burgemeester van, oké, nu moet ik hier wel ingrijpen, want anders wordt het te erg. En dan verspreidt het, versplintert het zich weer. Dan heel langzaam zuigt het weer naar één plek toe. Dat was daarna het Martini-Kerkhof. Maar die overlast bij de Westerhaven is denk ik net wat anders. Want dat is denk ik iets wat meer slepend is. Daar blijft het een beetje slepend aanwezig. Mensen die in het donker daar gewoon staan, dealen. Dat trekt dan verwarde mensen aan. Dan heb je veel horecazaken waar ze kebab verkopen. Daar komen dan 's nachts studenten om een hapje te eten. En dat botst dan met elkaar, die gaan elkaar uitschelden en zo. Daar krijg je gewoon een grimmige sfeer van daar op de Westerhaven.
0: En daar zit een magneet, hè, in de vorm van de opvang voor daklozen.
1: Ja, maar dan kom ik terug op mijn eerste vraag. Wat kun je daar nog tegen doen?
2: Nou, de gemeente kan natuurlijk niet met een toverstafje mensen die drugsverslaafd zijn of mensen die drugs dealen wegtoveren. Dat kan niet. Dat is gewoon onmogelijk. Dat lijkt heel makkelijk van ja, pak ze aan. Nou ja, eigenlijk hetzelfde als bij die advertenties. Mensen die drugs verkopen aan mensen met verward gedrag of daklozen, die zijn natuurlijk hartstikke geslepen. Die hebben precies zoveel drugs op zak, dat als ze opgepakt zouden worden, dat ze eigenlijk zeggen, ja, hiervoor ga je niet naar de rechter. Dat is een te kleine hoeveelheid.
0: Gebruikershoeveelheid.
2: Ja, waar ze dan de rest van die spulletjes hebben, dat mag Joost weten. Dus het zijn ook allemaal hele geslepen mensen. En de gemeente zegt eigenlijk nu van, ja, je moet dat eigenlijk bij de bron aanpakken. Dus je moet gebruikers, moet je de juiste zorg geven, de juiste begeleiding bieden, zodat ze uiteindelijk niet meer gebruiken, dat ze uiteindelijk een dak boven hun hoofd hebben. En de gemeente zegt dat ze daar nu met een plan mee bezig zijn om die lange termijn oplossing te zoeken. En ondertussen is het eigenlijk gewoon de hele tijd doekjes voor de bloeden. Dus
0: ja, ze zoeken geen hulp. Ze zijn moeilijk bereikbaar. Er is een grote doorstroom. Hè, dus ze zijn lastig te bereiken. Dus dat maakt het heel moeilijk om juist deze doelgroep aan te pakken.
1: Word je daar moedeloos van? Als bewoner van de binnenstad?
0: Nou, ik ging altijd de confrontatie aan met die mensen. Want ik dacht, het enige wat in de Volkingenstraat helpt is ze laten weten dat we de pest aan hebben.
1: Ja.
0: Maar dat had wel tot gevolg dat ik bijvoorbeeld ook wel met de dood bedreigd ben, heel concreet.
1: Ja.
0: Alleen, ik nam het niet serieus, maar ik voelde wel dat zij het wel serieus namen. Wat ik wel bij de gemeente het idee heb, is dat ze ervoor kiezen om het of te concentreren, zodat er een paar mensen heel veel last van hebben, of het een beetje te verspreiden, dat er meer mensen wat minder last van hebben. Hoe lang kun je het accepteren? Hoe lang moet je, na hoeveel weken moet je ingrijpen dat het weer vanwege die waterbedconstructie, omdat het weer ergens anders opduikt. En ondertussen bij de bron aanpakken. 2 zaken die in de volgingen wel hielpen, was van die piek ingrepen. Dat je op één moment heel veel politie er bovenop zet. Want daar schrikken die dealers en die gebruikers ook van. Die denken, hey, verdorie, ze nemen ons serieus. En inderdaad, mensen proberen de persoon te vinden. Dus bijvoorbeeld mensen die vanuit een opvang buiten de stad naar de stad toe komen om bij het station te gebruiken, om die persoonlijk aan te pakken.
2: Ja. En de politie weet precies wie het zijn.
0: Ja.
1: Ja. Nog 1 ding. En dat is ons lopend vuur. Dat gaat ook over een druk, zou je kunnen zeggen. Of de alcoholvrije versie daarvan. Stellingen dat lopend vuur luidt namelijk. Alcoholvrij bier is voor mij ook prima. Geert.
0: Helemaal prima.
1: Ja?
0: Ja hoor. Ja. Als je moet rijden, geen alcohol.
2: Gisteren nog eentje gehad. Gewoon thuis op de bank.
1: Gewoon thuis. Lekker. Ja. Nou, Dus twee keer eens.
2: Nou, absoluut.
1: Staat genoteerd.
3: Ja, proost.
1: RTV Noord.nl, app vandoor, daar kun je stemmen. 73.

0: Is It Love in de ochtendploeg op Noord. En zometeen natuurlijk tijd voor een overzicht van het Groningse nieuws. Rob, wat zit daar bijvoorbeeld in?
1: Bij grenscontroles zijn 2 personen aangehouden. Zo weet je waarom.
2: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's Pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Het is alweer bijna 8:30, tijdens voor het nieuws. Goedemorgen Rob.
1: Goedemorgen. Op de Nassaustraat in Winschoten zijn een automobilist en een fietser op elkaar gebotst. De fietser is gewond geraakt en is behandeld door ambulancepersoneel. De politie doet onderzoek naar het ongeluk. De eigenaar van het vervallen kantoorpand langs de Westelijke Ringweg in Groningen gaat toch opnieuw onderzoek doen naar vleermuizen in het gebouw. Het pand aan de Friese Straatweg moet gesloopt worden, maar de aanwezigheid van de vleermuizen stak daar een stokje voor. Het onderzoek is alles gedaan, maar was net 2 weken verlopen toen eigenaar Jaap ten Hoor van de gemeente Groningen een vergunning voor sloop en nieuwbouw kreeg. Ten Hoor weigerde om het hele onderzoek opnieuw te doen zoals de provincie eiste, maar legt zich daar nu om praktische redenen bij neer. Het vleermuizenonderzoek moet namelijk tussen mei en september worden gedaan. Anders moet de projectontwikkelaar nog 1 jaar wachten. Ten Hoor wil op de plek van het vervallen pand een appartementencomplex bouwen. De Duitse politie heeft bij grenscontroles 2 personen aangehouden die werden gezocht. Een 24-jarige vrouw uit Nederland werd aangehouden in Boende in de treinvervangende bus naar Leer. De vrouw was veroordeeld tot 1,5 maand gevangenisstraf wegens het veroorzaken van lichamelijk letsel door schuld. Tegen haar liep een arrestatiebevel en alleen betaling van €1.350 kon haar gevangenisstraf voorkomen. Nadat haar vriend de boete voldeed, mocht ze haar reis vervolgen. Op parkeerplaats Boende-Neuland werd een 46-jarige Roemeen uit een internationale bus gehaald. Hij moest een gevangenisstraf van 5 maanden uitzitten wegens overtreding van de verblijfsregels. Omdat de man de boete van €3.000 niet kon betalen, is hij in de cel gezet. De staat en de NAM blijven een juridische strijd voeren over bijna €800 miljoen aan aardbevingsschade. Beide partijen leggen zich niet neer bij wie die rekening betaalt en gaan in hoger beroep, vertelt verslaggever Maarten Siepel.
8: Het gaat om €500 miljard voor waardedaling van woningen in het aardbevingsgebied en €268 miljoen voor schade aan huizen. De NAM wil in beide gevallen niet opdraaien voor de kosten, terwijl de staat graag ziet dat de kosten verhaald worden op de NAM. Het is nog niet duidelijk wanneer het hoger beroep dient.
1: De tarweoogst is weer in volle gang. Dat is uitzonderlijk vroeg, maar door het warme en droge weer rijden de combines op veel plekken al 2 weken over het land. Ook bij akkerbouwer Frank Kramer in Finsterwolde.
9: Ja, wie ben nog nooit zo vrouw gaan lopen als nu in winterwaarts? Mooie vrouwen gingen we er altijd van hoe dat we in augustus konden beginnen. Maar en nou ben we half juli al aan het lopen.
10: Ideaal omstandigheden.
11: Ja. Het is waar, maar ja, airco erbij, dus ik ken het mooi vol onder Ronald. Maar ideaal weer zo, een beetje wind, zon, dus het ruikt als een gekke, zeg maar.
1: Doordat het droge weer ook aanhoudt, kan de rest van de tarwe ook onder gunstige weersomstandigheden geoogst worden. En in natuurgebied De Onlanden ligt de komende maanden een bijzondere fietsroute. Onderweg kun je niet alleen genieten van de natuur, maar ook van kunstwerken. De route is 22 kilometer lang en er staan 12 kunstwerken. Je hoeft het niet in één keer te doen, vertelt Marine Spranger.
10: Als je een ticket koopt met een reisgids en routekaart, dan heb je de hele periode rustig de tijd om alle werken te bekijken. Maar je kan in principe op een dag zou je de route kunnen doen als je op tijd vertrekt. Dan kun je alle werken bij langs. Maar je hebt ook de mogelijkheid om te zeggen van nou, we gaan steeds stukjes doen. We bekijken af en toe een aantal werken.
1: De route langs de kunstwerken is nog tot en met 25 oktober te fietsen. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
12: Hey, hoi, Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Zet je helm op en stuur je fiets naar Echt Doer. Ons eigen label industriële meubelen. Met 2, 3 of 4 wielen parkeer je hier zo voor de deur. Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.
13: Bist u touw aan een naaie uitdaging? Die dekken struik in Slijtse techniek in Grunde en in Assen. Bent op zoek naar naaie collega's in de Eerste techniek. Wij in een hecht team waar kwaliteit hoog in het voordeel staat. Die kieken onze vacatures op dekkerstruikinstallatietechniek.nl.
14: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683-252-162.
15: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
14: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
13: Kopke koffie? Bekijk onze vacatures op dekkerstruikinstallatietechniek.nl.
16: De Ochtendploeg
17: met Edwin Pasveer.
0: Goedemorgen, omdat het Stadspark 100 jaar bestaat, wordt er getrakteerd, in dit geval op een openluchtbioscoop. Wat je daar allemaal kunt zien, daarover praat ik zo.
18: Hey Edwin, goedemorgen.

0: zonder alcoholvrij bier dan, denk ik. Lionel Richie en Dancing on the Ceiling. Over het alcoholvrije bier gaan we het straks hebben in ons lopend vuur. Nu gaan we naar de film, want in het kader van 100 jaar Stadspark is er van alles in het Stadspark. Waaronder bijvoorbeeld sinds gisteravond een openluchtbioscoop. En collega Emiel Venema die ging een filmpje kijken.
1: Mm-hmm.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En welke film heb je gezien?
1: Project Hail Mary.
0: En die werd er op een groot scherm vertoond?
1: Ja, ja, een groot scherm. Een soort van ja, opblaasscherm. Want die is waarschijnlijk heel handig om die mee te nemen. Want ze doen dit op verschillende plaatsen in Nederland. Nadeel van dat opblaasscherm was wel dat in de pauze die langzaam leegliep.
0: Oh, echt waar?
1: Voor de ogen kwam te hangen. Dus dan had iedereen zoiets van, wat gebeurde hier? Maar op tijd hadden ze de boel weer recht. Maar een mooi groot scherm. En we lagen op de lichtstoelen. Dus dan kon je mooi lekker liggen, lekker relaxed. Koptelefoon op de juiste frequentie, met goed geluid. Kon je ook zelf instellen. Ik moet zeggen, dat was wel lekker relaxed eigenlijk. Ja.
0: Dat voorkwam waarschijnlijk dat de omgeving er last van kreeg.
1: Precies, exact. En ook omdat het juist zo laat is, want de film begon pas om 10:30.
0: 10:30?
1: 10:30, ja. Inderdaad, ook een kwartier later, omdat er nog een vrij lange rij stond om naar binnen te gaan. Want mensen was gevraagd om een uur van tevoren om 9:15 aanwezig te zijn. Ik had zelfs zoiets van, nou, vind ik een beetje overdreven. Ja. Dus ik was er om 9:45. Maar er stond nog een lange rij, want iedereen moest uitgelegd worden van, ja, zo werkt de koptelefoon. Je kunt daar je eten en drinken bestellen, dat soort dingen. Dus dat duurde even. Dus we begonnen een kwartier later. Dus 10:30, nou, toen was het al behoorlijk donker. En om 11:45, rond 12:00 was er nog een kwartier pauze. Dus uiteindelijk gingen ze nog tot 13:30 door.
0: Dat is wel laat door de week.
1: Dat is best wel laat. Ik moet zeggen, ik geef eerlijk toe, ik ben ook iets eerder weggegaan.
0: Je hebt het einde van de film niet meegekregen.
1: Ik heb het einde van de film niet gezien. Dus die ga ik nog even terugkijken.
0: Ja.
1: Dus ik heb ongeveer, anderhalf uur van de film gezien. Dus die ga ik zeker nog even terugkijken. Alleen ja, ik vond het voor mezelf net even te laat.
0: Ja,
1: zo simpel is het.
0: Zeker door de week. Want je zei een lange rij bij de ingang. Maar hoeveel mensen waren daar dan op afgekomen? Een
1: mannetje of 400. Ja, er kunnen 500 kunnen erin. Dus er was genoeg ruimte voor iedereen. Ik vond het eigenlijk ook verrassend veel jongeren, dus veel jongeren wisten er wel van. En die waren er ook. Dus. Maar ik neem aan dat het nu wel iets bekender wordt dat het er is. Dus ik ga ervan uit dat de komende dagen het wel nog wel voller zal zijn.
0: Ja, maar het is niet bepaald gratis.
1: Het is niet bepaald gratis. Nou is er een verschil, want dit wordt georganiseerd door een Belgisch bedrijf, Cine Air. Je betaalt €19,95, dus €20 voor een kaartje. De laatste twee dagen wordt georganiseerd door het Forum. En dat is goedkoper.
0: Okay, want
1: waarom daar verschil in zit, weet ik niet. Geen idee.
0: Maar welke films worden nog vertoond dan daar?
1: Ik hoor vanavond Jurassic Park. En Forum heeft nog Kneecap. En Y tu mama también. Een Spaanse film.
0: En is het een mooie locatie om naar films te kijken? Ja. En is het voor herhaling vatbaar zoiets? Want
1: ja,
0: dit is
1: absoluut.
0: In het kader van het 100-jarig bestaan van het Stadspark.
1: Ja. Nee, ik vond het heel mooi. Juist omdat het werd donker. Dus ik heb ook wat foto's gemaakt. Het ziet er gewoon heel mooi sfeervol uit. Iedereen heeft een koptelefoon op met blauwe lampjes aan de zijkant. En ik zat een beetje achterin. Je ziet allemaal blauwe lampjes voor je. Met dat grote scherm. Je hebt de gasunie op de achtergrond. Het was volle maan. Dus die kwam ook nog mooi zichtbaar. Dus mensen stonden ook allemaal foto's te maken. En af en toe keek ik even omhoog naar de sterren. Nou, die zag ik nog niet helemaal. Het was ook een beetje bewolkt. Maar ik had wel zoiets van, wel bijzonder dit.
0: Ja. Dank voor het delen van je. En als iemand nog weet hoe de film afloopt, 050-3182.
1: Ik hoor het graag.
0: Ja, dankjewel, Emiel. En zometeen is Harmade met het weer. En kijken we naar ons lopend vuur over alcoholvrij bier.

0: Ik blijf dit een leuk plaatje vinden. Zomerrit van het jaar. Een van de zomerrits van het jaar. De Bausa en Magnetic. Er hangt onweer in de lucht. Niet overal, Harma, maar op sommige plekken wel degelijk op dit moment.
1: Ja,
0: hè?
1: Klopt. Het is een gebiedje met die is een beetje zuidwest-noordoost georiënteerd. En die trekt van nu het noordwesten over de provincie. Dat valt deels uit namen. Er zit er door onweer in. Ja, en ik denk dat over een kwartaal, een half uur, dat het vanuit het noordwesten ook echt de provincie intrekt. Het is op de meeste plekken op dit moment nog droog, maar boven het wat. Door in de doordal onweer. De meeste millimeters verwacht ik ook in het waddengebied. En wat verder de provincie in, er zal eens een keer 5, 4 millimeter van overblijven. Maar dus de komende uur is er door het gewoon regenachtig. En dus ook die onweerskans die erin zit. Vanmiddag dan komt de zon overal weer te verschijnen. De wind zwak tot matig uit zuidwest draait naar het noordoosten met zo'n 20 tot 25 graden. En vanavond en vannacht opklaren, er gaat nevel en mist ontstaan met zo'n 10 tot 14 graden als minimum. In buiten wordt het dag met flink wat zon. In de loop van de dag zijn er ook wat stapelwolken. En de wind zwak tot matig uit het westen tot noordwesten brengt 21 tot 23 graden.
0: En voor de mensen die denken van nou dat hete weer laten we nu lekker achter ons, dat is niet helemaal waar.
1: Nee, dat is niet waar. Nee, want vanaf zondag gaat die temperatuur alweer verder omhoog. Maar op zondag verder de provincie in 24 graden, maandag gemiddeld 26 graden en dinsdag woensdag, dan gaat die temperatuur zo verder de provincie in alweer richting de tropische 30.
0: Toen. Nou, dankjewel hè.
1: Jo,
0: en een vast goed
1: zonder.
0: Weekend. Ja.
1: Jo,
0: hoi. Ja, en bij zomer hoort en misschien wel een biertje met of zonder alcohol. Nou, dat is de discussie vandaag. De discussie in ons lopend vuur met de stelling alcoholvrij bier is voor mij ook prima. Stemmen met rtv@rtvnoord.nl en de app van Noord. En reageer op 050-3188-288. En een paar van de reacties nemen we straks door. Nu de Bee Gees.

0: tweedehands.
1: Lopend vuur.
0: Ja, dit was ooit een heel bekend alcoholvrij biermerk.
2: Ja, dames en heren, dit belooft een fantastische sportzomer te worden. Gaat ook u scoren. Ja, ja, ja! U zit goed met het sportief 92-checkboek van Buckley. Ja hoor, u kunt dit halen. Zelf meerijden in de Tour de France. Of kans maken op een VIP-reis naar de Olympische Spelen. Gaat u dat winnen? Wie weet? Sprint snel naar de winkel voor maar liefst 10 sportieve voordeelchecks in het sportief 92-checkboek van Buckler.
0: Ja, en toen kwam Joep van het Hek als oudejaarsconferentie van 89 en einde Buckler. Maar toch, alcoholvrij bier is helemaal terug en wint steeds meer terrein. Steeds meer biertjes zijn alcoholvrij. 1 op de 10, grofweg. Alcoholvrij bier is voor mij ook prima. Zoals loopt het vuur, wat komt er binnen?
3: Nou, Greetje die vertelt, ja, wij waren toen Buckler-fans en gingen dankzij Joep noodgedwongen over op een ander merk. Ja. We zijn vaak uitgelachen in de kroeg, maar voelden ons er prima onder en kwamen niet laveloos thuis, zoals sommige andere dorpsgenoten. Ja, dat is natuurlijk een voordeel. Jan Wolgen die vindt alcoholvrij bier niet te zuipen.
0: Ja.
3: Hij zegt, het ruikt en smaakt naar paardenpis.
0: Oké, okay, dan is de vraag... Hoe weet hij... Ja. Oké. Okay.
3: Ja, ja, hoe weet je dit? Maar goed, ja. Prima. Ja. Michel die vindt het, die zegt ja hoor, ook prima. En Joke die heeft vorig jaar kennis gemaakt met Radler 0.0. In eerste instantie vond ze het wel lekker, maar ze dacht op een gegeven moment, ja, dit is wel heel zoet.
0: Ja, dat is eigenlijk gewoon een soort oranje.
3: Bij. Ja, precies. Ja.
0: Alcoholvrij bier is voor mij ook prima. 050-3188-288 en stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. En bijna driekwart van de stemmers is het eens met de stelling. Nou, straks...

0: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
10: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
11: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is Radio
10: Noord. Nu het nieuws van 9 uur.
12: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij de ANWB-alarmcentrale kwamen deze zomer al 330.000 meldingen binnen van Nederlandse vakantiegangers. Dat zijn er 10.000 meer dan vorig jaar. Opvallend is de toename van medische hulpvragen. Mensen hadden onder meer buikproblemen, kneuzingen, infecties en oorontstekingen. Verder waren er weer meer pechgevallen, ook uit koelere landen zoals Zweden, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. In een poging om het Spaanse grondgebied Ceuta bij Marokko te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Ook Marokko grijpt in, zegt correspondent Samira Jadir.
13: Het is hier in Vnidek wel ontzettend druk. Het staat ook echt vol met mensen. Maar het is wel nu een stuk moeilijker om de grens te bereiken. We zien hier heel veel panzerwagens, Marokkaanse militairen rondlopen.
12: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de EU. De FIFA gaat door met het voorstel van voorzitter Gianni Infantino. Hij wil investeerders aantrekken die aandelen kunnen kopen in een nieuw bedrijf dat de commerciële activiteiten rond onder meer de WK's gaat regelen. Commentator Anne de Jong vond vanochtend een statement van FIFA in zijn e-mail.
14: We bedoelden het allemaal niet zo, het zit allemaal nog in een consultatiefase. Maar dat is dus verstoord door berichten in de media. Niemand gaat het voetbal verkopen, dat was helemaal nooit het plan. Hoe hebben we dit ooit allemaal met z'n allen kunnen denken?
12: De Europese voetbalbond UEFA is kritisch en boycott daarom voorlopig FIFA-toernooien. Oud-voetballer Franco Baresi is overleden. Hij speelde zijn hele carrière voor AC Milan van 1977 tot 1997. De verdediger behoorde tot de gouden generatie van Milan. In een team met Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard won hij onder meer 3 keer de Europa Cup 1. Baresi speelde ook 81 interlands voor Italië, waarmee hij in 1982 wereldkampioen werd. Baresi was al een tijd ziek, hij was 66 jaar. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: En hier is het Groningse nieuws met Rob de Vries.
16: Op de Nassaustraat in Winschoten zijn een auto en een fietser op elkaar gebotst. De fietser is gewond geraakt en is behandeld in een ambulance. De politie doet onderzoek naar het ongeluk. De provincie mag afvalverwerker PriZero in Groningen een boete van €50.000 per week opleggen. Heeft de rechter bepaald in een conflict over het gebruik van een sorteermachine zonder vergunning. Omwonenden klagen al jaren over de herrie, zegt verslaggever Wouter Holsappel.
17: Ze zijn blij dat de provincie eindelijk dwangsommen kan gaan opleggen. Maar ze zeggen het is niet het eindpunt, want we zijn op zoek naar een definitieve oplossing.
16: En de tarweoogst in onze provincie is uitzonderlijk vroeg van start gegaan. En de kwaliteit is ook nog eens erg goed, vertelt akkerbouwer Frank Kremer in Finsterwolde.
18: Ik ben al tevreden, ja, zeker met deze weeromstandigheden qua oogsten ook. Daar hebben we wel eens minder met, Max.
16: Meer nieuws, straks om 9:30.
19: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl. A7 Carwash Hoge Zand, natuurlijk. Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
20: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
21: Ja, ja, zelfs paarden staan te trappelen voor Otter Diercompleet in Leek. Otter Diercompleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
22: Advies van Anneke, wees lief voor elkaar. En daar horen zachte meubelen bij van Boske Meubelen. Met fluffy, teddy-achtige stoffen en ronde vormen. Net als wij, zeg maar.
23: Oh nee, mam.
22: Dus advies van Anneke, kom naar Boske Meubelen in Siddeburen. Voor hotel chic en organisch gevormde meubelen.
24: Radio Noord.
25: De Ochtendploeg.
26: Met Edwin Paspeer.
15: Goedemorgen, straks weer onze vrijdagse vooruitblik op de weekendsport. Met de halve marathon.

0: Nick Kamen en Each Time You Break My Heart in de ochtendploeg. Er is morgen weer een groot loopevenement in onze provincie, namelijk de 33ste editie van de halve marathon Lauwersoog-Ulrum. Je kunt ook de 10 kilometer lopen. Of de 4 mijl, bestuurslid Marita Wiersum. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is een beetje animo voor het evenement?
1: Ja, zeker. We groeien elk jaar weer een beetje meer. Dus we zitten nu ongeveer rond de 700 deelnemers voor morgen.
0: Ja, en dat terwijl het vakantie is.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Ja. Dus zijn je ook tevreden mee?
1: En daar zijn we zeer zeker tevreden mee, ja hoor.
0: Ja, want heb je dan ook, je zegt van ieder jaar is het een beetje meer. Waar ligt dan de grens voor jullie?
1: We hebben eigenlijk op dit moment niet echt een grens. Dus nee. We zijn nog wel meer welkom.
0: Ja, dat is wel een ambitie om nog groter te worden.
1: Nou, dat zal leuk zijn, toch?
0: Ja, ja, ja. Maar, en dat kan ook, want je hebt natuurlijk allerlei regels rondom evenementen en zo.
1: Ja, op zich zou dat op dit moment nog wel kunnen. Ja hoor, ja, de regels zijn er inderdaad wel, maar niet zozeer in het aantal deelnemers op dit moment.
0: 33ste editie, dat betekent dat het een loop is met een flinke historie al. Wat betekent het evenement voor de omgeving?
1: Ja, eigenlijk best wel heel veel. Het is natuurlijk al jaren hier een beetje een begrip. En vooral ook voor het dorp. Het is de start van de feestweek bij ons. En het wordt eigenlijk gedragen wel door het hele dorp en wel door de hele omgeving. We hebben heel veel vrijwilligers. En die eigenlijk alle jaren weer zeggen van ja, we zijn erbij en die vinden het gezellig. Dus het is gewoon een mooi feestje.
0: Ja, hoeveel vrijwilligers heb je?
1: 175 gemiddeld.
0: Zo, dat zijn er veel.
1: Ja, dat is wel uniek in deze tijd. Hè? Het is altijd moeilijk om ze te vinden, ja. Normaal gesproken. Maar dit wordt eigenlijk altijd wel heel gauw ja opgezegd als we ze weer vragen.
0: Ja, en de combinatie met de feestweek is natuurlijk ook heel fijn, denk ik.
1: Ja, zeker. Ja, ja. Hoor.
0: Het weer ziet er rest goed uit, denk ik, hè, voor het weekend.
1: Ja, gelukkig wel. Ja. Ja, we hadden de temperatuur van afgelopen week niet willen hebben. Dus dit is vanmorgen staat heel gunstig.
0: Ja, maar lagen de nooddraaiboeken daarvoor klaar als het wel 4, 35 graden was geweest?
1: Ja, die ligt altijd klaar.
0: Ja, oké. Okay. Heb je daar serieus rekening mee gehouden zo een tijdje terug?
1: Vorige week begonnen we natuurlijk wel te kijken van wat gaat het weer doen. En dan hebben we het er wel even lichtelijk over. Maar we willen ook nooit te vroeg te hard van stapel lopen. Dus we wachten het altijd heel rustig af. Maar ja, we weten eigenlijk van het weekend al wel dat het goed zou blijven.
0: Ja, tussen twee hitteperiodes in is eigenlijk ideaal.
1: Ja.
0: Ja. Maar had je dat, stel dat het zo warm was, dan wordt het dan ingekort of zo? Wat zouden dan de plannen zijn geweest?
1: Nee, dan was het eigenlijk wel een streep er doorheen.
0: Ja, ja. Nou, gelukkig maar, ja, vooral die deelnemers. Kunnen mensen zich nog inschrijven?
1: Ja, vanaf morgen vroeg 11 uur gaat de inschrijving nog even open. Tot vlak voor de start, zeg maar. Dus mochten mensen op het laatste moment nog bedenken van ik wil meedoen, mag altijd.
0: En de start is hoe laat morgen?
1: Om 14:00 op Lauwersoog en de andere afstanden in Ulrum.
0: Op hetzelfde tijdstip?
1: Ja.
0: Heel veel plezier morgen.
1: Ja, dankjewel. Het komt goed.
0: Jo, mooi.
1: Mooi.
0: Marita Wiers, bestuurslid bij de halve marathon Lauwersoog-Ulrum. Die is dus morgen. En zometeen de voetballers van Forward doen in Italië mee aan het EK studentenvoetballen. Zodat verlopen daar. En het thema van onze top.

0: van het WK voetbal, hè? Shakira en Burna Boy en Die Die. Top 3. Over voetbal gesproken. Over een dikke week begint de voetbalcompetitie weer. De FC Groningen druppelen af en toe wat nieuwe spelers binnen. Zo werd gisteren duidelijk. En daar was al een paar dagen sprake van. Dat de Zweedse verdediger Malcolm Jeng komt spelen. Die kennen we nog, want die speelde voor Feyenoord één wedstrijd. In de Euroborg. En daar raakte hij geblesseerd. Hele seizoen verder geblesseerd geraakt. En nu duikt hij op bij FC Groningen. En dan zijn ze bij de FC wat blij mee. Nou, zo'n jongen die komt natuurlijk ook nieuw aan in zo'n stad als Groningen. Die moet een beetje een warm welkom heten, toch?
1: Goed idee.
0: Laten we dat eens doen met muziek uit zijn eigen land. Wij zoeken muziek voor de top 3 uit Zweden. Daar zat ik zelf te denken aan ABBA. En ik ben niet de enige overigens. Zo komt de Winner Takes It All binnen. Maar ik zat bijvoorbeeld ook te denken aan muziek van ABBA.
2: Ja, ze kunnen we nog wel even doorgaan.
0: Ja, maar het zou ook leuk zijn als we andere muziek dan ABBA laten horen, toch?
2: Ja, dat kan best.
0: Nou ja, een paar voorbeeldjes daarvan dan. Wat dacht je van The Cardigans? Karen en Richard komen ermee. Wist ik dus niet dat dit een Zweedse band was.
1: Nee, leuk. Ik heb het ook even gegoogeld meteen natuurlijk. En ja, Zweeds.
0: En Klaas gaat er verder terug in de tijd naar de jaren 70 met Harpo. You are a movie. 050 3188 288. Dat kunnen we draaien uit Zweden. Laat het weten. 050 3188 288. Voor onze top 3. En die top 3 hoor je zoals altijd. Zo rond 9:15.
3: Op stroot is het mooi. Hou is het kom minder. Die slogen kreeg nogal een plakje worst.

0: Jannik de Groot en het mooie Sapmeer. We gaan naar Italië, daar zijn de voetballers van Forward namelijk op dit moment. De studentenploeg doet mee aan het EK studentenvoetbal. Gisteren werd de kwartfinale gespeeld tegen het Franse Rouen. We zijn natuurlijk benieuwd hoe dat afgelopen is. Ik ga praten met de trainer Chris Veldman. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, gelijk maar die kwartfinale, hoe ging dat?
1: Ja, helaas niet zoals we gewild hadden. Ik bedoel, qua wedstrijdbeeld hebben we

0: Oh, je gaat nog niet gelijk naar huis. Je gaat wel door met voetbal.
1: Spelen om toch nog voetbal. Nee, je hoeft niet gelijk naar huis. Ze hebben het toernooi zo ingericht, zeg maar, dat iedereen uiteindelijk om een positie speelt. Dus of je nou in de poolfase vierde wordt of eerste, je stroomt sowieso ergens in een schema in, zodat je 6 wedstrijden per toernooi speelt, zeg maar.
0: Want de poolfase ging voor jullie goed. Jullie kunnen nu nog hooguit vijfde worden. Dus hoe is het eigenlijk om zo'n toernooi te spelen, zo'n Europees kampioenschap als studentenploeg?
1: Nou, het is hartstikke leuk om te doen. Ik bedoel, je mag je stad vertegenwoordigen. We spelen ook in het oranje. Dat geeft ook wel een beetje het extra gevoel. Ja, voor de rest is het wel. Die jongens spelen in 6 wedstrijden. Dat is wel een behoorlijke belasting. Maar het is absoluut leuk en meer om te mogen doen.
0: Ja. Studenten, dan denk je ook gelijk aan een drankje, aan een biertje. Limoncellootje misschien in Italië. Hoe is dat dan? Ja.
1: Ik moet zeggen dat ze gedragen zich voorbeeldig. Ik bedoel, ze hebben echt, echt met z'n allen gezegd van jongens, we zijn hier. We kunnen hier een Europees kampioen worden. Daar zijn we gewoon voor gegaan. En helaas heeft dat niet mogen zijn. Maar ik denk als je bij de beste 8 van Europa eindigt, dat je absoluut trots mag zijn op je prestatie hier.
0: Ja, het draait echt om de sport dus bij jullie in dit geval.
1: In dit geval, deze jongens zijn absoluut de voorgang.
0: Ja, nee, maar dat is bij Voorburg toch ook wel eens anders. Daar staat de club toch ook bekend om?
1: Daar staat de club zeker bekend om. Dat de jongens absoluut van gezelligheid houden. Maar in dit geval hebben we gezegd met z'n allen van... dit vinden we wel een unieke prestatie. We zijn niet alleen Voorburg, maar we vertegenwoordigen ook de Universiteit van Groningen. Dus, en daarin willen we wat moois neerzetten, waarin we niet alleen zelf trots kunnen zijn, maar ook de stad Groningen.
0: Ja. Jullie moeten nog spelen om de vijfde plek, zei je. Dus wanneer is de eerste volgende wedstrijd en tegen wie?
1: We spelen vanavond om 6:30 spelen we tegen Portugal. Dat zal dan de halve finale zijn of je om plek 5 en 6 gaat spelen. En verlies je deze, dan speel je om plek 7 en 8. Ja.
0: Heel veel succes nog.
1: Dankjewel. We gaan ons best doen.
0: Ja, op een mooie ervaring, hoe dan ook.
1: Nou, absoluut.
0: Ja, dankjewel. Chris Veldman is de trainer van Forward. Deelnemers dus aan het EK studentenvoetbal in Italië. Nou, dat is niet niks. Zometeen het Groningse nieuws. Rob, wat zit erin?
2: Ja, dan hoor je hoe onze verslaggever gisteravond de openluchtbioscoop in het Stadspark in Groningen heeft ervaren.
0: We horen straks in de ochtendploeg nog ons lopend vuur over alcoholvrij bier en een Zweedse top 3. En nu Beyoncé.

0: But you're just a boy.
1: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gulles Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
1: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
6: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel een website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
5: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Het is bijna 9:30, het nieuws uit Stad en Ommeland. Goedemorgen Rob.
9: Goedemorgen. Op de Nassaustraat in Winschoten zijn tegen 8:00 vanmorgen een automobilist en een fietser op elkaar gebotst. De fietser is gewond geraakt en behandeld door ambulancepersoneel. De politie doet onderzoek naar het ongeluk. Twee auto's zijn gisteravond op elkaar gebotst in Musselkanaal. Gebeurt op de kruising van de Schoolstraat met de Tweede Exloorweg. Ambulancepersoneel heeft de inzittenden nagekeken op verwondingen. Maar niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk. De provincie mag afvalverwerker PreZero in Groningen een dwangsom opleggen, heeft de rechtbank in Overijssel bepaald, in een conflict over het gebruik van een sorteermachine zonder de juiste vergunning. Omwonenden klagen al jaren over de herrie, vertelt verslaggever Wouter Holsappel.
10: Voor bewoners van Flat de Brander is het een belangrijke dag, want zij voeren al jaren strijd tegen de overlast die zij ervaren van de afvalverwerker. Ze zijn blij dat de provincie eindelijk dwangsommen kan gaan opleggen. Maar ze zeggen, het is niet het eindpunt, want we zijn op zoek naar een definitieve oplossing.
9: Gebruikt PreZero de machine wel zonder vergunning, dan kan dit het bedrijf €50.000 per week kosten, met een maximum van €500.000. De tarweoogst in onze provincie is uitzonderlijk vroeg van start gegaan. Op sommige plekken rijden de combines al 2 weken rond. Normaal wordt pas in augustus geoogst. De kwaliteit van de tarwe is ook nog eens erg goed, vertelt akkerbouwer Frank Kremer uit Finsterwolde.
11: Dat komt ook doordat we al mooi droog weer hadden in die zon. En ja, we hebben eigenlijk geen regen gehad, terwijl een rietbaas. Dus daar rolde in, zeg maar, daar nooit verweerd. Dus de hectoliter is al hoog, eiwit is hoog, kwaliteit is goud.
9: In natuurgebied De Onlanden is een bijzondere fietsroute uitgezet. Daarbij kun je niet alleen genieten van de natuur, maar ook van kunstwerken, vertelt Marine Spranger van Into Nature.
12: Het is een route van 22 kilometer voor de fiets. En we hebben 12 kunstenaars uitgenodigd. En die hebben allemaal op andere locaties in De Onlanden werk gemaakt. Op heel veel verschillende plekken.
9: De route langs de kunstwerken is nog tot en met 25 oktober te fietsen. De startpunten zijn Wallhouse 2 in Groningen en het Drents Museum De Buitenplaats in Eelde. En in het Stadspark in Groningen draait sinds gisteravond een openluchtbioscoop ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Stadspark. De komende dagen worden daar 6 films vertoond. Zo'n 400 mensen bezochten gisteravond de eerste film, Project Hail Mary. Op de drafbaan was hiervoor een groot scherm neergezet, zag verslaggever Emiel Venema.
13: Een soort van opblaasscherm. Waarschijnlijk heel handig om die mee te nemen, want ze doen dit op verschillende plaatsen in Nederland. Het nadeel van het opblaasscherm was wel dat in de pauze die langzaam leegliep. Dus dan had iedereen zoiets van, wat gebeurde hier? Maar op tijd hadden ze de boel weer recht. Maar een mooi groot scherm. En We lagen op de lichtstoelen, dus daar kon je mooi lekker liggen, lekker relaxed. Koptelefoon op de juiste frequentie, met goed geluid, kon je ook zelf instellen. Ik moet zeggen, dat was wel lekker relaxed eigenlijk.
9: Ja, vanavond draait de klassieker Jurassic Park in de openluchtbioscoop. Als het opblaasscherm die bijtende dino's dan maar aan kan.
8: Ja, dankjewel Rob. Straks reacties op ons lopend vuur. Alcoholvrij bier is voor mij ook prima. En daarna brengen we een bezoek aan Zweden in onze top 3... om de nieuwe Groningen-verdediger Malcolm Jeng een warm welkom te bieden.

0: draaide ik in de ochtendploeg ook al een plaatje van deze Loreen. Ina en Klaas komen mee. Ja, ze hebben natuurlijk twee keer het Songfestival. En iets minder voor de hand liggend, maar wel degelijk. Muziek uit Zweden is van Cornelis Vreeswijk.
1: De non en de nozem, die gingen op de bon.
0: Jan en Klaas komen ermee.
1: Een schop kreeg de nozem, de zenuwen de non. Ja, de zenuwen de non.
0: En volgens Johan de Lange en Titus hoort Roxette thuis in onze top 3. 050-3188-288. Muziek uit Zweden, onze top 3 is de meer dan ABBA. Nou, we gaan het horen straks om 9:15. Muziek uit Zweden nu, uit Noordbroek, Harma Boer.
2: Vandaag is de bewolking van de Noordwesten en Noordwesten passeert een buienlijn, mogelijk meer onweer en vanmiddag in Kristiansand ook nog weer de ruimte. Met een zwakke tot matige zuidwest tot lote noordoostenwind wordt 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht opklodes, miskansen is om 10 tot 14 graden als minimum. In morgen wordt de dag met flink wat zon. In de loop van de dag ontstaan stolpen wol. Met een zwakke tot matige west-noordwestenwind wordt 21 tot 23 graden.
3: Ik vind het leuk als je het me van school afhaalt.
4: Het is superleuk dat pap met mij naar voetbal gaat.
5: Ik ga vaak met mijn buurtopa en oma naar het park.
6: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken. En tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
7: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
8: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.

0: Glenn Frey en The Heat Is On.
1: Lopend vuur.
0: Ja, ik vertelde het al even na 7 uur. Er was een tijd dat een cabaretier een alcoholvrij biermerk ten gronde kon richten. 1989. Joep van het Hek in de oudejaarsconferentie.
2: Bukkelaardrinkers, daar heb ik nou een hekel aan. Bukkelaardrinkers. Van die lullen van een jaar of 40 die naast je in het café staan met die autosleutels. Rot is op, jongen. Sta je een beetje bezopen te worden, ga weg, gek. Ga in de kerk zuipen, idioot, hè? Ja, suik dan niet, idioot. Bukkelaardrinkers. Maar goed, ander verhaal.
0: Hij had het allemaal niet zo bedoeld, zei hij later ook nog. Maar het gevolg was wel dat Bukkelen verdween van de Nederlandse markt. Daarbuiten werd het nog wel verkocht, overigens. Nou, dat merk hebben we niet meer. Maar de tijd dat alcoholvrij bier niet in was, is wel voorbij. Steeds meer alcoholvrij biertjes worden verkocht en gedronken. En dus luidt ons loop het vuur dan ook vandaag. Alcoholvrij bier is voor mij ook prima. Dat hebben we allemaal nog binnengekregen.
3: Ja, voor Klaas is dat inderdaad prima, want hij heeft een darmziekte. Dus hij moet wel alcoholvrij bier drinken. In het verleden dronk hij wel 1 of 2 biertjes in de week met alcohol. En dus moest hij er wel even aan wennen, dat alcoholvrije bier. Maar hij vindt dat de smaak wel steeds beter wordt.
0: Ik ken ook iemand die ook noodgedwongen door wat ziektes ook geen alcohol meer drinkt. Die zei, er zijn steeds beter ook speciaal biertjes van alcohol.
3: Ja. Nou, daar ben ik ook wel fan van, inderdaad. Ja, dat drink ik ook wel eens.
0: Ja.
3: Deze week nog bij mijn oma.
0: Ja, lekker.
3: Lekker hoor. Onneke die zegt, laat ieder drinken wat hij of zij lekker vindt. Angelina maakt het helemaal niks uit. Als ik bier of met alcohol of 0.0, ja, het blijft voor mij eigenlijk wel hetzelfde.
0: Ja, maar het effect niet uiteindelijk, hè?
3: Nee, het
0: effect
3: niet.
0: Als je er meer van neemt, ja.
3: Ja, nou, inderdaad. Ja, ik kan wel doen alsof, maar
0: dat is niet
3: een beetje raar. Nee. Chantal, die drinkt altijd Radler, citroen, 0.0, daar is niks mis mee, heerlijk. En Paul, die zegt dat een groot pluspunt voor 0.0 is dat ze ook suikervrij zijn. Niet allemaal, maar sommigen wel.
0: Okay.
3: En dat is weer fijn voor mensen met diabetes.
0: Dat, ja, en voor de lijn. Ja. Ook nog eens een keer. Ja.
3: Ja, nou dat.
0: En Wim Dieleman.
3: Oh, Wim Dieleman inderdaad.
0: Die belt ons ook nog. Ja.
4: Voor mij is het antwoord nee. Ik ben niet van een alcoholvrije bier. Ik vind het niet lekker. En ik vind het geen bier. Dus ik drink af en toe nog heel erg lekker. Een lekker biertje met alcohol.
0: Wim Dieleman. Nou, en hij is wel in de minderheid overigens. Want je kunt stemmen op rtvnoord.nl en de app van Noord voor ons lopend vuur. Met de stelling alcoholvrij bier. Is voor mij ook prima. 73% van de drinkers, stemmers is het daarmee eens.
5: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.

Ilse de Lange en Something Good. Nog één hoofdstuk te gaan in deze ochtendploeg. Top 3, traditie getrouw. En vandaag met muziek uit Zweden. FC Groningen heeft een nieuwe verdediger. Die speelde vorig jaar in Rotterdam. Nu in het mooie Groningen. En Malcolm Yang, hij was lang geblesseerd. Maar Groningen hoopt nu een goede verdediger binnengehaald te hebben. Hij speelde in Frankrijk, overigens voor een jaar gehuurd. Nou, die jongen willen we een warm welkom heten. Hij is tenslotte alleen hier in Groningen. Dat doen we met muziek uit zijn eigen land. Dank voor alle suggesties. Dank Karin, Jacob en Els voor Ace of Base.

0: suggestie van Richard, Zara Larsson.
1: Top 3.
0: De naam zegt het al, uit Zweden. Stefan Kosters, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Dit komt erop aan vandaag, want de stand ochtendploeg de ochtend door is 2-2.
2: Oké.
0: Ja.
2: Nou, dat legt de lat direct te hoog.
0: Ja.
2: Ik ben benieuwd wie er met de grote prijzen dan vandoor gaat. De omschrijving voor de eerste plaat is zometeen. Om de stevige muziek van deze band te horen, heb je slechts 10 cent nodig.
3: 10 cc?
2: Nee.
0: Dime? Nee.
2: Nou, ja, iets met dime. Iets dat is 10 cent.
0: Ja. Ja. Hè? Een plaatje met een dime of een band?
4: Nickelback.
2: Nee. Het is wel in het Engels.
3: Dus wel iets met dime.
2: Iets met dime.
0: Oh.
2: Zit ergens in de tekst.
4: Oh, niet diamond.
2: In de titel, hoor.
3: Oh. Niet in de titel. Oh.
0: Oh.
3: Oké, nog één keer.
2: Om de stevige muziek van deze band te horen, heb je slechts 10 cent nodig.
0: Ik weet het niet, joh.
4: Nee.
0: Ik denk dat wij deze week gaan verliezen.
2: Blijft het 2-2?
0: Nee. Het wordt 3-2 voor de ochtend door.
4: Ja. Yes.
0: En nog één keer de omschrijving, want er hangt de prijs aan natuurlijk.
2: Ja, om de stevige muziek van deze band te horen, heb je slechts 10 cent nodig.
0: 050-3-188-288. App het antwoord maar door. Dan grappelt Stefan in de ton zometeen en heeft hij vast een leuke prijs voor je.
2: Zeker.
0: 050-3-188-288. Ik heb er nog eentje voor je. Over stevige muziek gesproken. Jacob en Tineke kwamen voor de Zweedse top 3. Met Europe en de Final Countdown. Dat is wel mooi zo. Op weg naar het weekend. Fijn weekend gewenst. Mooi.

0: Hey Edwin, nou fijne dag. Mooi.
1: Mis geen stap van de Groningse Vierdaagse op Radio Noord.
2: Van 4 tot en met 7 augustus is RTV Noord live bij de Groningse Vierdaagse.
1: Vanaf de Grote Markt volgen we de wandelaars,
2: horen we hun verhalen
1: en zijn onze verslaggevers onderweg langs de route.
2: Met zicht op start en finish mis je geen moment.
1: Kijk en luister mee van 4 tot en met 7 augustus
2: bij RTV Noord.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
7: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
8: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
7: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
8: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
2: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
2: Noord. Nu het nieuws van 10 uur.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen 24 uur zijn tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko binnengekomen. Spaanse media melden aantallen van 20 tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen naar Ceuta of pakten een boot en klommen over de hekken. Het zijn vooral jonge migranten die zo de Europese Unie proberen binnen te komen. Autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er kwamen al zeker 19 mensen om het leven. FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september... Dat doet de vakbond vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Medewerkers van NS, streek en stadsvervoer leggen op 9 september 24 uur lang het werk neer. De vakbond zegt dat personeel in het OV zwaar werk verricht en daardoor vaker een beroep moet doen op de sociale zekerheid. Er zijn ook stakingen aangekondigd bij de havens, afvalverwerking en in de bouw. In Pakistan zijn 4 bergbeklimmers omgekomen in een lawine. Een groep van 10 klimmers was gisteren bezig met het beklimmen van een berg van ruim 8000 meter hoog toen ze in de lawine terechtkwamen en werden meegesleurd. Daarna begon een zoekactie. Inmiddels zijn 4 lichamen gevonden. Naar de 6 anderen wordt nog gezocht. Bij de groep van 10 was ook de wereldberoemde Britse klimmer Nirmal Purja, die ooit binnen 7 maanden de 14 hoogste toppen van de wereld beklom. Bij de ANWB Alarmcentrale zijn deze zomer al veel telefoontjes binnengekomen van Nederlandse vakantiegangers die hulp nodig hebben. De teller staat nu op 330.000. Opvallend is het aantal medische vragen van mensen die ziek zijn. Verder neemt het aantal pechgevallen toe, ook in koelere Europese landen. Het weer, in het noorden wat buien, lokaal met onweer. Op andere plekken droog en soms wat zon. Later vandaag op meer plekken kans op een lokale regenbui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
11: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Hoppa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe. Tijdens de uitverkoop in Kruid en Kramers gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Oh yeah. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
10: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
12: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
13: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
12: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
14: De ochtend door.
15: Met Stefan Kosters.
14: Goedemorgen deze morgen. En mocht je last hebben van een ochtendtumeur, is hier nou zeker over hoor. Want hier zijn Joan Jett en haar Black Hearts met I Love Rock'n'Roll.

leuke muziek maakte hij, deze Sambar. Nog maar 21 jaar. En op zijn 17e stopte hij al met school. Want hij wou de muziek in. Nou, je kan je voorstellen wat zijn ouders daarvan vonden. Maar hij volgde zijn hart in de muziek. En inmiddels scoort hij hit na hit. En je hoorde zijn laatste.

0: Wat blieft die koffie dan?
1: Ja, de koffie die komt er zo aan. Dan weer de laatste werkdag voor het weekend. Ja, tenminste voor mij dan. Misschien heb jij wel vakantie en staat je agenda vol met leuke dingen. Ik ben heel erg benieuwd. Laat het even weten hè, via 050-3188-288 wat er allemaal dit weekend te doen is. En misschien breng je zo anderen nog wel op ideeën. Zou zomaar kunnen. En als je dan toch een telefoon in de hand hebt, laat dan even weten wat ik voor je mag draaien. Want ook vandaag zijn we op zoek naar een plaat die geweldig is. Fantastisch zelfs. Maar eentje die je niet zo heel vaak hoort. Eentje waarvan het tijd is dat die weer eens voorbij komt. Nou, heb je zo'n plaat in gedachten? En dat mag van alles zijn. Een nieuwe hit, eentje uit de oude doos, een zomerhit. Of eentje die gewoon past bij wat je nu aan het doen bent. Nou, laat me dan weten via 050-3188-288. En misschien komt die zo wel voorbij.

0: Ja, en tijdens Zet de Jongendijk, Doe Mist Hier, Haal Dan Niks, kwamen er heel veel leuke appjes binnen. Hilma bijvoorbeeld. Hilma die is lekker aan het genieten in Lauwersoog. Waar op dit moment vakantie gevierd wordt. Heel veel plezier daar. Kun je ook lekker visje eten bijvoorbeeld. Thuis in Amsterdam, zegt hij, ja, luisteren ook heel graag naar Noord. Nou, welkom. Fijn dat je erbij bent hier in de ochtend door. En ook Gerard uit Rode zit al klaar met een heerlijk bakje en geniet van al die mooie muziek die ook deze ochtend weer voorbij komt. En er is veel mooie muziek ook aangevraagd, hoor. Via 050-3188-288.
1: Het Roelof Gelling staat genaal. Hoi, we wilden even een plaatje aanvragen. Freebird van Lynyrd Skynyrd. Nou, wij zijn aan het verhuizen. En wij zijn nogal van die vrije vogels. En dat past er precies bij. Radio.

Sia, Hollywood Noord en Cheap Thrills. En daarvoor een plaat die je nooit hoort, maar nu wel. Freebird van Lynyrd Skynyrd, aangevraagd door Roelof uit Stadskanaal. Zijn we heel blij mee. Dankjewel daarvoor, Roelof. Waarom wou je die graag horen? Nou, hij is aan het verhuizen en daar hoort natuurlijk lekkere

Music bij. Dankjewel, Roelof, voor het aanvragen. En succes hè, tussen al die verhuisdozen. En Corrie Smits die heeft lekker vakantie, schrijft ze in de app. En ze wil eigenlijk wel een zomerrit horen. En dit is haar favoriet, The Summer of 69 van Bryan Adams.

0: Ryan Adams, Moord en the Summer of 69. Gaan we terug naar de zomer van 2026. Het is bijna 10:30. Zometeen Noordnieuws met Edwin in het Veld. En waar ga je ons over bijpraten?
1: Nou, ik zit niet zo ver af van 69. We sturen hem naar een vervallen kantoorpand.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: En dit is Noordnieuws van 10:30 krijg je van Edwin in het Veld.
8: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, PVV Groningen, Partij voor het Noorden en Stadspartij 100% voor Groningen willen van het gemeentebestuur weten welke maatregelen het gaat nemen tegen de drugsproblematiek in de stad. Aanleiding is de recente berichtgeving van RTV Noord over de overlast die ondernemers in en rond de Westerhaven ondervinden. Zo kiest een horecaondernemer ervoor om 's avonds alleen eten en drinken te verkopen via het raam. Andere ondernemers voelen zich genoodzaakt om eigen personeel trainingen te geven om hen weerbaarder te maken in onveilige situaties. De drie oppositiepartijen zien een trend van onveiligheid op straat door bijvoorbeeld drugshandel en rondlopende drugsverslaafden. Daarbij gaat het ook over incidenten rond de Speelsluis en het Martini-Kerkhof. De staat en de NAM blijven een juridische strijd voeren over bijna €800 miljoen aan aardbevingsschade. Beide partijen leggen zich niet neer bij wie de rekening betaalt en gaan in hoger beroep, weet verslaggever Maarten Siepel.
9: Het gaat om €500 miljard voor waardedaling van woningen in het aardbevingsgebied en €268 miljoen voor schade aan huizen. De NAM wil in beide gevallen niet opdraaien voor de kosten, terwijl de staat graag ziet dat de kosten verhaald worden op de NAM. Het is nog niet duidelijk wanneer het hoger beroep dient.
1: De eigenaar van het vervallen kantoorpand langs de Westelijke Ringweg in Groningen gaat toch opnieuw onderzoek doen naar vleermuizen in het gebouw. Het pand aan de Friese Straatweg moet gesloopt worden, maar de aanwezigheid van de vleermuizen stak daar een stokje voor. Het onderzoek is al eens gedaan, maar was net 2 weken verlopen toen eigenaar Jaap ten Hoorn van de gemeente Groningen vergunning voor sloop en nieuwbouw kreeg. Ten Hoorn weigerde om het hele onderzoek opnieuw te doen, zoals de provincie eiste, maar legt zich daar nu om praktische redenen bij neer. Het vleermuizenonderzoek moet namelijk tussen mei en september worden gedaan, anders moet de projectontwikkelaar nog een jaar wachten. Ten Hoorn wil op de plek van het vervallen pand een appartementencomplex bouwen. 2 auto's zijn gisteravond op elkaar gebotst. De Musselkanaal, dat gebeurde op de kruising van de Schoolstraat met de 2e Exloweweg. Ambulancepersoneel heeft de inzittenden nagekeken op verwondingen, maar niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. Politie onderzoekt nog de toedracht van het ongeluk. En een automobilist is gisteravond van de weg geraakt op de N991 in Farmsen. Het busje waarin de bestuurder reed kwam in een heg tot stilstand. Waardoor het voertuig van de weg raakte is niet bekend. Bestuurder bleef ongedeerd. Meer daarover ook op rtvnoord.nl.
8: Edwin, dankjewel. En Harma, die weet natuurlijk wat het weer gaat doen vandaag en in het weekend.
10: Vandaag is de bewolking van het westen en noordwesten passeert een buienlijn, mogelijk meer onweer. En vanmiddag krijgt de zon ook nog weer de ruimte. Met een zwakke tot matige zuidwest tot lood en noordoostenwind wordt 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht opklaars, miskansen en zo'n 10 tot 14 graden als minimum. In Muiden wordt de dag met flink wat zon. In de loop van de dag ontstaan stolpen wolken. Met een zwakke tot matige west-noordwestenwind wordt 21 tot 23 graden.
0: Harma, dankjewel. Dit weekend komt er een groot artiest spontaan naar ons land. Ze kondigde haar komst zelfs in het Nederlands aan via de socials. Nou, wie dat is hoor je zo. En ook het leukste duo uit Volendam komt nog voorbij.
11: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
12: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
11: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
12: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
13: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtrop. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stel voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtrop. 20 minuten van Enschede.
14: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
15: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
14: Wijzerweg, Groningen.

Ja, afgelopen week wilde deze vrouw nog een mysterieus bericht. Ik heb iets waar ik over wil praten, schreef ze. In het Nederlands, inclusief spelfout. Een verwijzing naar haar nieuwe album en naar een mogelijke komst naar Amsterdam. Naar de Pride, dat is morgen. Maar of ze daadwerkelijk aanwezig is, is even afwachten. Maar je kan je voorstellen dat de roddelbladen hier direct indoken. Misschien komt Madonna dus morgen wel naar Nederland. Zometeen hier een heerlijke jaren 80 klassieker van Toto. Je gaat hem horen na een hit van nu. Hier is Alex Warren met Fever Dream.

Wat een heerlijk nummer en ook heerlijk om keihard mee te zingen. Maar de dame in kwestie kan hem niet meer aanhoren hoor. Het is speciaal geschreven voor de actrice Rosanna Arquette. Een van de dames die wel eens heeft gedate met een van de bandleden van Toto. Ja, in eerste instantie vond ze het een eer, snap ik ook. Maar ja, het is zo'n grote hit geworden dat ze hem veel te vaak heeft gehoord. En voor haar is die nou echt heel erg vervelend geworden. Nou, hopen dat ze hem dan niet op boord heeft staan. Want wij kunnen wel genieten van de muziek van Toto. Zometeen komt Mariah Carey nog voorbij met Without You. Maar eerst gaan we de hulpdiensten bellen. Dit is een noodgeval.

0: Mariah Carey, Audio Noord en Without You. En hier ligt een mooie prijs klaar hoor. Die felbegeerde snuisterpuut van Noord. Nou, hoe je kans daarop maakt, hoor je zo al na het NOS-journaal van 11 uur.
1: Mis geen stap van de Groningse Vierdaagse op Radio Noord.
2: Van 4 tot en met 7 augustus is RTV Noord live bij de Groningse Vierdaagse.
1: Vanaf de Grote Markt volgen we de wandelaars,
2: horen we hun verhalen
1: en zijn onze verslaggevers onderweg langs de route.
2: Met zicht op start en finish mis je geen moment.
1: Kijk en luister mee van 4 tot en met 7 augustus
2: bij RTV Noord.
3: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Intimidatie van bewoners, bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
6: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
8: Radio Noord. Nu het nieuws van 11 uur.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen 24 uur zijn tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko binnengekomen. Spaanse media melden aantallen van 20 tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen er naartoe of pakten een boot en klommen over de hekken. De Spaanse autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er zijn al 19 mensen om het leven gekomen. De FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september... De vakbond doet dat vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking gaat 24 uur duren. Medewerkers van NS en het streek- en stadsvervoer leggen dan het werk neer. Aan de boulevard bij Vlissingen worden waarschuwingsborden geplaatst voor zwemmers. Vanwege springtij kan er een sterke stroming zijn. Als het laag water is aan de boulevard, zwemmen mensen dicht bij de vaargeul waar grote zeeschepen langs varen. Als mensen door de stroom worden meegetrokken, is het lastig om zelf weer veilig op de kant te komen. Vooral veel wind kan gevaarlijke stroming opleveren. Bij het strand, een stukje verderop in Vlissingen, geldt al langer een zwemverbod vanwege de sterke stroming. Uit de voetbalwereld komen veel verdrietige reacties op het overlijden van oud-voetballer Franco Baresi. Hij speelde zijn hele carrière voor AC Milan. Die club laat weten dat Baresi het hart en de ziel van AC Milan belichaamde. Baresi was er onderdeel van de gouden generatie. In een team met Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard won hij onder meer 3 keer de Europa Cup 1. Ruud Gullit heeft een foto van hun twee op Instagram geplaatst met de tekst "Voor altijd mijn aanvoerder". Baresi was al een tijd ziek. Hij was 66 jaar. Het weer. In het noorden wat buien. Lokaal met onweer. Op andere plekken droog en soms wat zon. Later vandaag op meer plekken kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Advies van Anneke. Kom nu naar Boske Meubelen. Want we hebben heel veel woonnieuws in de showroom. De trend is warm, zacht en luxe. Dat zie je in onze meubelen en onze collectie gordijnen. Maar ook op de vernieuwde afdeling Relax for Tiles. Boske Meubelen in Siddeburen. Oh ja, denk om de flitspaal, want hij staat er nog.
11: Hé, hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis.
12: Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
13: Ben jij nieuwsgierig naar de voordelen van Emisoft? Kom aanstaande zaterdag naar de demodag in onze showroom in Leek.
14: Alles voor jouw trouwe viervoeter vind je bij Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
15: Radio Noord. De ochtend door.
16: Met Stefan Kosters.
17: Goedemorgen. Heb je zin om wat te winnen op deze vrijdag? Dat kan hoor, want een nieuwe opgave van Tel & Bel komt zo voorbij na Terrence Trent D'Arby.

De rest van de dag zit deze in je hoofd. Cheerio van Justin de Wild. En zometeen hoor je hier het Groningse Goud van deze week. De nieuwe van Simsland is de moeite waard. Maar eerst gaan we snoestapieren daar uitdelen. Moet je natuurlijk wel wat voor doen. Pak er vast je telefoon erbij. Want die ga je zo nodig hebben om die mooie prijzen te kunnen winnen. Tel en bel lekker mee. Dit is de opgave.

van Sly Fox, Let's Go All The Way. En naast de meezingen gaan we natuurlijk meetellen, want je hoort hem zo straks helemaal. En dan gaan we letten op een bepaald woordje. Het woordje go. Go gaan we opletten. En zodra deze jaren 80 klassieker dan is afgelopen, mag je bellen naar 050-3188-288. Kom je er door, geef je het goede antwoord, dan is die snoesterbuurt helemaal van jou. Hoe vaak hoor je in deze plaat het woordje go? Nou, ik hoop dat je er klaar voor zit, want hier komt hij al. Succes!

0: En als het goed is, ben je nu uitgeteld. Sly Fox was dit met Let's Go All The Way. Ja, en weet jij hoe vaak het woordje go voorbij kwam in die plaats die je zojuist hoorde? Dan moet je de telefoon pakken, hè? 050-3188-288 draaien. Kom je erdoor? Geef je mij het goede antwoord? Dan is die goed gevulde snoestepuut helemaal van jou. Ja, hoe vaak hoor je het woordje go in dat plaatje van Sly Fox? 050-3188-288. Goedemorgen, met Stefan, Radio Noord. Met wie spreek ik?
1: Ja, goedemorgen, Berend Moeweld.
0: Dag Berend, waar ben je vandaan?
1: Vanuit Nigel. Ah, Nigel.
0: Ja, en nou is het in Nigel.
1: Hou hoor.
0: Ja, mooi zo. En ja, is het daar nog droog eigenlijk?
1: Het is hier al droog.
0: Oeh, dan heb ik slecht nieuws. En de stad komt met bakken naar beneden, dus er komt helaas jullie kant ook nog op.
1: Maar goed, jammer.
0: Ja, we raken hem afgeleid. Hoe vaak hoorde jij het woordje go voorbij komen?
1: Dat 10 mol.
0: En ja, voor velen een ongeluksgetal. Of voor jou een geluksgetal, dat 10. Want dat levert jou een goed gevulde snoestepuut op. Helemaal correct en tevens juist. Wat was je voor de rest allemaal aan het doen vandaag, Berend? Behalve radio luisteren.
1: Oh, ik ben weer aan het werken. En goed, zoveel moet naar een begrafenis toe.
0: Och.
1: Geen minder.
0: Ja, dat is vervelend. Ja, dat is natuurlijk heel naar. Ja, ik hoop dat je desondanks toch een heel fijn weekend tegemoet gaat. Je krijgt in ieder geval een goed gevulde snoestepuut van me. En maak er toch een mooie vrijdag van. Sterkte vandaag.
1: Oké, dank u.
2: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
3: Dit is deze week Gronings Goud.
2: Samsland, Dada Dansen.

Gabriella, Hoorde Noord en Sweet About Me. En daarvoor het Gronings goud van deze week. Hè? De nieuwe van Simsland, Dada Dansen. Ja, en het had ook zomaar bij de conculega's van RTV Drenthe in de spotlights kunnen staan, want de helft van de bandleden komen uit die provincie. En iedere zaterdagochtend hoor je op Radio Noord het leuke programma Noord en Ommeland. Ik luister ook altijd en bij een bepaalde rubriek gaat de radio dan net even wat harder. Dat is namelijk de muziekrubriek, waar je iedere week weer een fan hoort van een artiest of band. En het leuke is, je kan je daar gewoon voor opgeven. Hè? Stuur gewoon even een appje naar 050-3188-288. Vertel dan even waarom je fan bent van die band of artiest. Wat er zo goed is natuurlijk. En hoe dat ooit tot stand is gekomen. Waarom is diegene zo goed? Hoe ben jij fan geworden? Nou, ik hoor die verhalen graag via 050-3188-288. En nu tijd voor Bill Withers op Noord met Love.

0: Ja, de man met die prachtige stem, hè? Bill Withers, A Lovely Day. Ja, daarover gesproken, deze volgende man die je gaat horen heeft ook een prachtige stem. Mooi, Edwin.
1: Mooi, Stefan.
0: Wat ga jij zo vertellen in Noordnieuws van 11:30?
2: Ausweis, bitte.
3: Vierde zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de wervelende wereld van Wagner met het Royal Swedish Orchestra. Van Tannhäuser tot Der Ring des Nibelungen. Met Wagnerster Nina Stemme op 17 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
0: En dit is Noordnieuws van 11:30. Edwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Stefan. Het Zuiderveenfestival in Winschoten gaat toch niet door als demonstratie. Toen de organisatie te horen kreeg dat het morgen niet kan doorgaan, werd besloten er een demonstratie van te maken zonder artiesten en enkel met DJ's die protestliedjes zouden draaien. Maar ook dat is nu van de baan na een goed gesprek met de gemeente. Volgens de organisatie liet de gemeente merken dat ze het toch niet prettig vinden als dit zou doorgaan. Dat advies volgt de organisatie op omdat ze in de toekomst wel met de gemeente wil blijven samenwerken. Er kwam een streep door het festival omdat de vergunningsaanvraag te laat was ingediend. Het festival is nu op 10 oktober. De provincie mag afvalverwerker PreZero in Groningen een dwangsom opleggen. Dat heeft de rechter in Overijssel bepaald in een conflict over het gebruik van een sorteermachine zonder de juiste vergunning. Omwonenden klagen al jaren over de herrie, weet verslaggever Wouter Holzappel.
8: Voor bewoners van Flat de Brander is het een belangrijke dag, want zij voeren al jaren strijd tegen de overlast die zij ervaren van de afvalverwerker. Ze zijn blij dat de provincie eindelijk dwangsommen kan gaan opleggen, maar ze zeggen het is niet het eindpunt, want we zijn op zoek naar een definitieve oplossing.
1: Gebruikt PreZero de machine wel zonder vergunning, dan kan dit het bedrijf €50.000 per week kosten en dat kan oplopen tot maximaal €500.000. De Duitse politie heeft bij grenscontroles 2 personen aangehouden die werden gezocht. Een 24-jarige vrouw uit Nederland werd aangehouden in Boende, in de bus naar Leer. De vrouw was veroordeeld tot 1,5 maand cel voor het veroorzaken van lichamelijk letsel. Tegen haar liep een arrestatiebevel en alleen betaling van €1.350 kon haar celstraf voorkomen. Nadat haar vriend die boete voldeed, mocht ze haar reis vervolgen. Op parkeerplaats Boende Neuland werd een 46-jarige Roemeen uit een internationale bus gehaald. Hij moest nog 5 maanden cel uitzitten voor overtreding van de verblijfsregels. Omdat de man de boete van €3.000 niet kon betalen, is hij in de cel gezet. En in het Stadspark in Groningen draait sinds gisteravond een openluchtbioscoop ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Stadspark. Daar worden de komende dagen 6 films vertoond op initiatief van het Belgische bedrijf Cinair en Forum Groningen. De eerste film, Project Hail Mary, werd gisteravond bezocht door 400 mensen. Een van hen was verslaggever Emiel Venema.
9: Ik vond het heel mooi, juist omdat het werd donker, dus ik heb ook wat foto's gemaakt. Het ziet er gewoon heel mooi sfeervol uit. Iedereen heeft een koptelefoon op met blauwe lampjes aan de zijkant. Ik zat een beetje achterin. Je ziet allemaal blauwe lampjes voor je. Met dat grote scherm. Je hebt de gasunie op de achtergrond. Het was volle maan. Dus die kwam ook nog mooi zichtbaar. Dus mensen stonden ook allemaal foto's te maken. En af en toe keek ik even omhoog naar de sterren. Nou, die zag ik nog niet helemaal. Het was ook een beetje bewolkt. Maar ik had wel zoiets van, wel bijzonder dit.
1: Ja, kijk maar even op rtvnoord.nl.
0: Yes, Edwin, dankjewel. En Harma, die gaat je bijpraten over het weer van vandaag.
7: Vandaag is de bewolking van het westen en noordwesten passeert een buitenlijn, mogelijk meer onweer en vanmiddag in krijgt de zon ook nog weer de ruimte. Met een zwakke tot matige zuidwest tot lood en noordoostenwind wordt 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht opklaars, miskansen is om 10 tot 14 graden als minimum. En morgen wordt de dag met flink wat zon. In de loop van de dag ontstaan stolpen wolken. Met een zwakke tot matige west-noordwestenwind wordt 21 tot 23 graden.
0: En zometeen nieuwe muziek op Noord. Een oud bandlid van Orange Skyline komt namelijk met nieuwe muziek. Die ga je zo horen. En ook Direct komt nog voorbij op Noord.
10: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
11: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
12: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
13: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
14: Ja, het is superleuk dat pap met mij naar voetbal gaat.
15: Ik ga vaak met mijn buurtopa en oma naar het park.
16: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
17: Hey, waar was jij?
18: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.

0: Paul de Lord en You Keep Me Hanging On.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: Iedere zaterdag hoor je de beste muziek uit onze provincie van dit moment. We zetten die nieuwe muziek voor je op een rijtje in Café Martini in de Noord 9. Met al 11 weken op rij dezelfde nummer 1.

en Esperano Otra Vez. Een gigantische hit is het. En ook direct recordhouder hoor in onze hitlijst. Nooit eerder stond een plaat zo lang op 1 in de Noord 9. Nou, of hem dat nog een weekje langer lukt, hoor je natuurlijk morgen in Café Martini. Afgelopen week hadden we in totaal 3 nieuwe binnenkomers. Ontzettend veel. Sam's Land kwam bijvoorbeeld binnen op 4 met Dada Dansen. Toevallig ook nog deze week Gronings goud. En halverwege onze hitlijst komen we de nieuwe van René Beverwijk tegen. Ga

0: op 5 deze week. René Beverwijk en Guided Night, altijd zo. En ik zei het al, niet 1, niet 2, maar 3 nieuwe binnenkomers in de Noord 9 van deze week. En de nummer 8 laat ik even aan je horen. Hij zat namelijk jarenlang in de band Orange Skyline. De beste man komt uit de stad, maar ook solo scoort hij nu hits. Hier is Simon Joan en Don't Leave.
1: Nummer 8.

nummer 8 in de Noorwegen. Simon Joan en Don't Leave. Nou, morgen in Café Martini natuurlijk een nieuwe hitlijst. En dan hoor je weer de Noorwegen met de beste muziek Oetgrun van dit moment. Ja, en vandaag op Noord ook nog heel veel mooie muziek. Wat dacht je van TLC met Waterfalls? Komt er zo aan. Ook muziek van Doe Maar staat voor je klaar. Hier is Doris D.

0: Ook met TLC komen wij de ochtend door. Waterfalls hoor je op Noord. Ja, en zometeen na 12. De beste man is terug van vakantie, helemaal opgeladen. En wie nou? Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Fijn dat je er weer bent.
1: Ja.
0: Heb jij een goede vakantie gehad?
1: Ja, ja. Zeker.
0: Ja, ik zag foto's met zon, zee, strand, sambuca en pizza. Waar ben jij geweest?
1: Sambuca. Ik heb geen sambuca gehad.
0: Oh,
1: heel veel grappa trouwens. Ja, nee, we waren in Italië.
0: Och, heerlijk.
1: In het zuiden, ja, was heerlijk, ja.
0: Ja, en dan schijnt het dat daar ook wel bosbranden zijn. Heb je er iets van gemerkt?
1: Nee, want dat zit op een paar kilometer van ons vandaan. Maar 1 of 2 dagen na ons vertrek pas. Dus ik heb er niks mee te maken ook verder, hoor. Maar dat is daar inderdaad wel heel groot aan het worden. En dat is wel, wel heftig Europa, als je die beelden ziet.
0: Och, jeetje. Nou, laten we dan over vrolijke dingen gaan hebben. Na 12, zoals de vrije ronde, hè, van altijd wat anders.
1: Ja, het is vrijdag. Ik mag meteen mooi beginnen met een vrije ronde altijd wat anders. Ik had gehoopt op een markt, maar marktkooplui hebben natuurlijk ook vakantie.
0: Ja, dus en welverdiende vakantie ook.
1: Ja, dus vandaag helaas geen markt. We hebben wel een kantineklassieker, nou ja, zo noem ik het maar even. Maar ik dacht, ik ga even de grootste zomerhit in Italië ga ik eventjes draaien. Want er is natuurlijk heel veel Italiaanse radio, heb ik toch lekker geluisterd in de auto.
0: Ja, is dat een hit van nu of eentje
1: van het verleden? Ja, is een hit
0: van nu. Oké.
1: Maar wel verweven met het verleden. Dus daar
0: ben
1: ik
0: heel erg benieuwd.
1: Ja.
0: Top, we gaan het allemaal meemaken. Zometeen na 12 intussen de middag met Nivino. Ik wens jou alvast een heel goed weekend.
1: Hetzelfde.

0: we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
1: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
0: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
1: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
5: Wow!
4: Is binnen 3 minuten geregeld.
5: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
3: Nu bij Dirk, Alpro plantaardige eetzuivel, 99 cent. Klinkt goed, toch?
6: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
7: Noord. Nu het nieuws van 12 uur.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. Dat doet de vakbond vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking gaat 24 uur duren. Treinpersoneel en medewerkers van het streek- en stadsvervoer leggen dan het werk neer. De vakbond zegt dat personeel in het OV zwaar werk verricht en daardoor vaker een beroep moet doen op de sociale zekerheid. Er rijden nog steeds veel vrachtwagens en touringcars over de Merwedebrug bij Gorinchem. De afgelopen dagen waren het er zeker 8000. Een groot deel daarvan had een buitenlands kenteken en kan niet worden beboet, zegt Rijkswaterstaat. Nederlandse overtreders krijgen wel een boete. Vrachtwagens mogen niet meer over de brug in de A27... omdat de constructie minder sterk is dan gedacht. Ook de Aziatische Voetbalfederatie sluit zich aan bij het protest van de UEFA tegen de plannen van de FIFA met het WK. Eerder wezen ook de bonden van Midden- en Noord-Amerika de plannen resoluut af. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil een commercieel bedrijf oprichten om het WK te beheren en daarvan aandelen verkopen. Voetbalbonden vinden dat daarmee de commercie uit de hand loopt. De tegenstanders van het plan hebben nu een ruime meerderheid binnen de FIFA. Het lijkt daarom zeer onwaarschijnlijk dat het plan het haalt als het in stemming wordt gebracht. In een bibliotheek in Australië is een boek 150 jaar te laat teruggebracht. De man die het kwam inleveren denkt dat zijn bedovergrootvader degene was die het boek had geleend. Het boek was ingemetseld in de schouw. Daar heeft de man het gevonden. De boete voor het te laat terugbrengen was inmiddels opgelopen tot zo'n €17.000, maar die hoeft niet te worden betaald. Het boek Antiquities of Athens is inmiddels tentoongesteld in de Australische bibliotheek. Het weer. In de noordelijke helft van het land komen buien voor. Elders een mix van wolken en zon. Later vandaag ook op andere plekken nog kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Morgen veel zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
10: En dan nu de hoofdpunten van het Groningen nieuws. Edwin, goedemiddag.
11: Goedemiddag. Stads- en streekvervoer staken woensdag 9 september... uit protest tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op WW en VIA. PVV Groningen, Partij voor het Noorden en Stadspartij 100% van Groningen willen van het gemeentebestuur weten welke maatregelen het gaat nemen tegen de drugsproblematiek in de stad. Aanleiding is onze berichtgeving over de overlast die ondernemers in en rond de Westerhaven ondervinden. En het Zuiderveenfestival in Winschoten gaat toch niet door als demonstratie na een goed gesprek met de gemeente.
10: Dankjewel, meer om 00:30.
12: Wist u touw aan een naaie uithoging? Die dikke struik in Slijtse techniek in Grunde en Assen. Bent op zoek naar naaie collega's in de Instanootse techniek. Wij in een hecht team waar kwaliteit hoog in het voordeel staat. Die kieken onze vacatures op dekkerstruikinstallatietechniek.nl.
13: Hey, waar was jij?
14: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
13: Kopje koffie? Bekijk onze vacatures op dekkerstruikinstallatietechniek.nl.
15: palen en planken voor een schutting? De4keien.nl.
16: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683-252-162.
17: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
16: 0683-252-162.
18: Radio Noord.
19: Tussen de middag.
16: Met Nivino Geertsema.
10: Goedemiddag, een horrorachtig begin van deze tussenmiddag met vleermuizen en spookpanden.

0: Julian Clerc. Claire met Helen. Ja, ik moet hier toch een beetje aan denken. Oh. Dat spookpand aan de Friese straatweg naast de Westelijke Ringweg in Stad. Dat is nogal een spookpand. En daar is toch wel wat om te doen. Daarom onze verslaggever Wouter Holsappel hier in de studio. Heb je er wel eens in gestaan, Wouter?
1: Ik heb daar zeker in gestaan. En ik weet niet of jouw moeder vroeger wel eens heeft gezegd van ruim je kamer op. Maar daar zou dit wel een keer nodig zijn. Zeg
0: ja, want hoe, als je daar nu naar binnen loopt, wat voor gevoel krijg je dan?
1: Nou ja, als je er naar binnen wil lopen, moet je eerst door een paar hekken. Want het is geprobeerd om goed af te zetten. Maar er zijn genoeg mensen geweest de afgelopen jaren die dat genegeerd hebben. Daar naar binnen zijn gegaan. En echt alles ja, kort en klein hebben geslagen. Dus de laatste keer dat ik er was, stond er een swapfiets binnen. Dat vond ik een heel bijzonder beeld. Dus oh. Er liggen matjes, maar gewoon echt het plafond zijn opengetrokken. Er hangen overal kabels uit het plafond. Het is één grote bende.
0: Dat pand dat heeft een verhaal en een geschiedenis. Want hoe zat het ook alweer daarmee?
1: Nou ja, er zaten volgens mij, als ik het goed heb, een accountantskantoor en een tandarts in. Dat is op een gegeven moment gesloten. En die hele strook daar langs het Rijdiep. Hè, dat is naast de Wolderinglocatie voor mensen die wel eens over de Westelijke Ringweg rijden. Daar moeten allemaal nieuwe appartementencomplexen komen. Daar ook. De eigenaar daarvan had de vergunning van de gemeente om daar te mogen slopen en bouwen. Dus dat was één van de vergunningen die hij binnen had. Maar hij had er nog één, namelijk een soort natuurvergunning om het te mogen slopen. Want hij moet eerst onderzoek doen of er vleermuizen in zitten.
0: Oh ja.
1: Dat onderzoek had hij ook gedaan. En dat onderzoek had hij eigenlijk al voor die sloopvergunning had hij al binnen. En net toen dat onderzoek een week verlopen was, kreeg hij de sloopvergunning. Dus toen moest hij het vleermuizenonderzoek opnieuw doen. Oh,
0: wat een bureaucratie.
1: En dat wilde hij niet. Nee. Hij zegt, ja, ik wil best even wat updaten. Maar ik ga niet dat hele vleermuizenonderzoek opnieuw doen. Dus toen zette hij zijn hakken in het zand. En dan zei hij van provincie en gemeente regelen jullie het maar. En dat was toch wel een beetje om de boel een beetje onder druk te zetten. Want ondertussen heeft hij toch maar besloten om het onderzoek toch zelf te doen. Dat heeft ermee te maken dat als je zo'n vleermuizenonderzoek wil doen, dan moet je daar uiterlijk in mei mee beginnen. Want dan leggen al die vleermuisjes, die maken nieuwe vleermuisjes denk ik. Ik weet niet precies hoe dat zit, broedseizoen, dat soort dingen. En je kan daar bijvoorbeeld niet in juli mee beginnen. Je moet daar uiterlijk in mei mee beginnen. Anders had hij een jaar langer moeten wachten om zijn appartementencomplex te kunnen bouwen.
0: Dus dat hij zelf nu die knoop maar doorhakt, dat zorgt voor snelheid in het proces?
1: Ja, want in principe is dan in september is dat onderzoek klaar. En hij denkt zelf, omdat nou ja, de provincie en de gemeente ook wel zien dat pand zorgt voor heel veel overlast. Hè? Mensen, dakloze en thuisloze mensen die drugs gebruiken, die gaan er naar binnen. Die maken daar een bende van. Er is al een keer brand geweest, dus ook voor de omgeving is het niet fijn. Dus hij heeft wel een beetje het idee dat de provincie en gemeente daar ook wel vaart achter zetten op het moment dat hij zijn vleermuizenonderzoek heeft afgerond. Dus hij hoopt dat hij eind september de eerste keer de sloopkogel door het pand heen kan halen.
0: En dan hebben we het even over de buren, want daar zit staat een groot gebouw naast. Ja. Wat voor gebouw is dat?
1: Ja, dat is de Wolderinglocatie, ik denk een jaar of 6-7 oud is. Er wonen 700 mensen in.
0: Ja, wat vinden die hiervan?
1: We hebben wel eens geprobeerd om wat mensen zeg maar echt on the record te spreken, maar die vonden dat toch wat spannend. Maar we weten uit appgroepjes die ik wel heb gezien, is dat er echt wel gewoon constant klachten zijn over dat daar overlast plaatsvindt. Het trekt natuurlijk gewoon mensen aan. Ja, als jij geen dak boven je hoofd hebt en er staat daar een pand leeg, ja. Ja, dan ga je daar even lekker een nachtje slapen en een brandje stichten bijvoorbeeld. Dus die mensen maken zich wel zorgen.
0: Nou kom ik net, ben ik 3 weken lang in een land geweest waarbij als zoiets zou spelen een pand opeens in de fik staat.
1: Nou, de eigenaar van dit pand, er is dus brand geweest. En de eigenaar van het pand werd gebeld door de brandweer van ja, er is brand in uw pand. En die heeft dan ook tegen de brandweer gezegd van, is het misschien een idee om het gewoon gecontroleerd af te laten fikken? Want dan is het pand tenminste weg. Nou ja, daar ging de brandweer destijds niet in mee. Want zo doen we dat kennelijk niet in dit land. Nee. Maar hij heeft die optie ook genoemd.
0: Wanneer gaat de sloop nu echt beginnen dan?
1: Nou ja. Zoals ik al zei, hij hoopt eind september dat vleermuizenonderzoek is afgerond. En dat, dan moet je nog van die kastjes aan de muren hangen, zodat die vleermuizen, als ze er zijn, kunnen verhuizen. En hij hoopt eind september dan te kunnen beginnen met slopen. En dat zou voor de bewoners van daaromheen zou dat wel heel fijn zijn.
0: En is dat horrorhuis wat daar nu staat, dat spookhuis,
1: ja.
0: Dat is dan verleden tijd.
1: Zeker.
0: Dankjewel, Wouter. Gaan we naar het weer. En ik denk opeens, ja, ik heb niet in de roosters gekeken van alle weermensen. Maar ik zeg het maar gewoon even. Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Oh, ik dacht, ze is op vakantie.
2: Ja, volgende week. Ik heb nog een week. Volgende week zaterdag.
0: Nou, dan ben ik hartstikke blij dat ik jou nog even spreek, Arma.
2: Zo
0: hoe is het erbij?
2: En ik heb ook nog mooie berichten. Tenminste, voor mooie weeraanbidders. Regen we natuurlijk hebben. En op dit moment hebben we het door wat regen nooit overal evenveel. Maar de uitschuiter is toch echt wel het Lauwersmeergebied met 29,5 mm van mens.
0: Wat?
2: Dat bleef modeur gewoon. En voor de rest van de provincie, ach, het is dus een poort 10 mm in Wolkenbuggen. Ook een half millimetertje. Het is 21,5 groot west. 19 op dit moment. Donker weer. De vochtigheid is hoog. 90%. Daarom ook inderdaad die benade lucht dat het inderdaad naar het jongens hoog warm heeft te wenen, dat het toch veel warmer aanvalt. Het mondtotool tot dusver maar 12,5 mm. Ontzettend dreun natuurlijk. Minschoot, nou de dag begon met mist. 23,5 graden is het op dit moment. Wat regent momenteel. En er zit ook onweer in de lucht. Er werd ook duidelijk heurt. Een roodschaal, 12 kilometer zicht. 18 graden, 20,5 graden is het west. 14 mm. En in Slochten 2,10 mm. En 19 graden met een barometerstand van 14 millibar. Ja, op dit moment hebben we dat buitenfront over ons liggen. De onstabiliteit is er. Momenteel zit een behoorlijk actief gebied boven het oosten van de provincie. En er zit onweer in richting Winschoten in de Doordijkant nap. Dat schroeft in noordoosten richting. Vanuit het westenkwartier komt ook weer iets de provincie in. Dat gaat ook richting oost, noordoost en door achteraan. Zulke begeleiding aan weer hoge druk op baan. En dat zorgt voor een oost-noordoostelijke stroming. De wind is inmiddels al om in Roosschaal. En dat betekent met rust in de atmosfeer miskansen in de nacht. En ja, in het weekend profiteren we ook van hoge druk. Nou, redelijk wel wat zon. En in het weekend gaat die temperatuur waarschijnlijk weer richting de 30 graden. Omdat we het zo makkelijk kriegen met lege druk ten westen van ons. En door om dat lege drukgebied ten westen van ons hebben we het zo makkelijk met een zuidelijke stroming. Ja, en er zit toch weer een poort tropische dolk aan te komen begin volgende week. Nou, voor vanmiddag verspreid over de provincie nog puin. Kans op onweer doorin. En loten vanmiddag overal droog. En dan breekt de zon nog heen weer deur. Nou, die temperatuur 20 tot 25 graden. Nou, dat hebben we zo'n beetje al wel gehad. Maar we komen geleidelijk aan, toch in die frissere lucht. En de wind die draait dus overal naar het noordoosten zwak tot matig. Vanavond en vannacht opklaars, mistkansen 10 tot 14 graden als minimum. En morgen flink wat zon. In de loop van de dag wat stolpenwolken. Blijft wel droog. 21 tot 23 graden. Zondag 22 tot 24 graden. Maandag gemiddeld 26 graden. En dinsdag woensdag regelmatig zon. En verder de provincie weer tropisch weer 30 graden.
0: Arma, bedankt hè.
2: Yo, en gauw weekends.
0: Bedankt.
2: Ja, wist er net weer, ja. Maar, ja.
0: Oh, heerlijk toch?
2: Ja hoor.
0: Mooi.
2: Mooi.

Prince, Where Did Our Love Go? Om 9:30. Straks 12:30 natuurlijk. Vrijdag altijd wat anders. De vrije ronde. Heel erg zin in. Gaan kijken waar dat op uitloopt. Gaat meestal van hot naar her, hè. Dat is het allermooiste aan altijd wat anders. Ben benieuwd waar je mee komt straks. Om 12:30. Nu eerst Roelof van der Velde met Al Wat Older.

0: been on. First Aid Kit, My Silver Lining. Zometeen vrije ronde, altijd wat anders. Daarna Edwin met Noordnieuws, dus hij concentreert zich daar ook al een beetje op. Maar Edwin, jij hebt natuurlijk hier afgelopen week gezeten. Altijd wat anders.
1: Ja.
0: Er kwam weer van alles voorbij. Mochten mensen nou nog terugkomen op onderwerpen die afgelopen week zijn besproken. Dan ging het bijvoorbeeld over zwemdiploma's, begreep ik. En schoolzwemmen. Had jij ze nou allemaal?
1: Ja.
0: A, B, nou, S, C?
1: Ik heb A, B. Maar ik heb een tijdje in Duitsland gewoond, omdat mijn vader dan militair was. Dus ik heb wel de zwimpas heb ik ook in 3 gradaties.
0: En wat is het verschil tussen het Duitse en het Nederlandse zwemmen?
1: Het verschilt niet zo heel veel.
0: Okay.
1: Je moet wel mooi in de rechte lijn zwemmen.
0: Nee. Oh ja, tuurlijk. Ja, en op tijd aankomen. Ja, okay.
1: Maar er werd heel veel belang gehecht aan het reddingszwemmen daar. Ik moest echt mijn kleren aan, het water in en zo en anderen redden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oké, okay, is het wel eens van pas gekomen?
1: Nee.
0: Oké. Okay. Gelukkig maar, zou je zeggen.
1: Ja.
0: Zou je nu nog weten wat je echt moet doen? Als het echt zover is?
1: Ja, als iemand heel druk en wild en dat soort dingen is, dan moet je hem een klap geven, heb ik begrepen.
0: Oh?
1: Dan is je mooi rustig.
0: Serieus? Dat hoort er gewoon
1: bij? Ja, het is heel veel is al weggezakt.
0: Ja,
1: moet ik eerlijk zeggen. Maar ik zwem ook niet zo heel veel trouwens.
0: Moest ook even denken aan andere diploma's. Je hebt naaidiploma's. Ik moet even aan mijn moeder denken. Die heeft haar steno-diploma gehaald. Weet je nog die gekke leestekens?
1: Ja, dat wordt nog steeds toch gebruikt in de rechtszaal en zo.
0: Echt waar?
1: Ja, volgens mij wel.
0: Ik ben wel benieuwd naar mensen thuis. Wat voor diploma heb je nou gehaald? En wat doe je er tegenwoordig nog mee? Wat heb je er nog aan? 050-3188-288. En ja, vakantiebestemmingen ging het ook over volgens mij. Dus zit jij nu op je vakantieadres met de radio aan tussen de middag te luisteren? Bel dan ook even. Ik ben heel benieuwd hoe je het daar hebt. 050-3188-288. Vrije ronde, altijd wat anders zometeen.
1: En mis je de gulden?
0: Oh!
1: Daar hebben we het ook nog over gehad. Terwijl jij de lieren zat. Oh nee, dat zijn euro's daar. Hè?
0: Ja. Ook euro's, ja. Zometeen eerst Edwin met het actuele nieuws.
2: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
4: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
6: Hè? Nu alweer?
5: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
6: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
5: Ook dan moet je aangifte doen.
6: Nou, goed dat je het zegt.
5: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
6: Handig?
5: Ja, van de Belastingdienst.
7: Ik zie kleurrijke streken.
8: Ik zie mensen van alle tijden.
9: Ik zie deze stijl wel zitten.
10: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
11: Centraal Museum Utrecht.
12: Laat meer zien.
0: Half 1 geweest. Hoogste tijd voor Noordnieuws. Edwin, goedemiddag.
1: Goedemiddag. De tarweoogst is in volle gang. Dat is uitzonderlijk vroeg. Door het warme en droge weer van de afgelopen 2 weken rijden combines al over het land. Zo ook bij akkerbouwer Frank Kremer in Finsterwolde.
13: Ja, wie ben nog nooit zo vrouw gaan lopen als nou in winterwaarts. Maar die vrouw ging wat er al ziet van hoe dat we in augustus konden beginnen. Nou ja, en nu ben we half juli al aan het lopen.
14: Ideale omstandigheden.
15: Ja. Het is warm, maar ja, airco erbij, dus ik ken het mooi vol onder Ronald. Maar ideaal weer zo, een beetje wind, zon, dus het droogt als een gekke, zeg maar.
1: Doordat het droge weer met een enkele bui aanhoudt, kan de rest van de tarwe ook onder gunstige weersomstandigheden geoogst worden. PVV Groningen, Partij voor het Noorden en Stadspartij 100% voor Groningen willen van het gemeentebestuur weten welke maatregelen het gaat nemen tegen de drugsproblemen in de stad. Aanleiding is de recente berichtgeving van RTV Noord over de overlast die ondernemers in en rond de Westerhaven ondervinden. Zo kiest een horecaondernemer ervoor om 's avonds alleen eten en drinken te verkopen via het raam. Andere ondernemers voelen zich genoodzaakt om eigen personeel trainingen te geven om hen weerbaarder te maken in onveilige situaties. De drie oppositiepartijen zien een trend van onveiligheid op straat door bijvoorbeeld drugshandel en rondlopende drugsverslaafden. Daarbij gaat het ook over incidenten rond de Speelsluis en het Martini-Kerkhof. Op de Nassaustraat in Winschoten zijn een automobilist en een fietser vanmorgen op elkaar gebotst. De fietser is gewond geraakt, is behandeld door ambulancepersoneel. De politie heeft onderzoek gedaan naar het ongeluk. Bij Croissanterie Pigalle aan de Stoeldraaierstraat in Groningen is in de nacht van dinsdag op woensdag ingebroken. Eén of twee daders gingen met een kluis vandoor. Op camerabeelden is in ieder geval te zien hoe een man er vandoor gaat met de kluis op de bagagedrager van een fiets. De politie is een buurtonderzoek begonnen en bekijkt verder camerabeelden. En de voetballers van Forward in Groningen kunnen het EK studentenvoetbal niet meer winnen. De studenten die meedoen namens de Rijksuniversiteit Groningen verloren gisteravond de kwartfinale. In het Italiaanse Salerno won het Franse Rouen met 1-0. Trainer Chris Veldman baalt ervan dat Forward eruit ligt, maar vond het toch leuk om mee te doen.
14: Je mag je stad vertegenwoordigen. We spelen ook in het oranje. Dat geeft ook wel een beetje het extra gevoel. Ja, voor de rest is het wel. Die jongens spelen in 6 wedstrijden. Dat is wel een behoorlijke belasting. Maar het is absoluut leuk en een eer om te mogen doen.
1: Ja, de Groningen studenten strijden dit weekend nog wel om de plekken 5 tot en met 8. Meer op rtvnoord.nl.
16: Dus pas na die wedstrijd gaan ze aan hun eerste biertje, denk ik, hè?
1: Zou het?
16: Gaan we naar Harma.
17: Vanmiddag trekken in eerste instantie verspreid over de provincie buiten, mogelijk met onweer. Later vanmiddag, dan breekt de zon weer deur en de temperatuur 20 tot 23 of 25 graden en de wind draait overal naar het noordoosten, is maismotig. Vanavond en vannacht opklonens, miskansen en 10 tot 14 graden als minimum. In morgen wordt een dag met flink wat zon en de loop van de dag ontstaan ook wat stolpenwolken. De wind zwakt tot motig uit het westen tot noordwesten, brengt 21 tot 23 graden.
16: En dat brengt de tijd op 12:05. Hoogste tijd voor altijd weer anders. Vrij ronde 050-3188-288. De lijnen zijn al geopend en ik kan je alvast een mop beloven.
18: Ja hoor, zelfs voor een olifant heeft Otterdier Compleet in Leek het juiste voer. Otterdier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
19: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
20: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
19: Check werkerbijwagenborg.com.
21: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
19: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkerbijwagenborg.com.
22: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
23: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
22: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
16: Noord. 050-3188-288. Ik ben alweer heel veel vergeten. Al mijn inlogs hier en zo. Maar dit telefoonnummer, dat staat gewoon echt op mijn printplaat tussen mijn oren gebrand. En het is een nummer wat je moet bellen als je wil meepraten in de vrije ronde. Altijd wat anders. Alles kan, alles mag. Als we het maar op een normale manier met elkaar bespreken. Staat er wat te gebeuren in jouw dorp of wijk bijvoorbeeld komend weekend? Dan is dit de plek om dat te laten weten. 050-3188-288. Heb je iets gelezen in het nieuws? Is jou iets overkomen? Heb je iets meegemaakt? Wil je dat hier kwijt? Moet je ook dit telefoonnummer bellen? En wil je nog ergens op terugkomen? Ik had het ook bijvoorbeeld over die zwemdiploma's en andere diploma's. Heb jij een bijzonder diploma gehaald? En heb je daar nog steeds wat aan? Of juist helemaal niet? Maar heb je er wel heel veel tijd in gestoken? Ik noem nog even dat NAI-diploma, stenogrift, schrift kan mijn moeder bijvoorbeeld heel goed. Maar ik kan me niet herinneren dat ze dat daarna nog heel veel heeft moeten gebruiken. 050-3188-288. En zit jij nu op jouw vakantiebestemming? Maakt niet uit waar het is. Ook al is het in de eigen provincie of in het verre buitenland. En jij zit nu Radio Noord te luisteren. Zou ik het leuk vinden als je even belt. Om te vertellen waar je zit en hoe het je bevalt. 050-3188-288. We gaan naar Berend. Mooi Berend.
2: Mooi.
16: Mooi kerel.
2: Goedemiddag allemaal.
16: Goedemiddag. Vanuit waar bel je Berend?
2: Eembrugge.
16: Eembrugge? Hoor is dat?
2: Ja. Tink Bern en.
16: Oh.
2: Tussen Bern en Bunschoten-Spakenburg en de Eem. Dat is een riviertje, Noord-Nijmegen.
16: Chic, ja, Beert.
2: Ja, ik heb hier alle comfort. Ik heb alle rust. Ik zit in een dorpje met 26 huizen. Elke naar een kemmie, omdat ik in een woon.
16: Oh ja, dat is. Met elke en een broodje zeker?
2: Tuurlijk.
16: Ja, mooi maar. Want best op vakantie, begreep ik.
2: Nou ja, ik neem dat altijd een werkvakantie, want je moet natuurlijk altijd met je zeggen, want ik heb boot comfort, kost bijna niks. En mijn vrouw en ik, die ben door, pak een beetje, ik ben 10, 12 jaar geleden met begonnen.
16: Ja.
2: En helaas mijn vrouw overleden.
16: Oh.
2: In januari, maar ik heb toch weer ophaakt, ja.
16: Maar wat goud, Berend?
2: Deze zomer heb ik 2 adres voor ik ben. En ik heb nog wel op in de planning staan.
16: Ja.
2: En ik zou dat allemaal weg van Oezen ben. Tussen nu mag ook in Noes en Graafmaiden. Nou, ik bedoel, ik heb mijn eigen planning invullen. Ik was vrouwvertuurder van de Veurenbrood. Kan je dan en daar komen? Nou, en ik zit dus nu in Eembrugge, waarvan de eigenaresse, die is in Portugal.
16: Want hoe waakt dat, Bert? Hoe komen de mensen bij die terecht om dit te regelen?
2: Ja. Nou, 4 jaar, ik zat met vrouwen in de generaalbank in de ledenraad zitten. En ja, de proef had iets gezegd, had hij met 24 van de 30. En die man zei, ik ben 8 uur hapazen zitten. En zit in het kasteel en dit en dat. En die man was Burgondier en die zat met Lamborghini. Nou, in ieder geval, die man is onverwachts overleden. En die vrouw zei, ik wil niet die papieren hebben. En die heb ik meegenomen. En, de vrouw sowieso, ze missen er woord van ons. Nou, en mijn vrouw was echt een huishoudelijk type, met andere woorden, ik ben vierdefluiter. Maar dat vond ik geweldig in Anders in de hoes. Ja. Gewoon binnen hun eigen omgeving. Door een dag was ze ook wel voor de telepeltjes lagen. Nou, en zo nou ben ik doorheen rolt.
16: Apatja,
2: Beert. Ja, we hebben verschillende adressen naar het Nederlands. En hoor bijzonder, ik heb in Doden meegemaakt, met nooit Doden zo gaat. Dat we een landhoes hadden, waarvan ik smeurens stroken en taak op bos over moest. En mijn vrouw die deed dat in die grote bakken van die vlinders. Dus die hadden vlinderverzameling.
16: Ah, mooi man.
2: En ik zei het verdoond.
16: Ja.
2: Ik hoorde het land goed allemaal met die hond lopen. En ja, dat was allemaal om eind. Toen mijn andere woord dat ik,
16: Ik vind het wel bijzonder, Berend. Het is dat ik dit zo hoor, dat dit gebeurt kennelijk. Ik was het nooit. Maar, ja. Maar wat is nou de meest bijzondere locatie waar je was toen terecht bent gekomen?
2: Noordwijk en Oud. Noordwijk en Zee, Noordwijk en Oud. Ja, dat was wel bijzonder. En dat was wel bijzonder, omdat ik die kreeg op mijn die aanvroeg. Ik zeg in de praat mij al zeggen. Ik zei, ik kijk nog gewoon naar het paard. Want ja, dat kom ik niet elke dag.
16: Nee.
2: En dan zit er 1400 euro in de week en dit is over de nacht. Dus ik zei, de keuze is snel gemoot. Die hebben altijd een kennismoking gesprek.
16: Oké. Okay.
2: Nou, en zo dan, en ben we, dat was net tegelijk met dat de keuken nog open ging. En we dat combineerd zijn, maar die ritje. En ik had ook, van wat klik met die luwe. Ik kwam een keukentofel te zitten. Gelijk heugde, ik kon me gewoon houden in de ogen kijken. En op mijn papier stond 1 hondje van 13 jaar oud. Ik zei, die ken ik wel aan.
16: Mooi man.
2: Nou, en we kwamen door een abrieloon. Het was een voormalige ballenboer. Ja, abrieloon af van 700 meter. Links allemaal campings en dunen. En rechts stond die boerderij, die ballenboerderij. Nou. En ben je ook weer mee rondlopen, Berend? Zeggen, ja, schouwens. Een hondje had nog wel verwelkomd. En het was een boerderij, nooit meer in functie. Hij had 1/2 uur. Kijk, zei je, nou loopt naar zijn kippen. Hij zei, wil u die ook bevoeren? Nou, ik zei, geen probleem, zet bakje maar klaar. Nou, en zo gingen we verder. Kijk, zei, hier zijn er 3 paarden. Hij zei, maar u krijgt 3 paardenmeisjes. Ik zei, dat is mijn verkeer. Lothar blijkt nou, stel al wie te weten, maar of hij... Ja. Geen probleem. Ik zeg, zeg het ook voor die paardenmeisjes, als dat het allemaal koor zit, dan gooi het wel in die ruimte. Spend. Nou, die is verder lopen. Ja. Als, je voor naar de weg loopt, zeg, je moet daar de krabben behalen. U ziet, daar lopen zeubenschapen. Ik zeg, zet u de maat bij me klaar. Nou, en kijk, en daarnaast zit er ook een koe met een kalf. En die koe is gewend, zit er elke bak een koekje krijgt. Nou, en zo dan is het.
16: Ja, kerel.
2: En die prachtige daar, die lui, die ging nog rond van hun kinderen. Die hebben een kruidenkwekerij in Spanje of zo. Nou, had hij heel geweldig mooi. En dat is gewoon verkeerd. Nee, hoor.
16: Nee, ik snap hem.
2: Controle. Ja.
16: Bernard, ik gooi wel even deur, want er zijn al wat mensen die ook in de uitzending wilden. Maar ik wens je veel plezier, Berend.
2: Dankjewel.
16: En bedankt voor het volgen.
2: Aan alle luisteraars van Radio Noord. En uiteraard ook aan de crew van jullie.
16: Bedankt, Berend.
2: Oké, hoi.
16: Ja, mooi dit, man. Prachtig. Dus op een huis en een hond passen, gewoon van wildvreemde mensen. Dat is toch wel, toch wel bijzonder om te doen, denk ik.
3: Een leuke vakantiebesteding.
16: Dat denk ik wel.
3: Ja.
16: Kreeg nog wat berichtjes binnen. Toevallig is dit mijn voormalige overbuurman in Warfum, Anjo. Ook fotograaf is hij. Ik vroeg naar diploma's en hij stuurt... Ja, Nieuwino, ik heb een diploma van de week. Net mijn drone-diploma gehaald. En ik ben nu dus gecertificeerd drone-piloot. Van harte gefeliciteerd, Anjo. Christa stuurt ook nog een appje.
3: Ja, zij is bijna 70 en is al met pensioen. Maar heeft nog best wel veel aan haar typediploma wat ze 50 jaar geleden heeft gehaald.
16: Kijk aan. Dus zelfs voor de smartphone nu kan ze dit gebruiken om via WhatsApp ons een berichtje te sturen.
3: Blind typen op de smartphone, dat is ook wel een uitdaging.
16: Over types gesproken. Kevin, mooi kerel.
4: Hij is niet meer nou mooi. Ja.
16: Kevin, hoe scheemde? Hoe is het?
4: Ja, goud,
16: dat was ideaal. Ja, goud. Ik denk dat ze de weekendplan nemen wilt dalen, of niet?
4: Ja.
16: Vertel.
4: Ik ga vrijdag weer naar de toegang in Frank redden.
16: Ja.
4: En zondag weer gaan we aan draaien.
16: Ook nog draaien weer?
4: Ja.
16: Geweldig, dus dit wordt weer een mooi weekend. Ben je nog op vakantie, West, Kevin? Of,
4: Ik ga nog op vakantie.
16: Oké. Nou, wanneer...
4: We gaan naar Turkije en ons zijn we gewoon weg.
16: Turkije?
4: Ja, we gaan weer naar Turkije.
16: Lekker, ja.
4: Ja.
16: Nou, dat is een mooi vooruitzicht, Kevin. Maar eerst gewoon een lekker de weekend zo hier in Grunnen, hè?
4: Ja, daarom.
16: Oké, Kevin. Bedankt voor het bel. En gauw weekend.
4: Doe ook.
16: Yo, mooi hoor. Mooi. Kevin, collega natuurlijk, is dat uitscheemde. Vrijdag, vrije ronde. Dan weet je, dan is er ook vaak een mop. Eltjo, goedemiddag. Eltjo is weg. Nou, dat is helemaal een mooie mop. Gaan we hem door naar de volgende. Goedemiddag, wie heb ik aan de lijn?
5: De Kramer uit Zuid-Baren, goedemiddag.
16: De meneer Kramer, goedemiddag.
5: Dat is op vakantie.
16: Ik ben weer terug van vakantie, ja.
5: Dat is, ja, je bent toch weer wat weer en je ziet er mooi bruin uit.
16: Nou, bedankt.
5: Dat is op vakantie van het bericht als oud-stuurder van FC Groningen dat geen rechtstreekse radioverslaggever meer komt op Omroep Noord. Nou, ik vind het bedroevenswaardig. Ik spreek namens honderden mensen, vooral oude mensen die in tehuizen zitten, die in het ziekenhuis liggen en er komt nog geen live verslag meer van. Ik vind het heel erg.
16: Ja, want toen u dat las, dat was ergens, ik denk, een week of twee geleden of zo.
5: Ja, toen... in de kraam een stuk. Ik vind het gewoon droevig.
16: Ja, ik snap wat u bedoelt, want ik moet zeggen, als sportliefhebber en ook heel leuk het vindend om sportprogramma's te maken, vind ik het ook heel jammer. Helaas is deze keuze gemaakt en er zit wel een verhaal achter, meneer Kramer. Want we moeten toch hier met RTV Noord bezig om, nou ja, op een iets andere manier onze dingen te doen. Om een beetje mee te gaan met de tijd. Dat zit hier een beetje achter.
5: Ja, maar dit is toch live. Maar dat wordt live uitgezonden.
16: Ja.
5: Ik vind het gewoon erg. En er zijn ook geen voorbeschouwingen meer. Zoals van vrijdag op het zijn ontbreken.
16: Ja, dat wel. Dus het enige wat verandert, dat is dan het live verslag. Maar voor de rest zullen we alles wat we daaromheen deden, in principe, dat blijft. Ook die voorbeschouwing bijvoorbeeld op vrijdag. En ik kan misschien ook al wel, ik weet niet of ik dat mag verklappen, maar we gaan op maandagavond, dat kan ik dan wel even kort vertellen, even stiekem.
5: Ja.
16: Gaan wij iets iets uitgebreider op tv nog iets met de koffiecorner doen. Dus met Martin en Stefan.
6: Ja, ja.
16: Dus we gaan wel weer op andere manier. Wij blijven wel aandacht besteden aan FC Groningen, maar misschien nog net even op een andere manier.
6: Nee, ik spreek namens honden en hoor.
16: Ja, want u luisterde dat elke week.
6: Ja, altijd. Maar ja, ik vind het zo leuk. Zeker van breken, doe je wel uitstekend.
16: Ja, zeker.
6: En de Radio Drenthe geeft ook een verlaag. Nou, dat is toch een kleine omroep van jullie. Ja. Dat is wegblijven. Er zijn nog zoveel programma's van Noord verdwenen. Ik vind dat heel jammer.
16: Ja, nee, ik vind
6: het
16: mooi
6: dat... Het kan allemaal nieuwe programmering zijn, maar... Ja, de luisteraar heeft ook nog een beetje eerst werken.
16: Ik snap uw gevoel wel, meneer Kramer, hoor. En ik ben blij dat u dat toch hier hem wil vertellen.
6: Ja, ik vind het heel pijnlijk, eerlijk waar. Dat mag ik dus wel weten.
16: Nou, dat komt hier binnen, meneer Kramer. Bedankt voor het doorgeven. En ik zou het ook mooi vinden als u nou na een tijdje wennen op die maandag op tv... Tegen die mooie hoofden van Martin en Stefan aan moet kijken en van mijzelf. En wat u er dan van vindt na een paar weken, moet u hier ook hebben verteld, ja?
6: Dat doe ik ook wel, ja.
16: Oké, hartstikke goed. Bedankt voor het bel. Oké, bedankt. Meneer Kramer uit Zuidlaren was dat. Is Eltjo er alweer?
3: Ja, inmiddels hebben we hem weer te pakken gekregen. Dus,
16: Oké, dan gaan we dit gewoon lekker weer doen.
3: Kunnen we weer even lachen?
16: Dat hoop ik, ja. Eltjo! Goedemiddag, kerel. Hoi, Eltjo.
7: Hoi. Ik kom even de backlist van Wappert helpen.
16: Ja, dat weet ik.
7: Oké, nou, er is een vertegenwoordiger die rijdt op mijn aanleggertje. En dan rijdt hij een kilometer of 50 en dan kijkt hij eens naar de ruimkijkspiegel. En dan ziet hij een keer een kipblauw met drie poten en die rijdt hem zo voorbij. En hij denkt, nou maar we rijden. Hij gaat naar de eerste beste boer daar rijden en hij komt er op erf van die boer. Hij zegt, wat ik nou met mag zeggen, maar hij zegt, een kip die loopt me zo voorbij, keihard. Nou zit die boer, hij zegt, ik heb maar klap. Hij zegt, dan ben ik 4 jaar mee bezig geweest om die beesten te kweken. Hij zegt, maar zondags middags, met de heerappels en de bootjes. Wil ik een kippenpoot, mijn vrouw een kippenpoot en mijn zoon Chimmer, die wil ook een kippenpoot. Ja, zegt die vertegenwoordiger. Hij zegt, dat ken ik wel inkomen. Hij zegt, dan smaakt dat mee, zegt die kip. Nou zit die boer, dat waait niet. Ja, maar dat is, moet ik zo, dat waait niet. Nou zit die boer, die kijkt, die loopt zo aan, ik heb maar door aan, ik heb van. Beste probeer.
16: Eltjo, goud weekend.
7: Oké. Hoi.
16: Het is altijd toch even afwachten waar zo'n mop heen gaat. Eltjo, bedankt voor het bellen. Bel volgende week vrijdag weer graag. 050-3188-288. Vrije ronde, altijd wat anders. Alles kan, alles mag. Dus heb jij commentaar op iets of iemand, dan kan dat hier. Nou, je hoorde meneer Kramer net, die was toch kritisch. En dat is heel mooi. Ik hou ook van kritische luisteraars. En hij vertelt het op een mooie manier. Dus 050-3188-288. Als jij iets kwijt wil over wat jou maar is opgevallen in het nieuws... Heb je zelf iets meegemaakt afgelopen week waarvan jij vindt dat moet iedereen weten? 050-3188-288. Wil je terugkomen op iets? Iets wat we afgelopen week hebben besproken hier in Altijd Wat Anders, dan kan dat. Vakantiebestemmingen bijvoorbeeld. Waar, dat is natuurlijk wetenschappelijk onderzoek wat wij hebben gedaan met Altijd Wat Anders. Waar ging Groningen zoal op naartoe?
3: Nou, heel opvallend. De meesten zaten gewoon in hun eigen tuin.
16: Oh ja.
3: Want hier in Groningen was het ook lekker weer. Ja, vandaag toch wel even wat anders. Maar de afgelopen weken was het hier prima vertoeven.
16: Ik ben benieuwd, als jij nou nu zit te luisteren naar de Vrije Ronde Altijd Wat Anders Radio Noord... en je denkt, ik denk dat ik het meest ver weg van Groningen zit... bel dan even, ik ben heel benieuwd waar je zit. 050-3188-288. En we hadden het over diploma's, schoolzwemmen, zwemdiploma's. Heb je alle zwemdiploma's? En heb je ook een ander diploma behaald? Bijvoorbeeld een naaidiploma of een steno-diploma, ik noem maar wat... Dan ben ik toch wel heel benieuwd wat voor diploma je hebt en wat je er nog aan hebt. Johan, goedemiddag.
8: Goedemiddag, Livino.
16: Hey Johan, Houtige Hagen.
8: Ja, helemaal.
16: Laat maar raden, je hebt een diploma Gronings praten.
8: Nou ja, ik ken het een beetje.
16: Ja, zo is het, Johan. Hoe is het in Houtige Hagen?
8: Ja, een beetje regenachtig.
16: Ja, is het een beetje...
8: Ja, volgens Harma Boer dan trekt die buien wel weer weg.
16: Ah, oké, gelukkig. Gelukkig.
8: Gelukkig wel.
16: Hey Johan, jij belt ook over een diploma. Vertel, wat heb jij?
8: Ik heb een diploma, het is een getuigschrift. En dat is tekening, lezen, constructie en plaatwerk.
16: Wacht even, kun je dit even voor mij even herhalen, maar dan langzamer?
8: Een tekening, lezen, constructie en plaatwerk. Dat houdt in dat ik kan tekening lezen. Maar ja, iedereen kan een tekening lezen, neem ik aan. Want als je een huisje tekent, dan... Maar het gaat ook om bepaalde dingen uit te zoeken en echt in de praktijk weer in het bedrijf te maken.
16: Oh, want dit gaat om je komt uit de bouw, Johan?
8: Nee, dit is puur in het aluminium en in het ijzer.
16: Ah, oké. Dat je constructies kunt maken.
8: Ja, precies, ja.
16: Oh, oké. Okay. Dus ik begin me er wat bij voor te staan. En hoe lang heb je daar voor moeten studeren, noem ik het maar even, om dit te behalen?
8: Het waren 6 avonden, tenminste op een donderdagavond, waren 6 avonden van ik denk 1,5 uur.
16: Ja.
8: En ik heb hem behaald in 2000.
16: Oké.
8: Om precies te zijn, want ik heb een fotootje gestuurd naar je collega.
16: Ja.
8: Ik heb hem gehaald op 29 februari 2000.
16: Oké. Okay. En hoe lang heb je er wat aan gehad?
8: Nou, helemaal niks. Kom ik eerlijk vooruit.
16: Serieus? Oh, dit klinkt mij serieus. Echt als iets heel serieus in de oren, Johan. En dat je hier ook heel veel aan hebt gehad in je werk.
8: Nou, helemaal niks.
16: Oh, hoe kan dat nou dan?
8: Ja, maar het komt in de praktijk natuurlijk nu wel, want we zijn natuurlijk een paar jaar verder. Nou ja, ik denk 2000 en we zijn nu 2026.
16: Ja.
8: Dus al 27 jaar, maar sommige tekeningen dan denk ik van, oh, hé, ja, dat hoort zo en dat moet zo.
16: Ja. Jij ziet het net een wat sneller dan anders.
8: Ja, je begrijpt het allemaal wel in een tekening.
16: Ja.
8: Dat is wel een positief ding.
16: Nou Johan, toch mooi dan dat je me uiteindelijk hebt gehaald. Bedankt voor jouw verhaal. Gaan we naar Fenna, want die heeft ook een prachtig diploma volgens mij. Mooi Fenna.
9: Mooi. Ja, ik heb een bijzonder diploma, dat is textiele werkvormen.
16: Textiele werkvormen.
9: En daar kon je dus apart gaan halen. Je hoefde dat niet voor de school. Daar kon je dus een staatsexamen voor gaan doen. En toen heb ik dat gedaan. En toen heb ik 15 jaar gewerkt met textiele werkvormen op de school voor handarbeid. En dat heette later vrijdag. Mm-hmm. En dat heet nou weer anders. Hij heeft net weer een andere bestemming gekregen. Maar daar heb ik 15 jaar mee gewerkt.
16: Zo.
9: Op die school voor handarbeid.
16: Ja, want even, wat heb je dan allemaal gemaakt, Fenna?
9: Nou, ik had een specialiteit, namelijk dat is kantklossen.
16: Kantklossen?
9: Kantklossen heb ik op de school van handarbeid, heb ik 15 jaar kantklossen gegeven. En later heb ik dat heel veel in de vrije tijd gedaan, met allerlei cursussen. En ik heb heel veel excursies gedaan op het gebied van kantklossen.
16: Dus je bent blij dat je hem hebt gehaald, denk ik, Fenna, of niet?
9: Oh ja, al lang. Oh jongen, ik ben nu 92. Ik doe al lang geen werk meer.
16: Nee, maar ik bedoel, je hebt er wel veel aan gehad.
9: Heel veel. Ja. Ik heb er heel veel plezier aan gehad.
16: Ja, mooi.
9: Heel veel. Want ik heb namelijk het als hobby gebruikt. En dat is natuurlijk heel belangrijk.
16: Ja. En ik zeg wel dat je, maar u noemde net uw leeftijd, 92. Ja. Daar ga ik toch wel even over op u. Maar u klinkt nog hartstikke fit en scherp, hè?
9: Ja, dat is ook zo. Maar ja, gelukkig heb je niet aan jezelf te danken. Je moet goed, in elk geval. Maar ik ben nog altijd bezig met veel handwerken en ook met kantlossen.
16: Mooi zo.
9: Nou ja, dan houd je bezig.
16: Ja, waar bent u nu mee bezig? Wat voor product?
9: Oh, producten zijn allemaal stukjes die je maakt. Maar zijn problemen, die moet je oplossen. Er zijn En bij kantklossen heb je bepaalde motieven. En die zijn soms heel moeilijk en die moet je dan oplossen. En dan ben je met die klosjes bezig en dan lukt dat niet. En dan moet je weer overnieuw beginnen. Zo werk je bezig. Zo blijf
16: komt
9: je
16: daar
9: bezig.
16: Dan het gezegde, dan ben je de klos vandaan?
9: Ja, dat ben inderdaad een klos.
16: Ja,
9: maar dat doe ik mezelf aan.
16: Oké. Bedankt voor bellen, Fenna. En lekker kantklossen dit weekend. Geniet ervan.
9: Ja, prima. Maar ik vond het leuk om te zeggen. Want
16: ik ook.
9: Er zijn heel vaak een lessen van met hout of met metaal of weet ik veel. En toen dacht ik ga ook eens even wat vertellen.
16: U komt op voor alle kantklossers.
9: Ja, ze zijn er wel, maar ik moet ze wel zoeken met het hooi. Hooi, dat spelde een hooiberg, hoor. Ja, zijn nou, niet meer zoveel.
16: Misschien een keer een hele alte, wat anders gaan we daaraan besteden, Venna. Op zoek naar de kantklossers. Bedankt voor het bellen, want we zitten al tegen 1 uur. En ik wil graag nog Connie even aan het woord laten. En daarna sluiten we nog af met een mop. Maar is Connie, mooi Connie.
9: Tot ziens, dag hoor.
0: Hoi. Bent.
16: Hey Connie, bedankt.
0: Ja.
16: Nou, mooi dat je er weer bent. Jij bent bezig, hè, met iets.
0: Ja, bezig geweest tot en met gisteren. 1 juli begonnen deze maand. Een reumatische aandoening, artrose, longembolie gehad 2 jaar geleden. Maar ik ben de ziekte niet. Ik heb het omgekeerd draait in gezond gedrag. Conditie opgebouwd. En nu 400 kilometer gelopen. Ter voorbereiding van het Pieterpad.
16: Geweldig.
0: Dat ga ik in september doen, dus dan kom ik bij jullie in de buurt.
16: Oh, maar wat leuk, Connie. Maar even, je hebt nu dus al 400 kilometer gelopen en dat is puur de voorbereiding op uiteindelijk september.
0: Dat kunnen anderen ook, hoor. Het is gewoon 15 kilometer per dag.
16: Ja.
0: 6 dagen achter elkaar, dat is 90. En dan waarvan ook 2 dagen 20 kilometer. Dus dat maakt 100. Okay. En dan 4 keer is 400.
16: Connie, wat goed dat je dit doet. Nou, bel ons even weer zodra je dan in de buurt bent met het Pieterpad, hè?
0: Ja, en misschien een boek van Prins om uit te lenen aan je. Een schitterend fotoboek.
16: Ja,
0: maar ja ik denk...
16: Misschien heb ik die al wel, Connie. Nou, daar hebben we het dan wel over.
0: Ik denk het niet.
16: Oh, nee? Oké. Okay,
0: je krijgt het niet.
16: Hey, Connie, bedankt voor het bellen. We gaan toch nog even snel door, want we zitten echt op de valreep nu. En ja, als Marines belt, dan weet je, Marines, je bent de laatste. Dus kom maar op.
10: Ja, hoi daar.
16: Mooi.
10: Mooi. Wat is het toppen van brutaliteit?
16: Ja, Marines, dit is een hele open vraag. Wat moet ik hier nou op zeggen?
10: Ja, dat weet ik niet, maar denk waar.
16: Toppunt van brutaliteit. Dat is voordringen in de rij bij de cafetaria.
10: Nee.
16: Oh.
10: Nee. Ik zal het iets vertellen.
16: Ja.
10: Als je bij een agent in de lijst bent, dan moet je vragen hoe hoog dat de waterstaande is.
16: Marines... Don't try this at home, zeggen we dan maar even, hè?
10: Ja, nee, maar ik heb ook geen stevels, ik heb zijn dan, dus het klapte bij mij wel op.
16: Goud weekend, Marines!
10: Ja, dus!
16: Bye.
11: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kas? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startgoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
12: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
24: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
25: Oma!
26: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
27: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
28: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
27: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
29: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
30: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
31: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
32: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
33: Dit is Radio Noord.
31: Nu het nieuws van 1 uur.
34: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Spaanse media melden dat de afgelopen 24 uur... tienduizenden migranten naar de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko zijn gekomen. Worden aantallen gemeld tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen er naartoe of pakten een boot en klommen over de hekken. Het zijn vooral jonge migranten die zo de EU proberen binnen te komen. Spaanse autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er zijn al zeker 18 mensen om het leven gekomen. Zij zijn verdronken. Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft een evenement afgelast omdat er ook Israëlische universiteiten aan mee wilden doen. De finale van het EK debatteren gaat vanavond daarom niet door. En volgens Tivoli gaat het evenement niet samen met de culturele boycott die is ingesteld tegen Israël. Tivoli dacht eerst dat de Israëlische studenten op persoonlijke titel zouden meedoen, maar ze blijken dat namens hun Israëlische universiteit te doen. Een topadviseur van FIFA-baas Gianni Infantino is opgestapt vanwege de omstreden plannen voor het WK voetbal. Deze week lanceerde Infantino het plan om het WK te laten beheren door een commercieel bedrijf en aandelen daarvan te willen verkopen. Daarop volgde een storm van kritiek. De topadviseur zegt dat hij niet langer kan toekijken hoe de FIFA overweegt een aandeel in het WK te verkopen. Inmiddels heeft een ruime meerderheid van de FIFA-landen zich tegen het plan van Infantino gekeerd. Het lijkt daarom zeer onwaarschijnlijk dat het plan het haalt als het in stemming wordt gebracht. De afgelopen dagen zijn duizenden buitenlandse chauffeurs van vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug gereden. Ze kregen geen boete vanwege de regelgeving. Ook reden honderden Nederlandse chauffeurs over de brug bij Gorinchem. Zij worden wel beboet. Het weer. In de noordelijke helft van het land buien. Elders een mix van wolken en zon. Later vandaag ook op andere plekken nog kans op een bui. En het wordt 21 tot 28 graden. Morgen veel zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
2: Ja, ja. Zelfs paarden staan te trappelen voor Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet. De grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
4: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
5: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
6: Was jij?
13: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
5: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
14: Radio Noord.
15: Tussen de middag.
17: Met Nivino Geertsema.
18: Goedemiddag, het gaat weer gebeuren. De trekker trek in Zevenhuizen. En degene die het organiseert is eigenlijk nog maar een broekie.
19: Hey, Nivino. Topper. Maakt een mooi uitzending van, hè? En vast een fijn weekend. Yo!

0: Erwin de Vries met Doe. En daarvoor Level 42 op Radio Noord. Ja, en ik kan me zo voorstellen dat een groot deel van het Westerkwartier zich helemaal verheugt op komende dagen. Want morgen is het weer zover. De trekker trek in Zevenhuizen. En dat is toch wel aan het uitgroeien tot een heel groot evenement. Met honderden bezoekers. En het mooie is dat degene die het organiseert 16 was toen hij daarmee begon. Robin Walters en collega Ronald Niemeyer dacht: ik moet eens even met die Robin gaan praten. Tijdens de laatste voorbereidingen ging Ronald daarheen. Niet met trekker, wel met het busje.
1: Moet hem worden.
2: Dit moet hem worden.
1: Hoe lang?
2: 80 meter.
1: 80 meter?
2: 80 meter, ja.
1: Ja. Inmiddels voor de vierde keer.
2: Ja.
1: Je bent hier op je 16e mee begonnen.
2: Op 16e, ja.
1: Nou ben je 20.
2: Ja.
1: Waar komt die passie vandaan?
2: Gewoon doen. Mensen om je heen die dat ook doen en je wilt een keer proberen. Nou ja, en dan ga je het een keer proberen met een paar mensen en dan heb je dit. En het wordt steeds wat groter. Het is steeds, steeds ding beter doordenken, zeg maar. Dus ja, en dan uiteindelijk dan heb je dit.
1: En hoe groot is groot?
2: Ja, wat is groot? Reken maar dat wij ongeveer nou afgelopen jaar op 500 bezoekers staan, 600 zoiets. Ja.
1: Dat is toch knap als iets begint met een...
2: Met nul.
1: Met nul. En eigenlijk als een soort grapje, denk ik, of niet?
2: Ja. Ja, nou ja, ja. We gaan het een keer doen. En nou, de vergunning, alles is er nou bij. En het is nou helemaal echt, zeg maar.
1: Morgen ziet het er heel anders uit, natuurlijk.
2: Ja, alles vol hier. Ja, hoop ik.
1: Ja.
2: En hoop dat het weer wat goed wordt.
1: En dan is het de kunst om iets achter de trekker aan te trekken, hè? Want dat is trekker trekken.
2: Ja, we beginnen daar, zeg maar. En dan... Het wordt steeds zwaarder voorlopig tijd van 80 meter. Op 80 meter is het gewoon het zwaarste. En dan is het gewoon wie het verste komt. Ja. En dan full pool. En dan hebben we winnaars.
1: Ja. En hoe gaat het er volgend jaar uitzien?
2: Oh.
1: Nog groter?
2: Ja, nou ja, je moet ook een keer stoppen, hè. Het is ook een keer genoeg. Wel een ding die beter kunt, maar zoals het nou gaat, is mooi. Ja.
1: Doe je zelf ook mee?
2: Als tijd is wel. Ja.
1: Ja?
2: Ja, als tijd is wel.
1: Met
2: ja.
1: Deze trekker?
2: Ja, deze. Dubbel luchtje erom. Ja,
1: en dan gaan we kijken. Wat kun je hierover vertellen, over deze trekker?
2: Ja, dit is de lichtste klasse die er is, 2,5 ton.
1: Ja.
2: En nou, dubbel lucht voor extra trekgewicht, voor extra oppervlakte, zeg maar, voor het trekken.
1: Is een oudje?
2: 1975 geweest, die kant op. Die is hij wel van. Ja, voor mij wel. Misschien nog wel ouder.
1: Toen was jij nog niet geboren?
2: Nee, daar pas ik wel twee keer in met leeftijd. Ja.
0: Mooi. Robin, 20 jaar is hij nu. Voor de vierde keer organiseert hij het. Ik noemde hem met een knipoog een groentje. Maar heel jong en toch zo'n groot evenement al organiseren. Ik geef het je te doen. Ik wens iedereen heel veel plezier die daar morgen bij is. Misschien dat het busje morgen daar ook nog wel langs gaat. Je weet het nooit. Ja, dan kunnen we maar één nummer draaien van de Backbounders. Trekker trek!

0: De Backbounders, Trekker Trek. Kan een weekendtip zijn voor morgen in Zuidmoes. Dus de Trekker Trek. Maar zoals je weet, op vrijdag hoor je meer tips voor het weekend. En sowieso altijd een weekendtip van onze cultuurredactie. En dit keer is dat de atelierroute in Westerwolde. Ik ga erover praten met Gerda Lampers van de organisatie. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, dat is heel wat anders natuurlijk als je het vergelijkt met een trekkertrek. En toch valt er ook genoeg te beleven. Wat houdt de atelierroute in?
1: De atelierroute is een al jaren bestaande route in de Weetse en Terborg. Waarbij allerlei kunstenaars hun zaken laten zien. Waar ze er ook bij zijn. En dat is dit jaar op 15 locaties langs de Beterweg en in Terborg.
0: 15 locaties, dat is nogal wat, hè?
1: Ja, dat is een hele organisatie. We zijn blij met de medewerking van zoveel mensen hier langs de Beterweg en in Terborg. Die hun locatie ter beschikking stellen. En dan wordt het weer een enorm feest.
0: Ja, en de hersens worden ook een beetje op de proef gesteld. Want je moet ze gebruiken met iets nieuws, hè, dit jaar?
1: Ja, we hebben dit jaar iets nieuws. We hebben een letterpuzzeltocht. Op elke locatie is een letter verstopt. In de vorm van een klein schilderijtje van 7 bij 7 centimeter. Dat is, daarop staat een letter. Die 15 letters die kun je dan samen puzzelen. Tot 2 woorden. En daar moet je natuurlijk even je hersens voor gebruiken.
0: Ja, ja. En kun je iets winnen?
1: Ja, we hebben 2 hele leuke prijzen. De eerste prijs is een nationale theaterbon. In het kader van ons thema van dit jaar theater. Voor 2 personen. En de andere prijs zijn 2 kaarten voor het openluchttheater hier in Sellingen. Voor de toneelvoorstelling.
0: Kijk aan. Dus dan heb je daar ook weer wat aan. Als je hersens maar even gebruikt. En dan ben ik ook altijd wel benieuwd bij wat voor evenementen dan ook maar is. Ja, de catering, Gerda. Wat valt er te eten en te drinken?
1: Nou, we hebben 2 grote cateringlocaties. Kopje Genieten, bij heel veel mensen hier in Westerwolde wel bekend. Met huisgebakken taart en lekkere lunches, koffie.

0: kunstenaar, als locatiehouder en als in de organisatie is het zoveel werk dat het niet meer te combineren.
1: Snap ik.
0: Maar ik schilder zelf en ik ben lid van de kunstkring hier in Westerwolde. Doen wel heel veel leden van onze kunstkring hiermee. En twee daarvan die maken een bijzondere tentoonstelling in Kerkje Opwaarts met als thema theater. Heb ik nog niet gezien, ben ontzettend benieuwd.
1: Oké, dus je hebt wel de tijd om zelf ook wel even langs alle 15 kunstenaars te fietsen.
0: Ik hoop dat ik daar nog even tijd voor kan maken, ja.
1: Okay.
0: Ja.
1: Hoe laat en waar moeten we zijn?
0: De atelierroute gaat open om 11 uur morgenochtend en is tot 5 uur te bezoeken. Zondag precies hetzelfde, van 11 tot 5 is zijn geen kosten aan verbonden. Je mag gewoon lekker overal beginnen waar je wil. Dat is aan iedereen vrij. En we raden wel aan van jongens, kom zoveel mogelijk op de fiets. Parkeergelegenheid is er natuurlijk wel. Bij het zwembad, bij de Beetse Koelen. Dus, en bij Interborg ook uiteraard. Dus ja, mogelijkheden het over. Met de auto kan ook. Heb ik wel één dingetje.
1: Ja?
0: Morgenmiddag om 3:15 komt de truckrun over de Beetsweg.
1: Oh.
0: En dat duurt een kwartiertje. En we willen iedereen op het hart drukken om heel voorzichtig te zijn.
1: Ja.
0: Ga eventjes aan de kant.
1: Nou, en sowieso leuk om dat ook nog even mee te pakken, toch?
0: Ja, pak je dat ook weer mee. En dat is ook heel bijzonder. Dus om de 2 jaar komen die hier langs. Dus dat is eigenlijk loopt dat samen.
1: Mooi man.
0: Niet helemaal gepland, maar wel leuk.
1: Westerwolde, we moeten erheen dus zaterdag en zondag tussen 11 en 5. Heel veel plezier, ja. Gerda.
0: Gaat lukken.
1: Oké, okay, bedankt.
0: Hey, en bedankt voor de mogelijkheid. Hey, fijn weekend.
1: Mooi, hetzelfde. Gerda van de Atelier Tour dus in Westerwolde. Heel veel plezier daarbij als je daarheen gaat.

0: krijg toch altijd kippenvel als ik haar stem weer hoor. En ik had het geluk, ik denk een jaar of 10 geleden of zo, heb ik haar live mogen zien op North Sea Jazz in Rotterdam was dat toen ook al. En volgens mij had ze toen iets van 30 jaar of zo niet in Nederland opgetreden. Dus ja, alle soulkickers van het westelijk halfrond waren daar. Ja, dat was wel echt, echt magisch. En ze was ook nog heel goed. Dus het is een mooie herinnering. Ook elke dag mag ik hem live zien en horen. Edwin in het veld. Zometeen met het nieuws. Wat is er? Ja, dat is gewoon zo. Is een compliment. Ja. Wat heb je zometeen?
1: Coming to you.
0: Ja. Ik ga even de ruimte uit zo. Ja.
1: Binnenkort in het Stadspark.
2: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: 3-sterrenslot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
0: Allemaal enge geluiden en meer nieuws. Edwin, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Woensdag 9 september organiseren FNV Spoor, FNV Streekvervoer en FNV Stadsvervoer een gezamenlijke staking in het openbaar vervoer en op het spoor. Uit protest tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de WW en de WIA. De vakbonden zijn het niet eens met de opvatting van het kabinet dat mensen door de hoogte en duur van de WW en WIA-uitkeringen minder snel weer aan het werk gaan. Ook benadrukken ze dat die regelingen worden betaald uit premies van werknemers en werkgevers. De staking op 9 september staat volgens de bonden niet op zichzelf. Ook werknemers in onder meer de havens, afvalverwerking, schoonmaak, metaalindustrie en andere sectoren voeren actie tegen de plannen voor de sociale zekerheid. Legt de FNV-voorzitter Hans Spekman uit.
8: Onder andere bij reinigingsdiensten, bij sociale leerbedrijven, ontwikkelbedrijven. In de zorg, maar dan zijn het meer ludieke acties. Bijvoorbeeld in de ziekenhuizen. Omdat daar natuurlijk de patiënten kan je niet in de steek laten. Dus we doen het overal, maar we doen het in belang van iedereen. En ik hoop dat iedereen zich beseft dat die stakers ook eigen salaris inleveren. Want ze leveren erop in. Maar ze doen het toch in het belang van ons allemaal en de toekomst van ons land.
1: Het Zuiderveenfestival in Winschoten gaat toch niet door als demonstratie. Toen de organisatie te horen kreeg dat het morgen niet kan doorgaan, werd besloten er een demonstratie van te maken zonder artiesten en enkel met DJ's die protestliedjes zouden draaien. Maar ook dat is nu van de baan na een goed gesprek met de gemeente. Volgens de organisatie liet de gemeente merken dat ze het toch niet prettig vinden als dit zou doorgaan. Dat advies volgt de organisatie op omdat ze in de toekomst wel met de gemeente wil blijven samenwerken. Er kwam een streep door het festival omdat de vergunningsaanvraag te laat was ingediend. Het festival is nu waarschijnlijk op 10 oktober. De Emmabrug in Groningen is van maandag 10 augustus tot en met zondag 16 augustus afgesloten voor autoverkeer. De gemeente vervangt de rijijzers van de brug. Voor het vervangen van die ijzeren stroken moeten onder meer onderdelen van de brug en stukken asfalt verwijderd worden. De werkzaamheden zijn zowel overdag als 's nachts. Fietsers en voetgangers kunnen tijdens de werkzaamheden gebruik maken van de stoep. In het Stadspark in Groningen draait sinds gisteravond een openluchtbioscoop. Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Stadspark. Komende dagen worden daar 6 films vertoond. Zo'n 400 mensen bezochten gisteravond de eerste film, Project Hail Mary. Op de drafbaan was hij voor een groot scherm neergezet, zag ook verslaggever Emiel Venema.
9: Een soort van opblaasscherm. Waarschijnlijk heel handig om die mee te nemen, want ze doen dit op verschillende plaatsen in Nederland. Het nadeel van het opblaasscherm was wel dat in de pauze die langzaam leegliep. Dus dan had iedereen zoiets van, wat gebeurde hier? Maar op tijd hadden ze de boel weer recht. Maar een mooi groot scherm. En we lagen op de lichtstoelen. Dus dan kon je mooi lekker liggen, lekker relaxed. Koptelefoon op de juiste frequentie, met goed geluid. Kon je ook zelf instellen. Ik moet zeggen, dat was wel lekker relaxed eigenlijk.
4: En vanavond is ook lekker relaxed. Jurassic World Rebirth. Als het opblaasscherm het allemaal toelaat natuurlijk.
0: Dus geen geluidsoverlast?
4: Nee, koptelefoontje op.
0: Dat scheelt weer.
4: Ja.
0: Heb je wel eens zoiets gedaan? Dus niet in een bioscoop, maar wel op een groot scherm een film gekeken?
4: Kan ik mij niet heugen.
0: Zo'n drive-in, die beelden in Amerika vind ik ook altijd bijzonder.
4: Ja, lekker in de auto.
0: Ja, lijkt me toch altijd nog wel een keer leuk.
4: Popcorn.
0: Mm.
4: Zout of suiker?
0: Allebei.
4: Oh,
0: ja.
4: Nee, zout.
0: Ja?
4: Ja.
0: Biertje?
4: Ja.
0: Lekker.
4: En dan de vrouw rijden.
0: Oh ja?
4: Ja.
0: Dan wel?
4: Ja, dan kan maar één bier drinken.
0: Oh, Harma.
10: Vanmiddag trekt in eerste instantie verspreid over de provincie bui, mogelijk met onweer. Later vanmiddag, dan breekt de zon weer deur en de temperatuur 20 tot 23 of 25 graden en de wind draait overal naar het noordoosten is meest matig. Vanavond en vannacht opklorens, miskansen en 10 tot 14 graden als minimum. In maand wordt een dag met flink wat zon en de loop van de dag ontstaan ook wat stolpenwolken. De wind zwakt tot matig uit het westen tot noordwesten, brengt 21 tot 23 graden.
0: Wow, prima weer voor een openluchtbioscoop. Nog een half uur tussen de middag en dan mag ik alweer weekend vieren. Het is toch al makkelijk om hier te werken als je het zo hoort. We gaan eindigen straks natuurlijk met een kantineklassieker. En ja, ik weet niet of het een echte kantineklassieker is, maar het is wel het nummer wat ik het vaakst heb gehoord in Italië.
11: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
12: Het is superleuk dat pap met mij naar voetbal gaat.
13: Ik ga vaak met mijn buurtopa en oma naar het park.
14: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
15: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
16: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
15: Check werkenbijwagenborg.com.
17: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
15: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.
17: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.

Ja, een van de kantineklassiekers van een paar weken geleden was het Rutger van Barneveld's Zwoele Zomernachten. Ik zit me dan ook andersom af te vragen wat een Italiaan dan zou denken van dit nummer als hij dan hier in Nederland is en dan hoort hij Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten. Zou hij dat dan ook mooi vinden? Ik ben heel benieuwd hoe dat dan werkt. Nou ja, doe maar.

Natasha Austin, daarvoor dat mooie duet van George Michael en Mary J. Blige. Zometeen de kantineklassieker, wat eigenlijk niet echt een kantineklassieker is, maar wel de grootste zomerhit in Italië. Elk uur zowat kwam die voorbij en of je nou op strand lag of in de auto zat of weet ik veel wat, je hoorde het nummer. Gaan we het zo over hebben. Maar eerst Swing Out Sister, You On My Mind.

Swing Out Sister op Radio Noord. You are my mind. Nou, ik zit er al 3 weken mee on my mind. Want ik hoorde het elke dag wel een paar keer. Soms gewoon 1 keer per uur kwam die voorbij. De zomerhit in Italië. Een van de grote zomerhits in Italië. Is Viajando por el Mundo van Karol G en Manu Chao. Het gaat om dit nummer. Als het zonnetje schijnt. Sogno otro mundo, tan lejos y tan cerca. Sogno otro viaje, cuatro caminos. Ja, en wie is dan toch die man? Sogno la risa, sogno la ilusión. Die daar doorheen praat, dat ben ik niet zelf. Dat is Manu Chao. En die kennen we natuurlijk van, nou, toch wel een hele grote.

0: En dat vormde dan ook weer de basis voor die versie van Carol G. Waar Manu Chao dus nogmaals ook echt op meedoet. Maar die Manu Chao, dat is wel een bijzondere vogel. Hè? Edwin, jij weet wat meer van hem. Je hebt hem zelfs van dichtbij een keer gezien.
1: Ja, in de Oosterpoort. Echt fantastisch. Hij trad op met nog twee mede-bandleden. Het was, nou, wat ik me herinner, alleen maar akoestisch volgens mij. Maar dat, het was zoveel geluid en bombast. Dat echt, je kreeg echt het idee dat het instrumentaal moet zijn. En de hele zaal, het was een kleine zaal in de Oosterpoort. Misschien pakte dat zo goed. Dat was helemaal afgeladen vol. Maar het explodeerde gewoon.
0: En dan deed hij dus dit nummer ook.
1: Ja.
0: En iedereen ging helemaal los natuurlijk.
1: Ja, en Clandestino en Bongo Bong en al die klassiekers.
0: Oh, ja, daar noem je een Bongo Bong.

0: is een beetje, ja, mag ik zeggen, vage muziek. Het is een beetje vaagjes, hè, deze man.
1: Ja, hij beheerst ook heel veel talen, hè. Die zingt hij ook allemaal door elkaar. Engels, Frans, Spaans, Italiaans, Arabisch kan die ook. En Wolof. Het schijnt ook nog een heel apart taaltje te zijn.
2: Ik ken het niet.
1: Taal uit West-Afrika.
0: Okay.
1: Maar dat mixt hij allemaal door elkaar. Het is ook een heel mysterieus figuur. Hij is bijna niet in de openbaarheid. Opeens dan kun je hem ergens tijdens een optreden dan zien. Doet hij ook wel eens voor niks. Dan moet je maar gewoon het geluk hebben dat je ergens in Frankrijk bent. En dan treedt hij dan in een afgelegen barretje of zo treedt hij op. En interviews geeft hij eigenlijk nauwelijks. En, dat is een, hij is ooit begonnen met Mano Negra.
0: Ja, en dat nummer, hoe heette dat nou?
1: King Kong 5.
0: Oh ja.
1: Listen to the beat.
0: Bijzondere kerel dus. Treedt nog wel. Soms heeft hij dan zin om op te treden. Hè? En dan staat hij opeens. Volgens mij is België wel geliefd bij hem. Als ik een beetje. En Italië is dus ook geliefd bij hem.
1: En Groningen.
0: Leuk. Nou, ja. Ik ben benieuwd. Heb jij ook herinneringen aan Manu Chao? Laat ze dan nog even snel via de app achter. Wij gaan er hier uit met Karol G, een Colombiaanse artieste met Manu Chao. Hij doet dus ook echt mee. Hij werkt mee aan dit nummer met een van de grootste hits in Italië deze zomer. Viajando por el mundo. Tot volgende week. Mooi.
3: Salida del vuelo con destino a la

0: geen stap van de Groningse Vierdaagse op Radio Noord.
1: Van 4 tot en met 7 augustus is RTV Noord live bij de Groningse Vierdaagse.
0: Vanaf de Grote Markt volgen we de wandelaars,
1: horen we hun verhalen
0: en zijn onze verslaggevers onderweg langs de route.
1: Met zicht op start en finish mis je geen moment.
0: Kijk en luister mee van 4 tot en met 7 augustus
1: bij RTV Noord.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Bernanda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel €20 korting.
7: Elke maand weer.
6: En hoe meer data en snelheid,
7: hoe groter die korting.
6: Dat is One van Vodafone
7: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
8: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
1: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
1: Radio Noord. Nu het nieuws van 2 uur.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het dodental van de bestorming van Ceuta is opgelopen naar 34. Dat melden de autoriteiten van de Spaanse exclave bij Marokko. De afgelopen dag zijn ongeveer 60.000 mensen Ceuta binnengetrokken. Veel jonge migranten zien het kleine stuk Spaans grondgebied in Noord-Afrika als poort naar de Europese Unie. Ze hopen een verblijfsvergunning te krijgen waarmee ze verder door de EU kunnen reizen. De migranten zwemmen, pakken een boot of klimmen over de hekken. Het merendeel van de doden zou zijn verdronken. Vanwege de chaotische situatie is in Ceuta het Spaanse leger ingezet. Op de A12 bij Babberich, vlakbij de Duitse grens, is een ernstig ongeluk gebeurd. Daarbij zijn 6 gewonden gevallen. 4 voertuigen botsten op elkaar, waaronder 2 vrachtwagens. De A12 richting Duitsland is tijdelijk dicht. Dit jaar waren er al 2 kettingbotsingen op dezelfde weg. 1 automobilist kwam om het leven. Waarschijnlijk hebben de ongelukken te maken met de Duitse grenscontroles. De burgemeester van Doetinchem riep de Duitse grensgemeente al eerder op om daarmee te stoppen. Een debatevenement in Tivoli-Vredenburg in Utrecht is vanavond afgelast omdat er Israëlische universiteiten aan mee zouden doen. Eerder dacht Tivoli dat de studenten op persoonlijke titel meededen, maar dat bleek niet zo te zijn. En dat gaat volgens het Utrechtse podium in tegen de culturele boycot die is ingesteld tegen Israël. Een piloot uit Maleisië is opgepakt met 70.000 ecstasypillen in zijn koffer. Hij had net een passagiersvlucht van Malaysia Airlines naar Jakarta gevlogen en werd daar op de luchthaven aangehouden. De pillen zaten in losse zakken in zijn handbagage en de man was zelf ook onder invloed van drugs. De Indonesische politie denkt dat hij onderdeel is van een internationaal drugssyndicaat. Het weer, zon, wat wolken en lokaal valt een bui. Het is 21 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog. En ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Opa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe. Tijdens de uitverkoop in Kruid en Kramers gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
11: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
12: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobielwinkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van hem hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
13: Alles voor jouw trouwe viervoeter vind je bij Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
14: Radio Noord. De middag door.
15: Met Karel Oosterhuis.
16: Het is niet zijn eigen liedje, hij heeft het gecoverd, maar heeft één woordje aangepast. Want hé, je moet het liedje toch wel een beetje...

en My Favorite Waste of Time. Vrijdagmiddag, goedemiddag. Marshall Grimshaw is de geestelijk vader van Favorite Waste of Time. En Owen Paul die heeft dat nummer gehoord. Het stond namelijk op een B-kantje van Marshall Grimshaw. Die dacht van, hier kan ik wel iets mee. Ik ga het coveren. Maar ik ga de tekst van een beetje naar mijn hand zetten. Ik ga er een woordje aan toevoegen. Hij voegt het woordje my eraan toe. Dus zoals Favorite Waste of Time werd My Favorite Waste of Time. En zo kon hij het liedje een beetje zijn eigen maken. Alleen, jammer voor Owen Paul, Alabama Stemra ging rechtstreeks naar Marshall Grimshaw. Dus die was helemaal in zijn noppies. Die dacht van B-kantje, gaat niks mee gebeuren, horen we nooit meer iets van. Totdat hij werd gecoverd en toen kwam de Alabama Stemra met bakken op zijn rekening. En dat was fijn. Guus Meeuwers, die zong Ik tel tot 3. 1, 2, 3. En dan gaat het gebeuren. Bente, die telt juist af. 3, 2, 1.

Paul Young op Radio Noord, een love of the common people. En in het achtergrondkoor allemaal dames die, hoe zou ik het even zeggen, ze klinken een beetje alsof ze achter de poes binnen. Ze hijgen een beetje. Maakt het liedje wel mooi. Muziek zometeen van Tom Jones. Ik heb The Weeknd voor je en het weekend binnen handbereik op vrijdagmiddag. Maar eerst uit Groningen, Harm ter Bak. Dit is Karma.

The Weeknd, Blinding Lights. En oh, wat klinkers en lekker op vrijdagmiddag. Dat komt omdat het weekend zo dichtbij is. En er zijn mensen die zeggen, ja, het weekend maakt mij niet uit. Ik heb vakantie, ik ben toch al vrij. Ja, maar jij hebt vakantie. Er zijn mensen hard aan het werken. En voor iedereen die toe is aan het weekend, ik begrijp je. Ik voel, nou, je pijn is misschien wat overdreven, maar ik voel je wel. Muziek van een man die met recht The Voice kan worden genoemd. Het liedje van hem, dat is natuurlijk steengoed. Maar het werd in één klap onvergetelijk toen in de tv-serie The Fresh Prince of Bel-Air een zekere Carlton een dansje ging doen op zijn liedje. En vanaf dat moment werd het nog beter, nog leuker, nog iconischer. The Carlton Dance. Ken je hem nog? Je kan het doen op deze van Tom Jones.

0: The Voice op Radio Noord, Tom Jones en It's Not Unusual. Edwin, ik overval je een beetje. Zou ik je mogen vragen om eens heel zwoel een tolle Schallplatte te willen zeggen? Want jij kan dat zo mooi zeggen op z'n Duits.
1: Een tolle Schallplatte?

0: En met Marianne Rosenberg op de radio is je chagrijn weg, want met een beetje sterrenstof erbij. Ah, is deze vrijdagmiddag nu al door een ringetje te halen. Zometeen het laatste nieuws. Edwin gaat ons bijpraten, maar waarover?
1: Ja, pas op.
2: Goeiedag mevrouw, ik ben van de politie. Kan ik even binnenkomen?
1: Trap er niet in.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Het is 2:30. Het laatste nieuws uit Stad Rommeland krijgen we van Edwin. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. En weer zijn nepagenten actief geweest in onze provincie. Gisteravond in Wildevank. Burgernet waarschuwde nadat meerdere inwoners waren benaderd door personen die zich voordeden als politieagent. Ze vroegen om geld, sieraden of bankpassen om die in bewaring te nemen. Politie benadrukt dat ze nooit op deze manier te werk gaat. Bij Croissanterie Pigalle aan de Stoeldraaistraat in Groningen is de nacht van dinsdag op woensdag ingebroken. 1 of 2 daders gingen met een kluis vandoor. Op camerabeelden is in ieder geval te zien hoe een man er vandoor gaat met de kluis op de bagagedrager van een fiets. Politie is een buurtonderzoek begonnen, bekijkt ook verder camerabeelden. PVV Groningen, Partij voor het Noorden en Stadspartij 100% van Groningen willen van het gemeentebestuur weten welke maatregelen het gaat nemen tegen de drugsproblematiek in de stad. Aanleiding is de recente berichtgeving van RTV Noord over de overlast die ondernemers in en rond de Westerhaven ondervinden. Zo kiest een horecaondernemer ervoor om 's avonds alleen eten en drinken te verkopen via het raam. Andere ondernemers voelen zich genoodzaakt om eigen personeel trainingen te geven om hen weerbaarder te maken in onveilige situaties. De 3 oppositiepartijen zien een trend van onveiligheid op straat door bijvoorbeeld drugshandel en rondlopende drugsverslaafden. Daarbij gaat het ook over incidenten rond de Speelsluizen en het Martini-Kerkhof. De 33e editie van de halve marathon Lauwersoog-Ulrum staat morgen op het programma. Deelnemers kunnen ook kiezen voor de 4 mijl of de 10 kilometer. En voor het eerst is er ook een kidsloop. Voor het evenement hebben zich, ondanks de vakantie, al zo'n 700 deelnemers ingeschreven, vertelt de bestuurslid Marita Wiersum.
6: Eigenlijk best wel heel veel. Het is natuurlijk al jaren hier een beetje een begrip. En vooral ook voor het dorp. Het is de start van de feestweek bij ons. En het wordt eigenlijk gedragen wel door het hele dorp, dat door de hele omgeving. We hebben heel veel vrijwilligers en die eigenlijk alle jaren weer zeggen van ja, we zijn erbij en die vinden het gezellig. Dus het is gewoon een mooi feestje.
5: De halve marathon start morgenmiddag om 14:00 in de haven van Lauwersoog. De 4 mijl en de 10 kilometer starten op hetzelfde tijdstip, maar dan in Ulrum. Meer op rtvnoord.nl.
4: Dankjewel, Edwin. Dan het weer met Harma.
7: Vanmiddag trekt in eerste instantie verspreid over de provincie bui, mogelijk met onweer. Later vanmiddag dan breekt de zon weer deur en de temperatuur 20 tot 23,5 25 graden en de wind draait overal naar het noordoosten is maïs motig. Vanavond en vannacht opklorens, miskansen en 10 tot 14 graden als minimum. In morgen wordt een dag met flink wat zon en de loop van de dag ontstaan ook wat stolpenwolken. De wind zwakt tot motig uit het westen tot noordwesten, brengt 21 tot 23 graden.
4: Nou, maar dankjewel. Zometeen maak je weer kans op een doos met lekkere droge worst. De vacuüm verpakt binnenkort pats boom bij jou op de deurmat. Het zou zomaar kunnen als je meespeelt met plaatje over vandaag Whitney Houston. Waarom Whitney? Ga ik je zo vertellen.
8: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
9: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
8: Check werkenbijwagenborg.com.
10: Blokhut of tuinmeubel? De4keien.nl.
8: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.
11: Bist u touw aan een naaien uithoging? Die dekkers ruikt in Slijtse techniek in Grunde en in Assen. Bent op zoek naar naaien collega's in de Instanootse techniek. Wagen een hechtteam waar kwaliteit hoog in het voordeel staat. Die kijken onze vacatures op dekkersstruikinstallatietechniek.nl.
12: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
11: Kopke koffie? Bekijk onze vacatures op dekkerstruikinstallatietechniek.nl.
12: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.

0: Keen and Somewhere Only We Know. Verkeersinformatie, Edwin, die weet het.
1: Jazeker, N33 Veendam Eemshaven. Tussen Spijk en Oude Schip is de weg dicht, meldt de AWB vanwege een kapotte vrachtauto. Dus N33 Spijk, Oude Schip dicht door een kapotte vrachtauto.
0: Edwin, dankjewel. Sta je in de file ergens, is je niet genoemd? Geef het door op 050-3188-288. 050-3188-288. Deze is Sochère op Radio Noord.

0: Ja, met die legendarische videoclip op de boot, inderdaad. Dat was Cher op Radio Noord, If I Could Turn Back Time. Plaatje over vandaag met een mooi nummer van Whitney Houston. Waarom Whitney Houston? Dat zal ik je vertellen. Op 11 augustus worden in Los Angeles 54 persoonlijke bezittingen van Whitney Houston geveild. Ze gaan onder de hamer. Fans van over de hele wereld kunnen ook online gaan meebieden. Dat is wel makkelijk, hoef je niet naar Los Angeles toe te vliegen. De opbrengst van de veiling gaat naar projecten voor kansarme jongeren in de Verenigde Staten. En wat komt er dan allemaal onder de hamer? Nou, hou je vast. Legendarische podiumoutfits, zoals een Versace jumpsuit, een Burberry jas, sieraden, koffers, huisraad. Maar voor de kleine beurs zijn er ook kleine spulletjes te koop. Zoals een leeg parfumflesje. Leeg parfumflesje, ja. Het is wel van Whitney Houston geweest. En kledingstukken, een startpot vanaf $100. Houston. Als je nog wat hebt liggen qua geld en je bent fan, dan zou je wat kunnen scoren. Vandaag in plaatje over een nummer van Whitney Houston. Ik laat je een klein stukje horen. Ik stel je zometeen een lastige vraag. Weet je het antwoord? Gelijk bellen.
1: Zo klinkt het.

Dit is de vraag. Hoe werd Whitney Houston door vrienden en familie ook wel genoemd? Was dat A, Queen W? Was dat B, The Diva? Of C, Nippy? Whitney Houston, hoe werd zij vroeger genoemd door vrienden en familie? Was dat A, Queen W? Was dat B, The Diva? Of C, Nippy? Als jij het weet, bel je nu 050-388-288. Antwoord goed, ga ik je feliciteren. Gaan we Whitney draaien en ga ik ervoor zorgen dat de slager binnenkort bij jou een doos met droge worsten gaat brengen. Mooie, lekkere prijzen te winnen met plaatje over. De vraag voor al dat lekkers. Hoe werd Whitney Houston vroeger genoemd door de vrienden en de familie? Queen W, The Diva of Nippy? Succes en bel maar.

0: Pointer Sisters op Radio Noord, een Jump for My Love. Plaatje over met mijn kandidaat vandaag, Mariska Bosma. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Het begon te regenen, het begon te hozen. En een hoop collega's hier riepen van, oh, dit is goed voor de tuin. Maar jij was niet zo blij met de regen vandaag.
1: Nee, dat klopt. Dat klopt.
0: Waarom was je niet blij?
1: Omdat we nu niet verder kunnen met oogsten.
0: En wat wil je oogsten vandaag?
1: Tarwe.
0: Kijk eens.
1: Ja, dat moet eraf.
0: Dat moet eraf. Hoe lang kan het nog staan voordat het helemaal verpietert?
1: Oh, we zijn erg vroeg, laat ik zo zeggen.
0: Kijk.
1: Meestal rond deze datum is het kantje boeren al gaan beginnen, nog niet. Maar we zijn al volop bezig.
0: Maar de hulptroepen stonden al klaar om te helpen?
1: Ja, die waren allemaal al aan het wachten op mijn telefoontje. Hoe laat ze moesten komen, maar die mochten uitblijven.
0: Die zagen de regen ook met bakken naar beneden komen.
1: Nou, het was niet helemaal duidelijk wanneer het zou komen en hoeveel er zou komen, maar het was meer dan verwacht.
0: Als dit op de planning staat, hè, en je hebt een boerenbedrijf, hoeveel weerappjes en radars heb je dan in huis aanstaan om alles in de gaten te houden?
1: Oh, verschillende. En ook verschillende mensen die de boel in de gaten houden. Maar mijn schoonvader die houdt vast aan Harma.
0: Yes. Ik zou net vragen, heb je het nummer van Harma dat je haar dan even belt? Het is een speciaal...
1: Nee, die hebben we niet. Maar mijn schoonvader zegt altijd Harma zei. En nou ja, vaak krijgt hij toch wel gelijk.
0: Harma heeft altijd gelijk.
1: Ja, toch?
0: Ja, absoluut. Ja, onze Harma
1: dus
0: heeft altijd gelijk.
1: Daar vertrouwen wij volledig op.
0: Heel goed. Mariska, eens even kijken of ik op jou kan vertrouwen. Vandaag een plaatje over Whitney Houston. Die werd door vrienden en familie genoemd A. Queen W. De Diva of Nippy.
1: Nippie.
0: Wat zei je?
1: Nippie.
0: Nippie, dat is helemaal goed. Hoe weet je dat?
1: Nou, ik wist het direct. Ik heb laatst de docu gekeken en toen werd dat verteld. Dus dat was het eerste wat ik hardop riep in de auto.
0: Ja, je kan het hardop roepen in de auto, maar je moet dan gelijk bellen 050-318-288 en het tegen mij roepen.
1: Ja. Nou ja, ik had het nummer al in beeld gezet, eerder. Dus ik zei, we wachten, mijn kinderen zitten ook in de auto. We wachten tot die komt en dan ga ik snel bellen.
0: Wat zijn jouw kinderen stil en braaf?
1: Nee, ik ben uitgestapt, zodat zij nu radio kunnen luisteren.
0: Heel goed, die beginnen nu te gieren en te zwaaien naar jou.
1: Ja, die zitten heel erg in de weer.
0: Houden de kinderen ook van droge worst?
1: Eén wel, de andere niet.
0: Oh, dat is jammer.
1: Ja.
0: Die droge worsten, die zijn voor jou, die ga ik je toesturen. En je hebt de documentaire gezien van Whitney Houston. Wat is jou het meeste bijgebleven van die documentaire?
1: Ze was al heel jong begonnen. Maar dat is met heel veel van die sterren zo, hè?
0: Mm-hmm.
1: Dat we al heel jong in een koor zitten en dan uiteindelijk toch alleen verder gaan. En dan toch heel eenzaam zijn. Dat is wel iets wat ik veel zie. En dat vind ik wel heel erg.
0: Dat is ook zeker erg. Maar werd ze gedwongen of ging het allemaal vrijwillig?
1: Volgens mij was het bij haar vrijwillig.
0: Dat is dan wel weer mooi. Ik heb de docu nog niet gezien. Een aanrader of niet?
1: Jazeker. Ja, maar ik vind het sowieso interessant hoe zo'n leven eruit ziet. Dus heel veel van die docu's. Maar ze zijn allemaal een beetje, het eindigen vaak hetzelfde. En dat is vaak verdrietig.
0: Dit gesprek eindigt met een glimlach, want jij krijgt de prijzen. Die komen zo snel mogelijk naar je toe. En we draaien Whitney Houston vandaag met Local Save the Day.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
8: Dit is Radio Noord.
6: Nu het nieuws van 3 uur.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Spaanse premier Sanchez noemt de situatie in Ceuta een schending van de territoriale integriteit. Hij ziet mensensmokkelaars als de schuldigen achter de enorme toeloop van mensen in de Spaanse exclave in Marokko. Zo'n 60.000 migranten zouden de stad inmiddels hebben bereikt. Vooral jongeren die de EU in willen. Ze arriveerden zwemmend, per boot of door over de hekken te klimmen. 34 van hen zijn omgekomen, de meeste verdronken. Een deel van de jongeren is alweer teruggekeerd naar Marokko. Onder meer omdat ze geen voedsel of slaapplek konden vinden. De burgemeester van Ceuta noemt de situatie in zijn stad onhoudbaar. Het fatbikeverbod in Enschede en Amsterdam is tot nu toe een succes, zeggen de gemeenten. Het zijn de eerste steden met een fatbikeverbod. In Amsterdam werden 94 bekeuringen uitgedeeld en in Enschede 9. De gemeenten zeggen ook dat ze positieve reacties krijgen van inwoners en andere weggebruikers. Veel andere gemeenten willen ook iets doen tegen bestuurders van fatbikes, die vaak veel te hard rijden en gevaarlijke situaties veroorzaken. Maar die gemeenten wachten landelijke regels af. AI-bedrijf Suno moet auteursrechten betalen voor het gebruik van bestaande liedjes waarmee met kunstmatige intelligentie nieuwe muziek wordt gemaakt. Dat oordeelt een Duitse rechtbank. De uitspraak is een overwinning voor artiesten, zegt de Duitse organisatie voor auteursrechten. Het is voor het eerst dat een rechter in Europa tot zo'n oordeel komt. FIFA-baas Infantino is een belangrijke adviseur kwijtgeraakt vanwege zijn plannen met het WK voetbal. Infantino wil het kampioenschap onderbrengen bij een commercieel bedrijf en aandelen gaan verkopen, maar hij krijgt daarop veel kritiek. Naast de opgestapte adviseur is ook een meerderheid van de landen die zijn aangesloten bij de FIFA tegen. Het weer, zon, wat wolken en lokaal valt een bui. Het is 21 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog en ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Scootmobiel of rollator nodig?
11: Niet moeilijk down, gewoon een scootmobielwinkel hebben. Meeste soort van Noord-Nederland, supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, wil je een scootmobiel proberen? Dat kan op je grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
12: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
13: Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp. Alle grote merken woningstoffering. Hard of zacht, voor vloer of raam, tegen zonlicht of voor de sfeer. Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp in Vriescheloo.
14: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
15: Hey, waar was jij?
16: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
17: Radio Noord.
18: De middag door.
17: Met Karel Oosterhuis.
19: Met muziek, medegeschreven door Sir Elton John. En die had een bepaalde mening over Madonna. Wat het is, en niet zo fraai, ik ga het je zo wel vertellen.

Sister Sisters and I Don't Feel Like Dancing op Radio Noord. Mede geschreven door de man die riep dat iedere artiest die playbackt op een live podium en zijn fans laat betalen, doodgeschoten moet worden. Dat riep Elton John. Should be shot on sight. En toen maakte hij nog een sneer naar Madonna, want die kreeg namelijk een award voor beste live optreden. Beste live optreden. Dat is allemaal geplaybacked. Hoezo krijgt zij een award? Hij was er niet mee eens. Iets heel anders. Hij vond de mensen van de Sister Sisters vond hij geweldig. En hij zei van, als jullie ooit hulp nodig hebben, ik doe met liefde mee. En zo geschieden hebben ze met z'n allen dit liedje gemaakt. Oh, en over Madonna. Ze zijn inmiddels weer vriendjes. Dus dat is allemaal goed.

Birdie op Radio Noord. En ik weet zeker dat Birdie morgen met het zweet op de rug naar Radio Noord luistert. Gespannen. Misschien dat hij met het hele gezin rondom de radio samenkomt. Dat ze elkaars handen vasthouden en dan heel hard gaan duimen. Want Birdie heeft een record te pakken. Meeste aantal weken op nummer 1 met dit liedje. Maar wordt dat record nog groter? Komt er nog een week bij? Dat weten we zaterdag. Tijdens Café Martini. Vanaf 2 uur.

0: Michael Jackson op Radio Noord en Beat It vrijdagmiddag. En je hoorde de gitaarsolo van Eddie Van Halen. En er wordt wel eens gezegd dat die gitaarsolo, hij zou het gratis hebben gedaan. Dat is niet helemaal waar. Hij is namelijk uitbetaald in een paar blikjes met bier. Waarom niet in geld en niet met credits? Nou, Eddie Van Halen had met de platenmaatschappij en met zijn bandje Van Halen had hij afgesproken dat er niet zou worden geklust. Ja, maar ze hadden vakantie. Dat kan wel zo zijn. Er werd niet bijgeklust. Dat het hele team op vakantie is en dan in één keer komt Michael Jackson uit met een plaat met een deel van Van Halen. Nee. Zo waren ze niet getrouwd. Dus het werd een beetje in het geniep gedaan. Jij speelt het even in, we lullen er niet over. En deze treetjes met bier, die mag je nu meenemen. Zo is het gegaan en niet anders.
1: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
2: Dit is deze week Gronings Goud.
1: Semsland, Dada Dansen.

0: The Beatles op Radio Noord en All You Need Is Love. Speciaal geschreven voor een tv-programma genaamd Our World. En dat was wereldwijd live te zien. Dankzij 3 satellieten die rondom de aarde rondjes draaiden. En die hadden ze met elkaar verbonden. En het was voor het eerst mogelijk dat de hele wereld tegelijk een tv-programma kon bekijken. Dankzij de satellieten. En dankzij de grote FM-zender, de 97.5 en de DAB+-zender zijn we overal in onze provincie heel goed te horen en krijgen het laatste nieuws van Edwin. Wat zit er zometeen allemaal in?
1: Beestjes, beestjes.
2: En ze leggen eitjes onder je huid.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het heroïsche Ukrainian Freedom Orchestra speelt Beethovens energieke 7e symfonie. En sopraan Julia Kleiter zingt Mahlers ontroerende Rückertlieder. Op 19 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.

0: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
1: 15 dubbele punt 30, het is 3:30. Laatste nieuws, Edwin, goedemiddag.
2: Goedemiddag, FNV Spoor, FNV Streekvervoer en FNV Stadsvervoer staken woensdag 9 september uit protest tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de WW en de WIA. De vakbonden zijn het niet eens met de opvatting van het kabinet dat mensen door de hoogte en duur van de WW en WIA-uitkeringen minder snel weer aan het werk gaan. Ook benadrukken ze dat deze regelingen worden betaald uit premies van werknemers en werkgevers. De staking op 9 september staat volgens de bonden niet op zichzelf. Ook werknemers in onder meer de havens, afvalverwerking, schoonmaak, metaalindustrie en andere sectoren voeren actie tegen de plannen voor de sociale zekerheid, legt FNV-voorzitter Hans Spekman uit.
3: Onder andere bij reinigingsdiensten, bij sociale leerbedrijven, ontwikkelbedrijven, in de zorg, maar dan zijn het meer ludieke acties, bijvoorbeeld in de ziekenhuizen, omdat daar natuurlijk de patiënten kan je niet in de steek laten. Dus we doen het overal, maar we doen het in belang van iedereen en ik hoop dat iedereen zich beseft dat die stakers ook eigen salaris inleveren, want ze leveren erop in. Maar ze doen het toch in het belang van ons allemaal en de toekomst van ons land.
2: Hondenfokkers in Valthermond krijgen een dwangsom van 3000 euro per week opgelegd als ze morgen meer dan 5 rottweilers op hun erf hebben. Vorig jaar oordeelde de Raad van State dat de fokkers 9 van hun 14 rottweilers moesten wegdoen, omdat ze geen vergunning hebben voor het bedrijfsmatig fokken van honden. Omdat er aanvankelijk sprake zou zijn van een verhuizing, werd er niet gehandhaafd. Maar nu de verhuizing niet is doorgegaan, gaat de gemeente Borgo door en op korte termijn controleren of de honden inderdaad zijn vertrokken. Het Zuiderveenfestival in Winschoten gaat toch niet door als demonstratie. Toen de organisatie te horen kreeg dat het morgen niet kan doorgaan, werd besloten een demonstratie van te maken, zonder artiesten en enkel met DJ's die protestliedjes zouden draaien. Maar ook dat is nu van de baan na een goed gesprek met de gemeente. Volgens de organisatie liet de gemeente merken dat ze het toch niet prettig vinden als dit zou doorgaan. Dat advies volgt de organisatie op, omdat ze in de toekomst wel met de gemeente wil blijven samenwerken. Het festival is nu op 10 oktober. Er kwam een streep door het oorspronkelijke festival, omdat de vergunningsaanvraag te laat was ingediend. En de GGD in Groningen geeft tijdens de Keiweek weer voorlichting over schurft. Nu onder het motto: schurft, dat beestje wil je niet op je feestje. Het aantal schurftgevallen blijft namelijk groot. De besmettelijke huidaandoening kwam vorig jaar ruim 11 keer zo vaak voor als 15 jaar geleden. De aandoening wordt veroorzaakt door mijt, een klein beestje dat met het blote oog niet te zien is, kruipt onder je huid en legt er eitjes. Vorig jaar maart werd nog een patiënt met zeer besmettelijke schurft opgenomen in het UMCG. Kun je ook teruglezen op rtvnoord.nl.
1: Nog één keer die slogan?
2: Schurft, dat beestje wil je niet op je feestje.
1: Ja, briljant. Dan gaan we naar Harma met het weer.
4: Vanmiddag trekken in eerste instantie verspreid over de provincie buien, mogelijk met onweer. Later vanmiddag, dan breekt de zon weer door en de temperatuur 20 tot 23 of 25 graden en de wind draait overal naar het noordoosten is meest matig. Vanavond en vannacht opklorens, miskansen en 10 tot 14 graden als minimum. In morgen wordt een dag met flink wat zon en de loop van de dag ontstaan ook wat stolbewolking. De wind zwakt tot matig uit het westen tot noordwesten, brengt 21 tot 23 graden.
1: Nou, maar dankjewel. Muziek zometeen voor het goede doel. Alles geprobeerd, hoor je zo. En Ed Sheeran komt eraan. Die Overpass Graffiti.
5: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
6: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
7: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
6: Check werkenbijwagenborg.com.
5: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
6: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.
8: Hey, waar was jij?
9: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
10: Zitten, hangen, liggen, slapen, springen, Netflixen. Wat doe jij op jouw bank van Mulders Meubeldorp in Frieskelo? Een bank voor jou alleen, met z'n tweeën of je hele gezin. Die bank, die hebben wij.
11: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Frieschelo.

Wachtende magie van de mannen van het goede doel. Je hoorde alles geprobeerd. En als je er niet op let, dan kan dit instrumentale stuk wel gewoon 15 minuten duren. Hoe zouden ze het destijds live hebben gedaan? Dat ze elkaar aankijken van nog een rondje? We doen nog een rondje. En na dat rondje, we doen nog een rondje. En dan wordt er niet meer gedanst. Nou ja, dansen, niet meer springen, dan staat iedereen te slowen. Hier en daar een snotneus, rode ogen. Zo mooi. Ach, het goede doel. Ze treden nog steeds op. Je hoorde alles geprobeerd op Radio Noord. Straks muziek van de man die als klein jongetje helemaal geen zanger wou worden, maar het liefst ging snijden in mensen. Hij wou hartchirurg worden. Wie dat is, dat hoor je zometeen. Eerst Harry Styles op Radio Noord. American Girls.

Harry Styles, The American Girls op Radio Noord. Tony Hadley was een klein jongetje ooit en had een droom. Hij wou chirurg worden. Hij wou het liefst mensen beter maken. Hartchirurg, dat wou hij worden. Toen was er een vakantie, een zangwedstrijd op een vakantiepark. Hij dacht, ik doe mee. En toen dacht hij bij zichzelf, oh, ik kan best wel aardig zingen. Dus zijn ouders, vrienden, familie, iedereen zei, jij kan zingen, je moet er iets mee doen. Dat is hij ook gaan doen. En later werd hij de zanger van Spandau Ballet. Dit is Gold op Noord.

0: de jazzpolitie, de liefdesliedjes. Zometeen tijd voor Studio Grun. Maartje, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat gaat er allemaal gebeuren zometeen?
1: Heb jij een lievelingsbloem?
0: Ja, de narcis.
1: Oh, leuke keuze. Ik heb niet per se een lievelingsbloem, maar ik word denk ik wel het vrolijkste van echt zo'n hele grote bos zonnebloemen.
0: Oh ja.
1: Nou, en daar heb ik dus heel goed nieuws voor mensen die dat ook mooi vinden. Want ik weet straks een mooi plekje. Dus voor heel weinig, zeg maar 0 euro, halen.
0: Cool.
1: Ja.
0: Dat wil ik weten, want ik zonnebloem in huis, altijd goed. En de afloop, dat mocht dan bij oma vroeger, die werden ze te drogen gelegd naast de open haard. En dan kreeg je dus zo'n zonnebloem gedroogd op schoot. En dan lekker pellen, lekker eten.
1: Oh, dan had je die zonnebloempitjes op.
0: Ja, heerlijk.
1: Ja, het schijnt ook heel goed te zijn als je inderdaad dan niet zelf opeet om ze ergens te laten liggen voor het drogen. Want er eten ook heel veel dieren ervan.
0: Dat kan natuurlijk ook.
1: Ook een mooie tip.
0: Zeker. Neem we zo even mee. En wat nog meer?
1: Nieuwe muziek.
0: Ah, oké. Okay.
1: Iets nieuws uit Groningen. Misschien een beetje zo rond 4:10. En lachlijn. Hele moeilijke lach. Gaan we weer proberen het op te lossen. En Topo.
0: Dat en meer zometeen tussen 4 en 6 in Studio Grun. Maatje is er klaar voor. Deze is van Ricky.

0: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
1: Deze week gepresenteerd door René Walhout.
2: Hij zal de laatste communist van Nederland wezen. Engel Modderman. Hij was vuurman van de CPN, de NCPN en de VCP. In september stopt hij met zijn politieke carrière en emigreert hij, samen met zijn vrouw, naar Servië.
1: Luister ook zondagochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
0: Hier bij Radio Noord.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
4: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
5: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
6: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
7: Dit is Radio Noord.
5: Nu het nieuws van 4 uur.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Spaanse premier Sanchez zegt dat mensensmokkelaars de schuldigen zijn achter de enorme toeloop van mensen in de Spaanse exclave Ceuta in Marokko. Tienduizenden migranten zouden de stad inmiddels hebben bereikt, vooral jongeren die de EU in willen. Ze arriveerden zwemmend, per boot of door over de hekken te klimmen. 34 van hen zijn omgekomen, de meeste door verdrinking. Een deel van de jongeren is alweer teruggekeerd naar Marokko, onder meer omdat ze geen voedsel of slaapplek konden vinden in Ceuta. Enschede en Amsterdam zijn tevreden over het fatbikeverbod dat dit jaar werd ingevoerd. Volgens Enschede zijn er in de binnenstad minder onveilige situaties. Ook Amsterdam is tevreden. Handhavers deelden in het Vondelpark tot nu toe een kleine 100 boetes uit aan fatbikers. Een Britse begrafenisondernemer moet 20 jaar de cel in omdat hij families heeft misleid. De man uit de stad Hull verwisselde de as van overledenen en begroef lichamen soms niet. Ook hield hij geld achter dat nabestaanden namens een overledene wilde doneren, bijvoorbeeld aan goede doelen. De man is veroordeeld voor 67 misdrijven. De Britse justitie zegt dat het vertrouwen van de families op kwetsbare momenten is geschonden. De uitvaartondernemer zou diep in de schulden hebben gezeten. AI-bedrijf Suno moet auteursrechten betalen voor het gebruik van bestaande liedjes waarmee met kunstmatige intelligentie nieuwe muziek wordt gemaakt. Dat oordeelt een Duitse rechtbank. Gebruikers van Suno kunnen een liedje maken door aan te geven hoe het moet klinken en waar het over moet gaan. Dat lijkt volgens de artiesten en volgens de rechter veel op muziek maken die al bestaat. De uitspraak is een overwinning voor artiesten, zegt de Duitse organisatie voor auteursrechten. Het weer, flink wat zon, wat wolkenvelden en op de meeste plaatsen droog. Het is 21 tot 28 graden. Ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: En het nieuws uit Groningen krijg je vandaag van Edwin. Wat zijn de hoofdlijnen?
10: Opnieuw zijn nepagenten actief geweest in onze provincie, dit keer in Wildevank. Bij een croissanterie aan de Stoeldraaistraat in Groningen is eerder deze week ingebroken. Daders zijn er met een kluis vandoor gegaan. En de Emmabrug in Groningen is van maandag 10 augustus tot en met zondag 16 augustus de hele week afgesloten voor autoverkeer. Er moeten ijzeren stroken in de weg worden vervangen.
9: Dankjewel.
11: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
12: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
11: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
12: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
13: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
14: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Hoppa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe. Tijdens de uitverkoop in Kruid en Kramer's gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Oh yeah. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
15: Radio Noord. Studio Grun.
16: Met Maartje Ettema.
9: De laatste dag van juli alweer. Misschien heb je lekker vakantie of ben je op weg van werk naar huis. We zijn er gewoon tot 6 met Gronings Nieuws en straks nieuwe muziek van Groningse Bodem.

0: Vrijdagmiddag, Virgil Sharkey op Noord uit Ierland. Ik dacht altijd, dat is vast de naam van een band of een artiestennaam. Maar nee, die beste man die heet gewoon zo. Hij heet ook nog Sean eigenlijk. Dat is zijn echte voornaam. Sean Virgil Sharkey. Remco, goedemiddag.
1: Goedemiddag, maatje.
0: Je stopt op de weg.
1: Ja, het is lekker rustig in de provincie. Je kan lekker doorrijden. Ja,
0: dat dacht ik al wel een beetje. Vanmiddag rond een uur of 12, ik had een hele flinke bui op de kop, Harma.
2: Ja, lekker, Eem.
0: Nou, ja, ik vond het ook wel lekker. We hadden alles openstaan en dan worden ze echt zo keihard kletteren. Gewoon zo recht naar beneden, zonder wind.
2: Ja, en er zat ook onweer in. Ook in de plek het heel veel had qua millimeters. Het kan soms heel snel of heel hard. Gewoon in een minoritiep de reekmeter, daar zit er praktisch niks in. En dat was ook op heel veel plekken zo. Zo'n 1 tot 5 millimeter. Maar Lauwers ook 29,5 millimeter. En in Nijbeerte 19,5 millimeter. Ja, en die temperatuur die is in Nijbeerte oplopend tot dikke 25 graden. Werd al enorm nog een flink warm. En door is het op dit moment maar 18,5 graden meer. Dat betekent dat die koele lucht inmiddels binnen stroomd is, maar het is wel lekker. Ja, meeste plekken zit de temperatuur nou om de 19 à 20 graden. En dat is op zich wel een lekker. Ik kan wel een mooi deurwaaien. Want die warme lucht, die blijft heel dicht in de buurt, staken nog. Maar dan gaat die temperatuur alweer mooi oplopen. En de komende uur, nu voor wat zon. Vanavond mooi opkloon weer. Vannacht is ook vrij helder. En dan is er kans op nevel en mist met een overnemende wind 10 tot 14 graden als minimum. En morgen wordt de dag met flink wat zon. Gewoon de weg dan de dag ontstond er in wat stolpenwolken, maar de zon blijft zeker wel aanwezig. De wind zwak tot matig uit west tot noordwest, brengt 21 tot 23 graden.
0: Goudarme, dankjewel hè, tot zo.
2: Jo, tot zo.
0: Hoi. Ja, we hebben 2/3 van het Studio Grunteam dat van een welverdiende vakantie geniet.
1: Ook belangrijk, hè?
0: Ook heel belangrijk, maar daardoor hebben we wel een vaste vakantiekracht.
1: Ja, dat wel. De komende 2 weken nog... Ja, wel gezellig.
0: Ja, dat mag. Daar ga ik wel van uit. Leuk als we jou ook even leren kennen. Wat is jouw favoriete vakantieland?
1: Mijn favoriete vakantieland? Ik denk toch wel Spanje. Ik ben er ook wel het vaakst geweest.
0: Waar in Spanje?
1: Waar in Spanje?
0: Een eiland, de kust.
1: Ik vond Tenerife wel echt heel vet eigenlijk. Dat valt ook onder Spanje, hè?
0: De vraag, ja.
1: Oh.
0: Ja. Maar het ligt heel zuidelijk. Het ligt volgens mij eigenlijk te hoog.
1: Tegen Afrika aan.
0: Marokko. Ja. Ergens daar, maar het is wel Spanje. Ja.
1: Het is nog Spanje.
0: Oké, dus dat is jouw favoriete vakantie. Ik ben op het moment heel erg fan van Duitsland.
1: Ook heel mooi. Daar ga ik nog wel heen deze vakantie.
0: Waar ga je dan naartoe?
1: Regensburg. Dat ligt tegen de Poolse grens aan.
0: Wat een heerlijk begin. Weet je, we gaan straks lekker topo doen, dan houden we het in onze provincie.
1: Precies, dat is wel dichterbij.

0: ooit een blauwe maandag nog wel in de sportschool gestaan. En dan van die klasjes en dan dit nummer altijd. Dus het doet me altijd denken dat ik zo heel snel die beweging die ik niet helemaal kon volgen moest doen. De Spice Girls, Who Do You Think You Are? En ik heb er toch niet echt een trauma aan. Ik vind het toch nog steeds best wel leuk om te horen. Maar we gaan nu naar muziek uit Groningen. En we gaan even kennis maken met een nieuwe artiest. Nou ja, nieuw. Hij is geboekt voor Eurosonic Noorderslag dit jaar. En hij schrijft zijn nummers vanuit een zolderstudio. En laat zich inspireren door muziek uit de jaren 60 en 70. Dat is al wel een tijdje geleden. Ik heb het over Artie Barrett, oftewel Arjen Luijnenburg. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Maartje.
0: Heb je liever Artie of gewoon Arjen?
1: Nou, voor dit gesprek is Arjen prima, hoor.
0: Voor dit gesprek is dat goed. Oké, want hoe kom je op die artiestennaam, Artie Barrett?
1: Nou, Artie is eigenlijk... toen ik jong was, werd ik Artie genoemd door mijn broertje. En eigenlijk deed hij dat om mij te pesten. Want ik vond het super irritant als hij dat deed. Artie. Op een gegeven moment was mijn manier om daarmee om te gaan, om het dan maar te omarmen. En dat hebben eigenlijk mijn vrienden uit mijn... Uit mijn jeugd hebben dat overgenomen en is nu mijn bijnaam geworden. Dus dat vond ik mooi om die als artiestnaam te gebruiken. En Barrett, ja, dat is eigenlijk wel een bijzondere. Barrett is een woord dat gek genoeg in geen enkele taal in gebruik is. En dat staat eigenlijk voor mijn muziek, vind ik. Dus het is nieuw. Het woord voelt toch vertrouwd en het klinkt gewoon lekker.
0: Heb je het zelf bedacht?
1: Artie Barrett. Barrett, dat woord bestaat dus inderdaad niet, maar nu dus wel.
0: Oh, wat leuk. Dus het is jouw naam, maar het is ook een soort beschrijving van de muziek die jij maakt.
1: Eigenlijk wel, ja. Het is nieuw, vertrouwd en ja, ik vind het gewoon lekker klinken.
0: Wat leuk. Nou, ik voel meteen al helemaal wel een artistieke vibe als je zelf niet alleen namen, maar ook hele muziekstijlen verzint. Mijn naam, heel goed. Uit de jaren 60 en 70, waarom zo lang geleden?
1: Nou,
0: qua inspiratie, hè?
1: Ja, toen ik heel jong was, ging ik bij mijn ouders op vakantie. En dan zat ik met een Walkman, had je toen nog. Dat is een dingetje waar je een cassettebandje in kan doen.
0: Ja, goed dat je het even uitlegt. Er zijn misschien inderdaad inmiddels mensen die dat al niet meer weten.
1: Ja, nee, dat denk ik ook. Hoewel het cassettebandje wel weer een comeback aan het maken is, volgens mij. Ook onder de jeugd.
0: Net als vinyl, alles komt terug, hè?
1: Alles komt terug, ja. Ik luisterde toen Pink Floyd van The Wall van Pink Floyd. Dat draaide ik helemaal grijs. Supertramp, the best of album op een cassettebandje. En Synthesizer Greatest, die drie had ik op een bandje. En dat draaide ik helemaal grijs toen ik, ja, wat was ik toen, 7, 8 en nog wat later ook wel. En mijn vader had gewoon een hele mooie platencollectie. Allemaal jaren 60, Neil Young, Beatles. Beach Boys.
0: Het is de muziek van je ouders?
1: Eigenlijk die van mijn vader.
0: Ja.
1: Dat draaide, dat zette mijn broer op te platen spelen en ik vond het fascinerend. En later werd dat, ja, mijn broer was wat ouder, dus die ging ook muziek luisteren, ging ook muziek draaien. Ze kwam Rage Against the Machine in de CD spelen, die we inmiddels hadden. Ja, dat vond ik ook geweldig. Dus zo is eigenlijk de liefde voor jaren 60, 70, daar ben ik mee opgegroeid. Maar die 90s vibe, die hoor je denk ik ook wel terug in mijn muziek. Daar ben ik natuurlijk ook mee opgegroeid.
0: Je eigen jeugd.
1: En die, uit mijn eigen jeugd, ja, precies. En die onbewust combineer ik dat, denk ik.
0: En nu heb je een plaat uitgebracht, samen met Robin IJzerman. Die hebben wij hier ook wel eens in de uitzending gehad met haar muziek. Hoe is dat ontstaan, die samenwerking?
1: Ik vond eigenlijk dat mijn liedje een vrouwenstem nodig had. Omdat ik vond dat zowel uit mannelijk perspectief als uit vrouwelijk perspectief gehoord en gezongen moest en verteld moest worden. Daar had ik het over met Gijs. Dat is Gijs van Veldhuizen, degene met wie ik samen de liedjes eigenlijk afmaak. Mede produceer, zou je kunnen zeggen. En ik vroeg haar een beetje iemand die dat goed zou kunnen. En toen zei hij, ja, ik heb wel iemand. Die woont hier tegenover.
0: Dat is altijd
1: dat is
0: makkelijk.
1: Robin IJzerman.
0: Het is toch een klein IJzerman, wereldje, hè? De Groningse muziekwereld.
1: Ja, toch wel, ja. Ik vond het er ook wel. En ik bel wel even, zei hij. En nou, ze nam direct op. Ja, dat is leuk. Dat gaan we doen. Ik kwam ze langs. En ze luisterde het liedje. Ja, wat een mooi liedje vond ze het. Dat vind ik wel belangrijk, dat zij er natuurlijk ook een gevoel bij had. En zij zong dat. Ja, ik was echt onder de indruk van hoe zij zingt. Zij kan echt prachtige stem. En zij kan ook zoveel verschillende hoe zeg je dat, gevoel in haar stem leggen. En ja, dat deed ze gewoon heel mooi. Dus ik ben er heel erg blij mee. En zo is het eigenlijk ontstaan. Eigenlijk op advies van Gijs.
0: Ja, wat leuk. Nou ja, we moeten er inmiddels zeker een keer even naar gaan luisteren natuurlijk. Hè? Die mooie stemmen die bij elkaar passen. Het nummer heet There Will Never Be Another. En we gaan hem niet alleen nu luisteren, Arjen.
2: Gronings Goud.
0: Het is ook onze Gronings Goudplaat voor deze week.
1: Ja, wat tof. Wat echt, dat vind ik echt heel, heel gaaf sowieso. Vind ik het heel, heel cool al dat ik op de radio word gedraaid. En ja, dat er ook nog Gronings Goud is. Ik vind het een mooie erkenning voor het liedje.
0: Nou goed, wij zijn hartstikke fan. En dat betekent dat hij inderdaad nu op de radio gedraaid wordt. En onze hele week op Radio Noord hoor je hem extra vaak. Dus even extra vaak de radio aanzetten. Jij ook vooral. En dan hoor je hem heel vaak op de radio voorbij komen.
1: Nou, leuk. Dankjewel.
0: Fijn weekend, Arjen.
1: Ja, jij ook.
0: Hoi. En dan gaan we nu luisteren naar de nieuwe Gronings Goud. Artie Barrett en Robin IJzerman. Dit is There Will Never Be Another.

0: Gisteren maakten we hier bekend dat Topo vervangen gaat worden op maandag 31 augustus. Het is nu vrijdag 31 juli, dus we hebben nog precies een maand aan mooie Topo's voor de boeg.
1: Kijk, nog niet 31, we hebben natuurlijk de weekenden. Ik wou zeggen nog 31 te gaan.
0: Maar... Nee, wel iets minder, maar wel nog precies een maand dat we dit allemaal nog eventjes de provincie in kunnen. En jij mag bepalen waar we naartoe gaan.
1: Ja, en geloof het of niet, ik ga dus altijd die lijst zo af van plaatsen in de provincie. En echt 9 van de 10 keer hebben we hem nog niet gehad.
0: Ongelooflijk.
1: Dus er zijn toch altijd nog weer plaatsen die waar we nog niet geweest zijn.
0: Er is nog genoeg te doen.
1: Precies. Ja, deze keer zijn we tussen Loppersum en het Zand. Gaan we eens kijken of jouw topokennis van Groningen wat beter is.
0: Aardbevingsgebied zitten we nu.
1: Dat wel.
0: Ja.
1: Nou, Zeerijp, daar zijn we.
0: Dat is ook heel erg aardbevingsgebied.
1: Ja, zeker.
0: Dat zijn van de ergste bevingen geweest.
1: Dat dan weer wel. Ja, het is een dorpje in de gemeente Eemsdelta. Het heeft zo'n 400 inwoners. Het bestaat eigenlijk maar uit 3 hoofdwegen. Je hebt de Eennummerweg, de Molenweg en de Borgweg. En aan die laatste weg staat ook een dorpshuis met de naam Ons Huis. En dat dorpshuis organiseert van alles voor en door het dorp. Zullen we daar straks eens even in duiken?
0: Lijkt me helemaal goed. En als jij nu al meer wil vertellen over Zeerijp, laat het dan weten op 050 3188 288. Alles

0: Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
2: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
1: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Een avond vol romantiek met de mooiste dansen uit Prokofjev's Romeo en Julia door het Royal Danish Orchestra. Nicolai Shep-Snyder soleert in Brahms Vioolconcert op 21 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Nu bij Dirk, bolletje knekkenbreud, 99 cent. Lekker!
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Het is 2 minuten over 4:30. Tijd voor Noordnieuws. Edwin, goedemiddag.
9: Mooi maatje. In Beerta en in Hoge Zand zijn vanmiddag vrijwel gelijktijdig 2 auto's uitgebrand. In Beerta gebeurde dat aan de Nieuwe Weg. De brandweer heeft de brand geblust. Hoe die brand kon ontstaan is niet bekend. In Hoge Zand vloog een auto in brand aan een productieweg. De brand werd in eerste instantie met brandblussers geblust, waarna de brandweer nablusste. Ook hier is nog onduidelijk wat de oorzaak is. Opnieuw zijn nepagenten actief geweest in onze provincie. Gisteravond in Wildevank. Burgernet waarschuwde nadat meerdere inwoners waren benaderd door personen die zich voordeden als politieagent. Ze vroegen om geld, sieraden of bankpassen om in bewaring te nemen. De politie benadrukt dat zij nooit op deze manier te werk gaat. Pro doet bij de waterschapsverkiezingen van 17 maart volgend jaar voor het eerst met eigen kandidatenlijsten mee in Noorderzijlvest en Huns en Haas. Tot nu toe waren vertegenwoordigers van Pro in de waterschappen actief via de PvdA en Water Natuurlijk. De keuze voor een eigen lijst betekent volgens de partij niet dat de samenwerking met Water Natuurlijk stopt. In september beginnen gesprekken over samenwerking tijdens de verkiezingscampagne, de verkiezingsprogramma's en de vorming van de dagelijkse besturen van beide waterschappen. De 33e editie van de halve marathon Lauwersoog-Ulrum staat morgen op het programma. Deelnemers kunnen ook kiezen voor de 4 mijl of de 10 kilometer. En voor het eerst is er ook een kidsloop. Voor het evenement hebben zich ondanks de vakantie al zo'n 700 deelnemers ingeschreven, vertelt bestuurslid Marita Wiersum.
10: Eigenlijk best wel heel veel. Het is natuurlijk al jaren hier een beetje een begrip. En vooral ook voor het dorp. Het is de start van de feestweek bij ons. En het wordt eigenlijk gedragen wel door het hele dorp en wel door de hele omgeving. We hebben heel veel vrijwilligers en die eigenlijk alle jaren weer zeggen van ja, we zijn erbij en die vinden het gezellig. Dus het is gewoon een mooi feestje.
9: De halve marathon start morgenmiddag om 14:00 in de haven van Lauwersoog. De 4 mijl en de 10 kilometer starten op hetzelfde tijdstip, maar dan in Ulrum.
8: Edwin, dankjewel. Zometeen spelen we de lachlijn. Eerst het weer, dit is Harma.
11: Vanmiddag trekken in eerste instantie verspreid over de provincie bui, mogelijk met onweer. Later vanmiddag, dan breekt de zon weer door en de temperatuur 20 tot 23 graden. En de wind draait overal naar het noordoosten, is maismotig. Vanavond en vannacht opklorens, miskansen en 10 tot 14 graden als minimum. En morgen wordt een dag met flink wat zon. In de loop van de dag ontstaan ook wat stolpenwolken. De wind zwakt tot motig uit het westen tot noordwesten, brengt 21 tot 23 graden.
12: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
13: Het is superleuk dat pap met mij naar voetbal gaat.
14: Ik ga vaak met mijn buurtopa en oma naar het park.
15: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
16: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
17: Hey, Ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.

0: Ze is er even bij gaan zitten. Lena Marlin op het Noord. En we gaan gauw verder, want we spelen natuurlijk elke dag onze lachlijn. Vrolijkste spelletje van de radio.
1: Lekker lachen.
0: Maar niet het makkelijkste.
1: Nee, deze keer zeker niet, denk ik.
0: Nee, we hebben een moeilijke lach. En dat blijkt uit de namen. Er zit helemaal geen lijn in.
1: Nee, het gaat alle kanten op. Dat wel. Ja, altijd komen natuurlijk wel een paar bekende Groningers voorbij.
0: Nou, oh ja, als ik naar het lijstje kijk, het zijn allemaal Groningers.
1: Dan allemaal
0: wel man,
1: ook, ja.
0: Ja. Dan wel man, dan wel vrouw. Dus er zit toch een lijn in.
1: Ja, maar dat betekent natuurlijk niet dat onze lacher...

0: ook een Groninger is. Het kan natuurlijk wel, maar het kan ook niet zo zijn. Het betekent eigenlijk niks.
1: Ik ben heel benieuwd wanneer je dat gaat prijsgeven. Desje had het heel moeilijk met hints. Maar misschien kun jij maandag al wel een beetje helpen.
0: Misschien wel. Ja, tenzij het dus vandaag geraden wordt. Hè.
1: Dat kan altijd.
0: Altijd kunnen. Nee, Ede Staal was onder andere al voorbij gekomen. Dat dacht Ida. Magna die dacht aan Rick Middelbos. Janneke dacht aan naamgenoot Janneke Vos. Imka Marina kwam ook nog voorbij, dat dacht Vert. En gisteren nog Jelte, die dacht aan Inge van Kalkaar. Maar ook dat was fout.
1: Dat moet dan zo klinken. Ja.
0: Ja, het is ook zo'n korte, hè?
1: Ja, het is wel kort. Maar is het een man of is het een vrouw? Laten we daar maar eens beginnen. Als jij het weet, dan kun je nu bellen 050-3188-288. Wie lacht er zo?
0: Ik ben benieuwd wat mensen denken.
1: En wat kun je winnen?
0: Je kunt winnen het tegeltje natuurlijk. Van Studio Grun.
2: En de muziektegel.
0: De muziektegel. Je mag er zelf ook een plaat in de lijst zetten. Dat is altijd leuk.
1: Nou, bellen maar. 050-3188-288.

0: Wet, wet, wet. Ze hebben hun eigen Sweet Little Mystery. En wij gaan gauw weer door naar ons mystery. Namelijk, wie is toch die lach? We gaan naar Appingedam. Daar woont Sander. Goedemiddag.
1: Hallo.
0: Jij bent wel vaste speler van dit spel.
1: 100%. Ja.
0: Heb je het al een keer geraden, Sander?
1: Nee.
0: Oh, dat is het wel weer extra spannend vandaag of het dan toch een keer gaat lukken, hè?
1: Ja, zeker. Ik blijf het gewoon volhouden.
0: Heel goed. En nog voor de hints aan.
1: Wat zei je?
0: Nog voor de hints aan, hè? Dus het is nog, ja. Je weet eigenlijk nog niet eens, is het een Groninger, is het een man, is het een vrouw? De lach klinkt zo. Nou, ja. Daar gaan we.
1: Simone Kleinsma.
0: Simone Kleinsma. Is dat een naam die jij al een keer eerder hebt geprobeerd? Of is het een nieuwe naam?
1: Nee, voor deze lach niet.
0: Oké. Okay. Hij is inderdaad nog niet eerder genoemd. Simone Kleinsma. Sander, voor alle prijzen. Voor de eer. Hè? Voor een keer de lachlijn winnen.
1: Ja.
0: Nee, het is toch... Het spijt me. Toch een mooi weekend gewenst.
1: Ja, jullie ook.
0: Goed zo, dankjewel hè. En gewoon weer proberen volgende keer.
1: Zeker, ga ik doen hoor.
0: Goed zo, mooi.
1: Doei.

0: Ray op je radio op vrijdag. Heerlijk, Where is my husband? Ineens was ze er ook, hè? Wordt alweer tijd voor een nieuwe knaller van haar, of niet?
1: Ja, eigenlijk wel, hè?
0: Ook goed om deze weer even te horen, daar niet van.
1: Hij blijft wel lekker, dat wel.
0: Het is een goede plaat. En een goede plaats.
1: Goede plaats. Dan zitten we in Zeerijp, inderdaad. Daar zijn we vandaag aangekomen voor de topo. En ik kreeg net een belletje van luisteraar Laura. En die kwam met een leuk feitje over Zeerijp. De kerktoren, die staat namelijk los van de kerk. En dat is wel bij meer kerken in dat gebied zo. En dat komt omdat die toren vroeger ook als vuurtoren dienst deed. Dus dan wisten de schepen ook waar ze heen moesten natuurlijk.
0: Vanwege dat de zee daar nog helemaal kwam.
1: Precies, jij snapt hem. Nou, tegenover die kerk staat ook het dorpshuis. Daar hadden we het net al even over. Ja, het heeft meerdere zalen, een sportzaal, kleedkamers en douches. Naast de vaste activiteiten, zoals koffieochtenden... De aanschuifmaaltijden worden er ook wel verjaardagen, bruiloften en feestavonden gehouden. En vanuit het dorpshuis wordt echt van alles rondom het dorp georganiseerd. Dus er is volgende week een zomerkamp voor de jeugd. En in november een heuse spooktocht met ruim 1100 deelnemers. Dus een verdubbeling van het inwonersaantal.
0: 1100?
1: 1100, dat hoor je goed. En die komen van ver ook. Het zijn de spooktochten van Zeerijp. Het is een begrip geworden in het noorden van het land. Al dus het dorpshuis zelf.
0: Ja, maar ik vind 1100, dat is wel een serieus evenement. Dan moet je heel veel regelen volgens mij aan EHBO. En...
1: ja, nou ja, voor een dorp met dik 400 inwoners... is 1100 echt mega veel.
0: Moet je niet aan denken trouwens hoor, spooktocht.
1: Ja, hangt er vanaf hoe erg het is. Als het echt horror wordt, dan hoef je mij ook niet te bellen, nee.
0: Maar jij kan een medium spooktocht, kan jij aan?
1: Ja, dan is het nogal leuk.
0: Ja, ik ben dan twee keer huilend weg. Oh. Dat was ik echt al lang en breed in de 20. Ik kan niet tegen dat het de hele tijd iets kan en iets gaat gebeuren. Zo.
1: Ik weet nog wel, toen we basisschoolkamp waren, zo kom je een tijdje terug, toen deden we ook al eens een spooktocht. En het engste vond ik de uilen die overvlogen in het bos.
0: Gewoon de echte uilen?
1: De echte
0: die
1: uilen.
0: Die niet georganiseerd
1: zijn? Nee, het was niet onderdeel van de spookentocht. Maar dat vond ik het engst.
0: Oh, mooi. Oh ja, nee, we hebben niet dezelfde angsten. Dat zou ik wel weer prima vinden. Nog meer over Zeerijp?
1: Later wel.
0: Later wel. Oké, het dorpshuis. Nou, misschien ben je er wel eens geweest. Misschien heb je wel eens meegedaan aan zo'n leuke activiteit. Laat dan vooral even van je horen. 050-3188-288. Je kan ons appen, je kan ons bellen met al je informatie. Ik zie ook appjes. Nu al vragen bijvoorbeeld Ebbo. Die zegt, god, die zonnebloemen, die gratis zonnebloemen waar ik over hoorde.
1: Oh, die zijn populair, denk ik.
0: Waar kan ik dat halen? Dat hoor je zo na 5 uur.

0: Mis geen stap van de Groningse Vierdaagse op Radio Noord.
1: Van 4 tot en met 7 augustus is RTV Noord live bij de Groningse Vierdaagse.
0: Vanaf de Grote Markt volgen we de wandelaars,
1: horen we hun verhalen
0: en zijn onze verslaggevers onderweg langs de route.
1: Met zicht op start en finish mis je geen moment.
0: Kijk en luister mee van 4 tot en met 7 augustus
1: bij RTV Noord.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
2: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
6: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Nu bij Dirk, knor maaltijd mixen, 99 cent. Niet laten liggen.
7: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
8: Dit is Radio Noord.
7: Nu het nieuws van 5 uur.
9: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De EU heeft contact gezocht met Marokko over de situatie in Ceuta. Voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie heeft gezegd dat de EU niet kan toestaan dat mensen Europa binnenkomen zonder zich aan de regels te houden. Ceuta is een Spaanse stad, maar grenst aan Marokko en de Middellandse Zee. De afgelopen dagen zouden zo'n 60.000 mensen de stad zijn binnengetrokken, vooral jongeren die via Ceuta de EU in zouden willen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken spreekt over zorgelijke ontwikkelingen. Hij rekent erop dat Spanje doet wat nodig is om de buitengrenzen van de EU te beschermen. De 3 verdachten die deze week werden aangehouden in een terrorismeonderzoek blijven langer vastzitten. Volgens het OM hadden ze plannen voor een mogelijke aanslag. Een doelwit is niet bekend. De verdachten zijn 16, 17 en 19. Ze waren eerder in beeld als terrorismeverdachten. Opnieuw is er een ongeluk gebeurd op de A12 vlakbij Duitsland. Mogelijk heeft dat te maken met de files door grenscontroles. 4 voertuigen botsten op elkaar, waaronder 2 vrachtwagens. Er raakten meerdere mensen gewond. 3 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Eerder dit jaar waren er ook al 2 kettingbotsingen. Bij een busongeluk in de buurt van de Algerijnse hoofdstad Algiers zijn minstens 25 mensen omgekomen. De bus die op weg was van de stad Sétif naar Algiers raakte onderweg in een slip en stortte in een diep ravijn. Ook raakten tientallen mensen gewond. Zij konden worden gered door hulpverleners. Vanwege het ongeluk heeft de president van Algerije 3 dagen van nationale rouw afgekondigd. In Cyprus is een Brit opgepakt die zou spioneren voor Iran. Hij zou hebben rondgekeken bij een Britse militaire basis op het eiland. De informatie zou hij hebben doorgespeeld aan de Iraanse revolutionaire garde. En het weer, flink wat zon. En ook morgen zonnig en droog, alleen wat stapelwolken. Het wordt morgen 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Het nieuws uit Groningen dan. Je krijgt de hoofdlijnen van Edwin.
11: Op de Amkemaheerd in de stad Groningenwijk bij hem zijn 2 auto's op elkaar gebotst. Gebeurde ter hoogte van de oprit naar Ring Noord. Hoe het met de inzittenden is op dit moment nog onduidelijk. Hondenfokkers in Valthermond krijgen een dwangsom van €3.000 per week opgelegd als ze morgen meer dan 5 rottweilers op hun erf hebben. En een graffiti-kunstenaar uit Wildevank is tijdens zijn werk op klaarlichte dag beroofd van zijn portemonnee. Dat gebeurde in het Bradentunneltje in Haarlem.
12: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
13: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
13: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
14: Hey, waar was jij?
15: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
16: Ben jij nieuwsgierig naar de voordelen van Emisoft? Kom aanstaande zaterdag naar de demodag in onze showroom in Leek.
17: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
18: Radio Noord.
19: Studio Grun.
20: Met Maartje Ettema.
10: Een prachtig boeket zonnebloemen in huis halen. En dan mag je betalen met een glimlach. Kan gewoon in Wedden, hoor je zo. Eerst muziek, dit is Down to Earth. Bye.

0: Radio Noord, je hoorde Curiosity Killed the Cat. En als je even meekijkt op de webcam, dan zie je dat de wegen heel mooi vrij zijn. Dan kun je lekker doorrijden. Maar als je gewoon ergens door het dorp of stad in onze provincie loopt, dan kun je wel onze verslaggever tegen het lijf lopen met een interessante vraag aan jou.
1: Ja, Ronald is weer op pad, hè?
0: Ronald weer.
1: Ja, als je die ziet...
0: Terug van vakantie, helemaal klaar ervoor.
1: Als je Ronald ziet, moet je er of naartoe rennen als je graag op de radio wilt.
0: Ja.
1: Of heel hard wegrennen. Maar nee, het laatste zou ik niet doen.
0: Wat heeft hij gevraagd?
1: Ja, hoe maak je iemand gelukkig? Waar maak je iemand blij mee? Hoe ga jij dat doen? Ja, en hij heeft wat zonnebloempjes meegenomen.
0: Vanwege die bloemen natuurlijk.
1: Precies.
0: Ja, dat snap ik. Nou, op zich, mij kun je wel blij maken met een bos bloemen.
1: Ja, hè?
0: Ben jij van de bloemen thuis?
1: Nou, niet echt, maar ik zou het wel leuk vinden.
0: Niet echt, maar ik zou het wel leuk. Ja, als je ze krijgt. Maar je hebt nooit...
1: Precies.
0: Maar heb je wel eens zelf bloemen zo in een vaas... in je huis gezet? Zo van...
1: Nee, dat niet. Ik vind planten eigenlijk wel genoeg.
0: Dus, oh, planten wel?
1: Ja, nee, ik woon ook wel op een studentenkamertje. Hè. Dus zoveel ruimte heb ik ook weer niet.
0: Nee, oké. Okay. Dus geen, niet te veel flora in huis.
1: Precies.
0: Geef je wel eens bloemen aan mensen?
1: Ja, mijn vriendin wel eens. Maar ook
0: dan ga je
1: niet
0: naar
1: elke
0: de,
1: week of zo, hoor.
0: Ga je naar de bloemist en dan zeg je van... nou, doe maar een bosje van dit. Of kijk je wat er staat. Of ga je zelf iets samenstellen.
1: Dan kijk ik wat er een beetje leuk uitziet. Zoveel verstand heb ik er eigenlijk ook niet van.
0: Nee. Maar zonnebloemen?
1: Zijn altijd goed.
0: Altijd goed, hè?
1: Zien er ook leuk uit.

0: Rutger van Barneveld natuurlijk met zijn enorme hit Zwoeler Zomernachten. En die zwoele zomernachten komen er volgens mij volgende week wel weer aan, Harma.
1: Ja, die komen er van de week wel weer aan. Vanom is het wat frisser, want het is behoorlijk opfrist. Dat was ook wel heel lekker. Ik wou niet of iedereen dus op vreselijk bieden, maar is van Combine staat op dit moment natuurlijk even in Poordong stil. Maar de regen is ook zeer welkom. Maar ja, uiteindelijk heeft het in Roodschalmen zo'n 18,5 mm opleverd in de maand juli. En dat is ontzettend droog dus. 18 mm van Vermeens. In het begin van de middag een paar buiten en buitjes. Op dit moment half bewolkt. 19,5 graden maximum was 20,5 graden. Staat in motige noordoosten kwind. In Sibboen 21,5 graden op de thermometer. 2,5 mm. En de barometer stand tussen 15 millibar. Nou, ik zei het dus al op Lauwersoog. 29,5 mm is door Vaandoor. Het is eigenlijk een hele groot deel van de dag. Zeker Vermeens. Behoorlijk plenst. En er staat ook onweer in de buiten. Nou, voor de komende dag eigenlijk allemaal niks van dat. De komende uren mooi wat zon. Om 9:30 is de zon onder. En vannacht hebben we vrij helder weer. Met miskansen is om 10 tot 14 graden als minimum. Maar flink wat zon. Er ontstaan stolpenwolken. De wind zwakt tot motig uit west tot noordwest. Brengt 21 tot 23 graden. Zondag begint ook weer met die miskansen. Maar dat is redelijk snel oplost met 22 tot 24 graden. Prima weer. Maandag gemiddeld 26. En dinsdag woensdag verder de provincie in. Gaan we weer richting de tropische weerden van 30 graden.
0: Oh, maar dat is ook wel weer lekker. Daar ben ik er wel weer aan toe.
1: Het is echt zomer. Heerlijk.
0: Fijn weekend, Armin. Dankjewel, hè.
1: Ja, net zo.
0: Hoi. Oeh, heb je ook zin met dit weer in een vrolijk bosje bloemen? Dan moet je naar Wedde. De familie Lut stelt de zonnebloemvelden weer open. En iedereen mag gratis bloemen plukken. En betalen hoeft niet. Een glimlach vinden ze daar het mooiste cadeau. En de mooiste manier om te betalen. En Ronald, die plukte even mee.
2: Hier bent er nog in de knop. Ja. En nog groen. Ja, mijn zuster hem goud.
3: Ik zou hem goud, ja.
2: Maar nou lopen we verder de kaart op. En dan kwam de eerste geel. En hier is een zee van zonnebloem die ook kan ik lopen.
3: Ja.
2: Geweldig, hè?
3: En dat doet geel.
2: Dit is een knipoogt al nog die.
3: Kijk eens aan.
2: Wat leuk, hè?
3: Ja, wat leuk. En een zonnebloem is ook vrolijkheid natuurlijk. Mensen van de blieden van.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja.
3: En ze zal ook blieden wezen dat ze weer groter kunnen plukken.
2: Ja, maar in principe of de grootte is of dat wat kost, dat maakt eigenlijk allemaal niet zoveel verschil. Mensen moeten plezier in het leven hebben. En dit is een kleine hint van jongens, heb er nou gewoon een beetje schik in. En dan komt alles voor goud.
3: Ja, de 15e keer inmiddels.
2: Ja.
3: Hoe reageert mensen?
2: Nou, de afgelopen jaren, ik vroeg nog, de leuk heb over het maan in Vlagwedde. Ja, vlakbij.
3: Ja.
2: En dan klappen mensen die al aan, die zeggen, ben de zonnebloem al kloor? Dus eigenlijk allemaal leuke reacties. Ik heb de lokale gelegenheid hier, heb gisteren ook nog even een zonnebloem gebracht. Iedereen vrolijk op. Dit is gewoon iets supers. Als de hele maatschappij weer hierop terug is wil denken en zo ging leven, wordt het weer stukken gezelliger met elkaar.
3: Gewoon omdat het kan.
2: Omdat het kan.
3: Ja. Er stond nogal wat, hè? Zonnebloem genoeg dit jaar, als alles pluk wordt?
2: Nou ja, het is ons een beetje te goud luk. Dus ik ben wel heel veel mensen nodig die hier een plezaartje gewoon hebben. En, niet te vergeten, ik heb hier toevallig een Stanley mes. Maar wist ze dus, één mijn mesje metnemen. Want hoe de grond trekken, dat trekt ze met wurrel in de zaak. Maar als het mesje metneemt, dan kun je ze eenmaal snijden en mooi in de auto metnemen. Of, het luistert natuurlijk, op fietsen.
3: Dan gaan we mensen blieden maken op straat.
2: Ja.
3: Hoe moet dat wezen? In Vlagwedde?
2: Nou, Vlagwedde is een mooie plek. Wedde is een mooie plek. Ja. Kan je wat doen. Maar zo is het plukken, hoor.
3: We gaan hem plukken.
2: Ja.
0: Zij gaan dan plukken. En als je ook mee wil plukken, zonnebloemen gratis dus. Je kan langskomen op Weddermarken 21 in Wedde.

0: de nieuwe van Alex Warren. Hij mag zelf niet rijden. Dit was Passenger. Straks om 6 uur. Ja, dan gaat het gebeuren. Dan hebben we een nieuwe Noord vandaag. En hij is helemaal speciaal eerder terug van vakantie. Neem je nog Gitsma.
1: Dat is niet waar, maatje.
0: Nee, later ben je terug van vakantie.
1: Ik was zelfs iets later terug van vakantie.
0: Wat heerlijk.
1: En toch mocht ik deze vrijdag editie van Noord vandaag nog doen, ja.
0: Kosten nog moeite gespaard.
1: Ja, ik ben een beetje roestig. Jij zei het zelf ook al. Dat valt wel op, hè. Moet er toch weer een beetje inkomen.
0: Nou ja, we gaan gewoon rustig aan beginnen. Dit is natuurlijk, het is nog geen 6 uur.
1: Nee.
0: Bereid je even voor, wat ga je straks allemaal behandelen?
1: Nou, we hoorden net dat prachtige stukje radio met Hendrik Lut. Wat een geweldige man is dat volgens mij.
0: Wat een held, hè?
1: Ja, nou, we kunnen dus ook een mooie reportage straks over Hendrik en zijn zonnebloemenavonturen in Noord vandaag zien. En Ronald, die dacht, ja, wat Hendrik kan, kan ik ook. Dus die heeft gewoon wat zonnebloemen volgens mij meegegrist. En die is toen zelf de straat opgegaan in Vlagtwedde. Heeft die mensen verrast. Nou ja, als Ronald voor jouw neus staat opeens met die oranje microfoon en een zonnebloem, hoe zou jij reageren?
0: Nou leuk, want wij hadden het er net over, Remco en ik. Ik zei van, je moet altijd naar hem toe lopen. En Remco zei, ja, je kan ook van hem afrennen. Maar ik zou dan kiezen voor er naartoe.
1: Naar Ronald?
0: Ja.
1: Ja, maar daar wil je toch mee praten?
0: Ik wel.
1: Ja. Nou, dat lijkt me ook. Dus hoe dat mensen vergaat en vlacht werden, dat zien we straks. De tarweoogst is vroeger dan ooit, eerder dan ooit. Het is altijd wel zomers, maar meestal zo augustus, september volgens mij. Maar nu vanwege allerlei omstandigheden, en die krijg je straks te zien, gebeurt het nu allemaal al. Dus al die combines over dat prachtige land, daar ga je beelden van zien. Ja, nog veel meer.
0: Zonnebloemen en graan.
1: Ja.
0: Nou, mooi. Ik vond dat het heel goed ging.
1: Ja, maar straks is echt 12 minuten of zo. Hè? Dus dan moet het echt ook
0: moet
1: achter
0: het heel
1: elkaar
0: lang goed
1: en
0: gaan.
1: In één keer goed. En dit wordt natuurlijk opgenomen. Dat wordt straks geknipt en uitgezonden. Ja. Maar straks is live.
0: Nou, het is echt nog een grotere kijktip dan normaal. Straks om 6 uur. Nieuwenaars eerste Noord vandaag na zijn vakantie.

0: weekend.
1: Er gaat niets boven Groningen.
0: Maar Boksaat.
2: Ook deze vrijdag weer een leuke topo. We zijn namelijk vandaag in Zeerijp.
3: Jazeker. En ik kreeg net een mooie foto via de app doorgestuurd van Grietje. Zij woont in Loppersum, dus wel een beetje in de buurt. Hij is nu ook op tv te zien voor de mensen die daar meekijken. Ze stuurde een foto van een mooie mozaïek. Want die zijn laatst langs het hele muurtje van het dorpshuis geplaatst. Om de boel een beetje op te vrolijken. En zij fietste er toevallig langs toen die mozaïek geplaatst werd. Dat is ook wel even leuk. Daar heeft ze een foto van gemaakt en die stuurde ze even naar ons toe door. Nou, ik heb ook nog even wat feitjes over de huizen die in Zeerijp staan. Want de helft daarvan is van voor de Tweede Wereldoorlog. En de andere helft daarna. Zo'n 70% is koopwoning. Echt best wel veel dus. De huurwoningen die werden eigenlijk vooral in 1950 en 1990 daar gebouwd. Een van de oudste woningbouwprojecten is de woning van de Kampweg 1416... van woningstichting Het Zand. En die komt uit 1919. Die staat er nog steeds.
2: Ik hoor in jouw intonatie dat je dat heel oud vindt.
3: Ja, dus is dat voor een valt huis... wel mee inderdaad.
2: Is,
3: maar goed.
2: Is te doen.
3: Het is te doen. Het is wel het oudste huis wat nog staat in het dorp. Qua voorzieningen, Loppersum is dan toch wel het dichtste bij wat de voorzieningen betreft. In het dorp hebben ze wel een basisschool. Nou, het dorpshuis dus, hadden we het eerder over. Een molen, cafetaria... De kapster zit er ook. 2 B&B's en nog een graanbedrijf. Nou, dat is toch wel redelijk wat.
2: Is toch meer dan ik dacht. Kijk, supermarkten, weet ik, dat heb je vaak niet.
3: Nee.
2: Maar dat je er naar de kapper kan en patat kan halen.
3: Ideaal.
2: Nou, dan ben je...

0: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
1: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
0: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: Het is precies 5:30 op vrijdagmiddag. Ik ga er even voor zitten. Het laatste bulletin deze week vanuit Weer in het Veld.
6: Mooi maatje. In Beerta en in Hoge Zand zijn vanmiddag vrijwel gelijktijdig 2 auto's uitgebrand. In Beerta gebeurde dat aan een nieuwe weg. De brandweer heeft de brand geblust. Hoe die brand kon ontstaan is nog niet bekend. In Hoge Zand vloog een auto in brand aan de productieweg. Brand werd in eerste instantie met brandblussers geblust, waarna de brandweer nabluste. Ook hier is nog onduidelijk wat de oorzaak is geweest. Op de Amkemaheerd in de stad Groningenwijk Bijum zijn 2 auto's op elkaar gebotst. Dat gebeurde ter hoogte van de oprit naar Ring Noord. De inzittenden zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Beide auto's raakten beschadigd. De weg is tijdelijk afgesloten voor de afhandeling van het ongeluk. Hondenfokkers in Valthermond krijgen een dwangsom van €3.000 per week opgelegd als ze morgen meer dan 5 rottweilers op hun erf hebben. Vorig jaar oordeelde de Raad van State dat de fokkers 9 van hun 14 rottweilers moesten wegdoen omdat ze geen vergunning hebben voor het bedrijf.

0: bedrijfsmatig fokken van honden. Omdat er afhankelijk sprake zou zijn van een verhuizing, werd er niet gehandhaafd. Maar nu de verhuizing niet is doorgegaan, gaat de gemeente op korte termijn controleren of de honden inderdaad zijn vertrokken. Een graffiti-kunstenaar uit Wildervank is gisteren tijdens zijn werk op klaarlichte dag beroofd van zijn portemonnee. Het gebeurde in het Bradentunneltje in Haren. Twee jongens kwamen naast hem staan, vroegen hem de weg in gebrekkig Engels. Toen de kunstenaar weer verder ging met zijn werk, gingen de twee kennelijk zoeken in zijn niet afgesloten auto en namen ze zijn portemonnee mee. Met de pinpassen die erin zaten hebben ze vervolgens in een half uur bij verschillende winkels gepind, in totaal voor 150 euro. De kunstenaar heeft intussen videobeelden gekregen van de winkeliers waarop de dieven staan. En meer van dit verhaal op rtvnoord.nl.
1: Dankjewel, goed weekend.
0: Hetzelfde.
1: Yo. Over 1 minuut hoor je muziek van Dua Lipa. En we gaan nog de straat op. Ronald heeft zonnebloemen mee. Eerst het weer van Harma.
2: Vroeg was de bewolking, er kwam een aantal buien voor. En inmiddels is overal de zon weer aanwezig. Vanom tot een uur of 21:30 is het erin ook bij. Totdat er onder is en in loten vanom en vannacht vrij helder. Met een minimum van zo'n 10 tot 14 graden. En kans op nevel en mist. Men begonnen we met, voor de rest van de dag met flink wat zon. En de loop van de dag ontstond er ook wat stolpenwolken. En met een zwakke tot motige west-noordwestenwind wordt 21 tot 23 graden.
3: Advies van Anneke. Relax, just do it. Uitgerust en makkelijk opstaan doe je uit een relaxstoel van Bosker Meubelen. Een enorme keuze, precies op jouw maat en voor een aantrekkelijke prijs. Dus, advies van Anneke, als je prominent wilt zitten en opstaan, kom je naar Bosker Meubelen in Siddeburen.
4: Ja hoor, zelfs voor een olifant heeft Otterdier Compleet in Leek het juiste voer. Otterdier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
5: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
6: Wist het touw aan een naaie uitdaging? Die dikke struik, installatie techniek in grunden en assen. Ben ze op zoek naar naaie collega's in de installatie techniek. Wagen een hecht team waar kwaliteit hoog in het voordeel staat. Die kieken onze vacatures op dekkerstruikinstallatietechniek.nl.
7: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
6: Kopke koffie? Bekijk onze vacatures op dekkerstruikinstallatietechniek.nl.
7: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.

0: Sorry hè.
1: Boys Town Gang, Can't Take My Eyes Off You. Dat is heel even met wat anders bezig, kan gebeuren. En nummer 1 heet uit 1982 was dat. En dan nu, wat vindt toe? We gaan de straat op, we gaan naar Vlachtwedde. Want Ronald was eerst in Wedde. We zagen hem net natuurlijk al die bloemen plukken. En na zelf dat bosje geplukt te hebben, ging hij naar Vlachtwedde met de vraag.
2: Wat vindt toe?
3: Met Ronald Niemeyer.
4: Krijg je voor blam?
5: Nee, bij mijn vrouw is allergisch voor blam.
4: Krijg je voor blam?
6: Soms. Van Jordag.
4: Of als er wat goud mag worden.
6: Ook wel. Soms.
4: Ook soms. Ja, die zijn met liefde zijn ze groot geworden. Ja.
7: Dat is mooi.
4: Krijg je vaak bloemen?
7: Niet heel vaak.
4: Geef je wel eens een bloemetje weg?
7: Ik geef wel een bloemetje weg, dat zijn mijn ouders.
4: Oh, met lief, ja.
7: Ja.
4: En wanneer geef je dat bloemetje dan?
7: Ja, dat is ook iets liefs doen voor mij.
4: Krijg je voor blauw?
8: Jawel hoor.
4: Ja, ook wel onderwegs dat mensen blieden ben met de postbezorging.
8: Nee, nog nooit.
4: Nog nooit.
8: Maar misschien komt dat nog.
4: Misschien, ja.
8: Misschien brengen mensen, komen nou mensen nog wel op mijn idee.
4: Ja.
8: Maar even doorgaan, hoi, gewoon aan boven, maar ik ga eerst even verder.
4: Oké. Snel verder, want het begint te rekenen.
8: Ja?
4: Mag ze weggeven?
9: Oh ja?
4: Ja.
9: Nou, dat is ja geweldig. Ik ga nou naar huis toe. Ik heb een reis gemaakt naar Scandinavië, Zweden, Noorwegen, Duitsland. En dit is het laatste stukje naar huis, naar Assen.
4: Ik heb nog blauw met.
9: Dat is ja geweldig.
4: Ja, dit maakt vrolijk.
9: Ja, dat is waar. Ja. We hebben heel veel zonnebloemen zien onderweg, deze kant op.
4: Krijg je veel bloem?
9: Ja, ik krijg wel eens bloem. Ja. Maar vaak, nou ja, een jaar op pent of je stopt met werken. Ja. Dat soort dingen. Ja.
4: En nou zomaar.
9: Kijk. En nou zomaar.
4: Kijk, alsjeblieft.
9: Mag ik dit allemaal?
4: Hè? Ja hoor, een albosje.
9: Nou, geweldig, ja.
4: Wat begon te regen?
9: Ja. Ik heb het mooi verteld. Mijn moeder ligt in het ziekenhuis.
4: Ja.
9: En dan was ik van plan om morgen zonnebloem te kopen. Nou, dit is toch... En nu kreeg ik zelf zonnebloem.
4: Ja.
9: Dit is... Dit, echt wat, dat had ik net in mijn hoofd.

0: Dan bloemen ze mooi door zo naar 6:00. 6:10. Ja, dan is niet alleen mijn hart hungry hoor. Het begint wel lekker te komen. Heb jij ook al lekkere trek?
1: Ja, eigenlijk wel. Ik keek net al even in mijn tas of er nog wat in zat. Maar die was leeg.
0: Bent u al vanaf 9:00 hè?
1: Ja, lange dagen.
0: Neem ons nog even een keertje mee naar Zeerijp.
1: Naar Zeerijp? Ja, leuk dorpje. 400 inwoners dus. Kerktoren staat dus los van de kerk. Omdat hij als vuurtoren diende vroeger. Maar helaas geen ambassadeur gevonden hè?
0: Ja. Soms zit het mee en soms zit het meteen.
1: Precies, vandaag zit het dan helaas even tegen.
0: Jij was onze ambassadeur. Je hebt ons daar veel over geleerd.
1: Maar ik ben nog nooit in Zeerijp geweest.
0: Nee, okay, maar je wist er toch veel van.
1: Ja, misschien moet ik eens een keer langs fietsen.
0: Kun je een keertje naartoe gaan?
1: Ja.
0: Wij gaan zo dan wel echt met dat hongerige hart en die hongerige buikjes gaan we lekker aan tafel. Maar natuurlijk niet voordat we ons dagmenu bekend hebben gemaakt. Elke dag serveren we een muzikaal menu uit. Nieuws van vandaag, muziek van vandaag. Ja, 31 juli. Maar in een heel ander jaar, een tijdje terug in de tijd.
1: 2003, mijn geboortejaar zelfs.
0: Dat is jouw geboortejaar?
1: Ja.
0: Ach, wat een prachtig jaar moet dat zijn geweest. Was een leuke tijd om op te groeien, 2003?
1: Ja, ik heb denk ik wel een leuke jeugd gehad.
0: Ik zag, want we gaan straks, kan ik een klein beetje klappen, K3 erbij komen. Is dat dan nog jouw tijd?
1: Ja, dat wel. Ik had nog een cd ervan.
0: Ik ook.
1: Dus ik danste daar ook wel op, ja, op mijn kamer.
0: Ik ook. Ja, mijn broertje ook gewoon hoor. Dat was toen heel genderneutraal.
1: Ja.
0: Dat kon gewoon.
1: Toen nog wel, joh.
0: Toen nog wel. Maar is het nieuws?
1: Ja, nee, niet K3 dus. Wel Bassie en Adriaan.
2: Hallo vriendjes.
0: Heb je zo hoor.
2: Vriendinnetjes.
1: Nog meer jeugdsentiment.
0: Ik wou zeggen, het is wel... Je bent hier net, hè? Je vakantiebaan is net begonnen. En dan kom je met Bassie en Adriaan en K3.
1: Ja, is toch leuk?
0: Ik vind het een mooie belofte voor de tijd die wij samen tegemoet gaan.
1: Ik ben benieuwd wat er weer uit komt rollen de komende weken. Nou. Maar ja, 31 juli 2003 dus inderdaad, was het laatste optreden van Bassie en Adriaan. Dat is toch wel een beetje jammer nieuws eigenlijk. Kort daarvoor werd bekend dat de acrobaat Aad van Toor, die had last van speekselklierkanker. En daardoor was het afscheidstournee al ingezet dat jaar. Maar die werd dus vroegtijdig al gestopt. Ze wisten toen nog niet dat het de laatste zou zijn. Maar later bleek dus dat dat de laatste show was.
0: Oh, het was dus niet bewust een afscheid.
1: Nee, ja, het was dus wel onderdeel van het afscheidstournee. Maar er zouden nog wat shows hierna komen. Oh. Maar die bleven helaas uit.
0: Oh, ja, sneu. Het is sowieso... ik durf het bijna niet te zeggen elke keer, maar ze leven allebei nog.
1: Ja.
0: Maar ze zijn gewoon zo ongelooflijk oud. Maar ook al heel vaak heel ziek geweest, zowel Bas als Aad. En dan, maar ze komen toch altijd wel weer...
1: Het zijn wel doorzetters.
0: Nou, absoluut. En ze hebben natuurlijk echt de jeugd van, nou ja, welke Nederlander niet? En Vlaming hebben ze allemaal toch groot gemaakt. Iedereen is er toch mee groot geworden vanaf...
1: Ja, zelfs al dat het dus eigenlijk voor mijn tijd was, was dit ook nog wel mijn jeugd hoor.
0: Dat bedoel ik. Goed, nog een keer terug dus naar jouw jeugd. Ja, jij hebt hem wel uit de top 40 gehaald. Het is niet van jouw eigen zolderkamer dat je dacht, dit vind ik een leuk liedje. Dit stond echt wel hoog.
1: Precies, ja, nummer 10 zelfs dus.
0: Nummer 10. Ja. De hoogtijdagen van K3, de originals. Hè, ze hadden laatst weer een hele docu-serie. Als je dat leuk vindt, ga dat zeker eventjes kijken. Nu inmiddels door hele andere mensen ingevuld. Maar ze bestaan nog steeds.
1: Ja, ze zijn wel vaak gewisseld ook. Hè?
0: Ze zijn heel vaak gewisseld. Maar dit zijn gewoon Karel, Christel en Kathleen. Met de zomerse klanken van Kathleen. Vanavond, fijn weekend. Maak er wat moois van. Mooi.
1: Mooi.

0: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
1: I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Waan jezelf in Sevilla met gitarist Paco Peña, de meester van de flamenco. Pure Spaanse passie en fabelachtige gitaarklanken op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
5: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
4: Radio Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental na de bestorming van de ex-slaven Ceuta is opgelopen tot 57, meldt de Spaanse regering. Van de 50 tot 60.000 Afrikanen die het stukje Spanje aan de kust van Marokko probeerden te bereiken, zijn er inmiddels 37.000 teruggestuurd, zegt de Spaanse regering. De Europese Unie maakt zich grote zorgen over de situatie in Ceuta. Volgens voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie kan de EU niet toestaan dat mensen Europa binnenkomen zonder zich aan de regels te houden. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd omdat het vuur in de regio is opgelaaid door de harde wind. Verschillende woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Daarbij werd 4500 hectare natuur verwoest. Blushelikopters vliegen boven het gebied en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, zegt het Openbaar Ministerie. Een concreet doelwit is niet bekend. Bij huiszoekingen zijn ook geen wapens gevonden. De verdachten zijn een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Alle drie zijn ze al eens eerder opgepakt voor terrorisme. Vanwege de droogte blijven vanaf woensdag alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Dat betekent dat de beroepsvaart en recreanten geen gebruik kunnen maken van belangrijke verbindingen als de parksluizen in Rotterdam. Vanaf woensdag is in de regio ook sproeien en beregenen met oppervlaktewater verboden. Het weer nog, vanavond nog een tijd zonnig. Uiteindelijk koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen zonnig en droog en het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
8: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
7: Check werkenbijwagenborg.com.
9: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.
9: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
10: Ja, ja. Zelfs paarden staan te trappelen voor Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
11: Hup, de duin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
12: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
11: Wijzerweg, Groningen.
12: Radio Noord.
13: Vandaag op Noord.
14: Een terugblik op het nieuws van vandaag.

0: luistert naar Radio Noord.
1: Met elke dag van 6 tot 7.
0: Vandaag op Noord.
2: Er is morgen weer een groot loopevenement in onze provincie. Namelijk de 33ste editie van de halve marathon Lauwersoog-Ulrum. Je kunt ook de 10 kilometer lopen. Of de 4 mijl, bestuurslid Marita Wiersum. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Is een beetje animo voor het evenement?
3: Ja, zeker. We groeien elk jaar weer een beetje meer. Dus we zitten nu ongeveer rond de 700 deelnemers voor morgen.
2: Ja, en dat terwijl het vakantie is.
3: Ja, zeker.
2: Ja. Ja. Dus zijn jullie ook tevreden mee?
3: Daar zijn we zeer zeker tevreden mee, ja hoor.
2: Ja, want heb je dan ook, je zegt van ieder jaar is het een beetje meer. Waar ligt dan de grens voor jullie?
3: We hebben eigenlijk op dit moment niet echt een grens. Dus nee. Er zijn nog wel meer welkom.
2: Ja, dat is wel een ambitie om nog groter te worden.
3: Nou, dat zal leuk zijn, toch?
2: Ja, ja, ja. Maar, en dat kan ook, want je hebt natuurlijk allerlei regels rondom evenementen en zo.
3: Ja, op zich zou dat op dit moment nog wel kunnen. Ja hoor, ja, de regels zijn er inderdaad wel, maar niet zozeer in het aantal deelnemers op dit moment.
2: 33ste editie betekent dat het een loop is met een flinke historie al. Wat betekent het evenement voor de omgeving?
3: Ja, eigenlijk best wel heel veel. Het is natuurlijk al jaren hier een beetje een begrip. En vooral ook voor het dorp. Het is de start van de feestweek bij ons. En het wordt eigenlijk gedragen wel door het hele dorp en wel door de hele omgeving. We hebben heel veel vrijwilligers. En die eigenlijk alle jaren weer zeggen van ja, we zijn erbij en die vinden het gezellig. Dus het is gewoon een mooi feestje.
2: Ja, hoeveel vrijwilligers heb je?
3: 175 gemiddeld.
2: Zo, dat zijn er veel.
3: Ja, dat is wel uniek in deze tijd. Hè? Het is altijd moeilijk om ze te vinden, ja. Normaal gesproken. Maar dit wordt eigenlijk altijd wel heel gauw ja opgezegd als we ze weer vragen.
2: Ja, en de combinatie met de feestweek is natuurlijk ook heel fijn, denk ik.
3: Ja, zeker. Ja, hoor.
2: Het weer ziet er rest goed uit, denk ik, hè, voor het weekend.
3: Ja, gelukkig wel.
2: Ja.
3: Ja, we hadden de temperatuur van afgelopen week niet willen hebben. Dus dit is vanmorgen staat heel gunstig.
2: Ja, maar lagen de nooddraaiboeken daarvoor klaar als het wel 35 graden was geweest?
3: Ja, die ligt altijd klaar.
2: Ja, oké. Okay. Heb je daar serieus rekening mee gehouden zo een tijdje terug?
3: Vorige week begonnen we natuurlijk wel te kijken van wat gaat het weer doen. En dan hebben we het er wel even lichtelijk over. Maar we willen ook nooit te vroeg te hard van stapel lopen. Dus we wachten het altijd heel rustig af. Maar ja, we weten eigenlijk van het weekend al wel dat het goed zou blijven.
2: Ja, tussen twee hitteperiodes in is eigenlijk ideaal.
3: Ja.
2: Ja. Maar had je stel dat het zo warm was, wordt het dan ingekort of zo? Wat zouden dan de plannen zijn geweest?
3: Nee, dan was het eigenlijk wel een streep er doorheen.
2: Ja, ja. Nou, gelukkig maar, vooral die deelnemers. Kunnen mensen zich nog inschrijven?
3: Ja, vanaf morgen vroeg 11 uur gaat de inschrijving nog even open. Tot vlak voor de start, zeg maar. Dus mochten mensen op het laatste moment nog bedenken van ik wil meedoen, mag altijd.
2: En de start is hoe laat morgen?
3: Om 14:00 op Lauwersoog en de andere afstanden in Ulrum.
2: Op hetzelfde tijdstip?
3: Ja.
2: Heel veel plezier morgen.
3: Ja, dankjewel. Komt goed.
2: Jo, mooi.
3: Mooi.
2: Marita Wiersum, bestuurslid bij de halve marathon Lauwersoog-Ulrum. Die is dus morgen.

0: Je luistert naar Vandaag op Noord.
1: Met een terugblik op het nieuws van vandaag.
2: We gaan naar Italië. Daar zijn de voetballers van Forward namelijk op dit moment. De studentenploeg doet mee aan het EK studentenvoetbal. Gisteren werd de kwartfinale gespeeld tegen het Franse Rouen. We zijn natuurlijk benieuwd hoe dat afgelopen is. Ik ga praten met de trainer Chris Veldman. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Nou, gelijk maar die kwartfinale. Hoe ging dat?
3: Ja, helaas niet zoals we gewild hadden. Ik bedoel, qua wedstrijdbeeld hebben we er echt, zoals we eerder ook al wel gezegd hadden, we gaan er alles voor geven. Maar het mocht helaas niet baten. Ze waren net een stapje beter, net een stapje verder. Ook iets meer toernooiervaring hierbij dan dat wij hebben. En dat leidt tot een spannende wedstrijd met helaas een 1-0 uitslag.
2: Ach, uitgeschakeld dus voor de Europese titel.
3: Uitschakelen voor de Europese titel inderdaad. Ja, we stromen nu in een andere fase van het toernooi.
2: Oh, je gaat nog niet gelijk naar huis. Je gaat wel door met voetbal.
3: Spelen om toch nog voetbal. Nee, je hoeft niet gelijk naar huis. Ze hebben het toernooi zo ingericht, zeg maar, dat iedereen uiteindelijk om een positie speelt. Dus of je nou in de poolfase vierde wordt of eerste. Je stroomt sowieso ergens in een schema in, zodat je 6 wedstrijden per toernooi speelt, zeg maar.
2: Want de poolfase ging voor jullie goed. Jullie kunnen nu nog hooguit vijfde worden. Dus hoe is het eigenlijk om zo'n toernooi te spelen, zo'n Europees kampioenschap als studentenploeg?
3: Ja, het is hartstikke leuk om te doen. Ik bedoel, je mag je stad vertegenwoordigen. We spelen ook in het oranje. Dat geeft ook wel een beetje extra gevoel. Voor de rest is het wel. Die jongens spelen in 7 dagen 6 wedstrijden. Dat is wel een behoorlijke belasting. Maar het is absoluut leuk en een eer om te mogen doen.
2: Ja. Studenten, dan denk je ook gelijk aan een drankje, aan een biertje. Limoncellootje misschien in Italië. Hoe is dat dan?
3: Ja. Ik moet zeggen dat ze gedragen zich voorbeeldig. Ik bedoel, ze hebben echt met z'n allen gezegd van jongens, we zijn hier. We kunnen hier Europees kampioen worden. Daar zijn we gewoon voor gegaan. Helaas heeft dat niet mogen zijn. Maar ik denk als je bij de beste 8 van Europa eindigt, dat je absoluut trots mag zijn op je prestatie hier.
2: Ja, het draait echt om de sport dus bij jullie in dit geval?
3: In dit geval, deze jongens zijn absoluut ervoor gegaan.
2: Ja, nee, maar dat is bij Forward toch ook wel eens anders? Daar staat de club toch ook bekend om?
3: Daar staat de club zeker bekend om. Dat jongens absoluut van gezelligheid houden. Maar in dit geval hebben we gezegd met z'n allen van, dit vinden we wel een unieke prestatie. We zijn niet alleen Forward, maar we vertegenwoordigen ook de Universiteit van Groningen. En daarin willen we wat moois neerzetten, waarin we niet alleen zelf trots kunnen zijn, maar ook de stad Groningen.
2: Ja. Jullie moeten nog spelen om de 5e plek, zei je. Dus wanneer is de eerste volgende wedstrijd en tegen wie?
3: We spelen vanavond om 6:30 spelen we tegen Portugal. Dat zal dan de halve finale zijn. Of je om plek 5 en 6 gaat spelen. En verlies je deze, dan speel je om plek 7 en 8. Ja.
2: Heel veel succes nog.
3: Dankjewel. We gaan ons best doen.
2: Ja, op een mooie ervaring, hoe dan ook.
3: Absoluut.
2: Ja, dankjewel. Chris Veldman is de trainer van Forward. Deelnemers dus aan het EK studentenvoetbal in Italië. Nou, dat is niet niks.

0: alles wat je deze dag hebt gemist in Vandaag op Noord.
1: Dat spookpand aan de Friese straatweg naast de Westelijke Ringweg in Stad. Dat is nogal een spookpand. En daar is toch wel wat om te doen. Daarom onze verslaggever Wouter Holsappel hier in de studio. Heb je er wel eens in gestaan, Wouter?
2: Ik heb daar zeker in gestaan. En ik weet niet of jouw moeder vroeger wel eens heeft gezegd van ruim je kamer op. Maar daar zou dit wel een keer nodig zijn. Zeg
1: ja, want hoe, als je daar nu naar binnen loopt, wat voor gevoel krijg je dan?
2: Nou ja, als je er naar binnen wil lopen, moet je eerst door een paar hekken. Want het is geprobeerd om goed af te zetten. Maar er zijn genoeg mensen geweest de afgelopen jaren die dat genegeerd hebben. Daar naar binnen zijn gegaan. En echt alles, ja, kort en klein hebben geslagen. Dus de laatste keer dat ik er was, stond er een swapfiets binnen. Dat vond ik een heel bijzonder beeld. Dus er liggen matjes, maar gewoon echt het plafond zijn opengetrokken. Er hangen overal kabels uit het plafond. Het is één grote bende.
1: Dat pand dat heeft een verhaal, hè? Een geschiedenis. Want hoe zat dat ook alweer daarmee?
2: Nou ja, er zaten volgens mij, als ik het goed heb, een accountantskantoor en een tandarts in. Dat is op een gegeven moment gesloten. En die hele strook daar langs het Rijdiep, hè, dat is naast de Wolderinglocatie voor mensen die wel eens over de Westelijke Ringweg rijden. Daar moeten allemaal nieuwe appartementencomplexen komen. Daar ook. De eigenaar daarvan had de vergunning van de gemeente om daar te mogen slopen en bouwen. Dus dat was één van de vergunningen die hij binnen had. Maar hij had er nog één, namelijk een soort natuurvergunning om het te mogen slopen. Want hij moet eerst onderzoek doen of er vleermuizen in zitten.
1: Oh ja.
2: Dat onderzoek had hij ook gedaan. En dat onderzoek had hij eigenlijk al voor die sloopvergunning had hij al binnen. En net toen dat onderzoek een week verlopen was, kreeg hij de sloopvergunning. Dus toen moest hij het vleermuizenonderzoek opnieuw doen. Oh.
1: Wat een bureaucratie.
2: En dat wilde hij niet. Nee. Hij zegt, ja, ik wil best even wat updaten. Maar ik ga niet dat hele vleermuizenonderzoek opnieuw doen. Dus toen zette hij zijn hakken in het zand. En dan zei hij van provincie en gemeente regelen jullie het maar. En dat was toch wel een beetje om de boel een beetje onder druk te zetten. Want ondertussen heeft hij toch maar besloten om het onderzoek toch zelf te doen. Dat heeft ermee te maken dat als je zo'n vleermuizenonderzoek wil doen, dan moet je daar uiterlijk in mei mee beginnen. Want dan leggen al die vleermuisjes, die maken nieuwe vleermuisjes denk ik. Ik weet niet precies hoe dat zit, broedseizoen, dat soort dingen. En je kan daar bijvoorbeeld niet in juli mee beginnen. Je moet daar uiterlijk in mei mee beginnen. Anders had hij een jaar langer moeten wachten om zijn appartementencomplex te kunnen bouwen.
1: Dus dat hij zelf nu die knoop maar doorhakt, dat zorgt voor snelheid in het proces?
2: Ja, want in principe is dan in september is dat onderzoek klaar. En hij denkt zelf, omdat nou ja, de provincie en de gemeente ook wel zien dat dat pand zorgt voor heel veel overlast. Hè? Mensen, dakloze en thuisloze mensen, mensen die drugs gebruiken, die gaan er naar binnen. Die maken daar een bende van. Er is al een keer brand geweest, dus ook voor de omgeving is het niet fijn. Dus hij heeft wel een beetje het idee dat de provincie en gemeente daar ook wel vaart achter zetten. Op het moment dat hij zijn vleermuizenonderzoek heeft afgerond. Dus hij hoopt dat hij eind september de eerste keer de sloopkogel door het pand heen kan halen.
1: En dan hebben we het even over de buren, want daar zit staat een groot gebouw naast. Ja. Wat voor gebouw is dat?
2: Ja, dat is de Wolderinglocatie, ik denk een jaar of 6-7 oud is. Er wonen 700 mensen in.
1: Ja, wat vinden die hiervan?
2: We hebben wel eens geprobeerd om wat mensen zeg maar echt on the record te spreken, maar die vonden dat toch wat spannend. Maar we weten uit appgroepjes die ik al heb gezien, is dat er echt wel gewoon constant klachten zijn over dat daar overlast plaatsvindt. Het trekt natuurlijk gewoon mensen aan. Ja, als jij geen dak boven je hoofd hebt en er staat daar een pand leeg, ja, dan ga je daar even lekker een nachtje slapen. Een brandje stichten bijvoorbeeld. Dus die mensen maken zich wel zorgen.
1: Nou ben ik 3 weken lang in een land geweest waarbij als zoiets zou spelen een pand opeens in de fik staat.
2: Nou, de eigenaar van dit pand, er is dus brand geweest. En de eigenaar van het pand werd gebeld door de brandweer van ja, er is brand in uw pand. En die heeft dan ook tegen de brandweer gezegd van, is het misschien een idee om het gewoon gecontroleerd af te laten fikken? Want dan is het pand tenminste weg. Nou ja, daar ging de brandweer destijds niet in mee. Want zo doen we dat kennelijk niet in dit land. Nee. Maar hij heeft die optie ook genoemd.
1: Wanneer gaat de sloop nu echt beginnen dan?
2: Nou ja. Zoals ik al zei, hij hoopt eind september dat vleermuizenonderzoek is afgerond. En dat, dan moet je nog van die kastjes aan de muren hangen, zodat die vleermuizen, als ze er zijn, kunnen verhuizen. En hij hoopt eind september dan te kunnen beginnen met slopen. En dat zou voor de bewoners van daaromheen zou dat wel heel fijn zijn.
1: En is dat horrorhuis wat daar nu staat, dat spookhuis,
2: ja.
1: Dat is dan verleden tijd.
2: Zeker.
1: Dankjewel, Wouter.

0: Je luistert naar Vandaag op Noord.
1: Met een terugblik op het nieuws van vandaag.
2: Morgen is het weer zover. De trekker trek in Zevenhuizen. En dat is toch wel aan het uitgroeien tot een heel groot evenement. Met honderden bezoekers. En het mooie is dat degene die het organiseert 16 was toen hij daarmee begon. Robin Walters en collega Ronald Niemeyer dacht: ik moet eens even met die Robin gaan praten. Tijdens de laatste voorbereidingen ging Ronald daarheen. Niet met een trekker, wel met het busje.
3: Moet hem worden.
4: Dit moet hem worden.
3: Hoe lang?
4: 80 meter.
3: 80 meter?
4: 80 meter, ja.
3: Ja. Inmiddels voor de vierde keer.
4: Ja.
3: Je bent hier op je 16e mee begonnen.
4: Op 16e, ja.
3: Nou ben je 20.
4: Ja.
3: Waar komt die passie vandaan?
4: Gewoon doen. Mensen om je heen die dat ook doen en je wilt een keer proberen. Nou ja, en dan ga je het een keer proberen met een paar mensen en dan heb je dit. En het wordt steeds wat groter. Het is steeds, steeds ding beter doordenken, zeg maar. Dus ja, en dan uiteindelijk dan heb je dit.
3: En hoe groot is groot?
4: Ja, wat is groot? Reken maar dat wij ongeveer nou afgelopen jaar op 500 bezoekers zaten, 600 zoiets. Ja.
3: Dat is toch knap als iets begint met een...
4: Met nul.
3: Met nul. En eigenlijk als een soort grapje, denk ik, of niet?
4: Ja. Ja, nou ja, ja. We gaan het een keer doen. En nou, een vergunning, alles is er nou bij. En het is nou helemaal echt, zeg maar.
3: Morgen ziet het er heel anders uit, natuurlijk.
4: Ja, alles vol hier. Ja, hoop ik.
3: Ja.
4: En hoop dat het weer wat goed wordt.
3: En dan is het de kunst om iets achter de trekker aan te trekken, hè? Want dat is trekker trekken.
4: Ja, we beginnen daar, zeg maar. En dan... Het wordt steeds zwaarder voorlopig tijd van 80 meter. Op 80 meter is het gewoon het zwaarste. En dan is het gewoon wie het verste komt. Ja. En dan full pool. En dan hebben we winnaars.
3: Ja. En hoe gaat het er volgend jaar uitzien?
4: Oh.
3: Nog groter?
4: Ja, nou ja, je moet ook een keer stoppen. Hè. Het is ook een keer genoeg. Wel de dingen die beter kunnen, maar zoals het nou gaat, is mooi. Ja.
3: Doe je zelf ook mee?
4: Als tijd is wel. Ja.
3: Ja?
4: Ja, als tijd is wel.
3: Met
4: ja.
3: Deze trekker?
4: Ja, deze. Dubbel luchtje erom. Ja,
3: en dan gaan we kijken. Wat kun je hierover vertellen, over deze trekker?
4: Ja, dit is de lichtste klasse die er is, 2,5 ton.
3: Ja.
4: En nou, dubbel lucht voor extra trekgewicht, voor extra oppervlakte, zeg maar, voor het trekken.
3: Is een oudje?
4: 1975 geweest, die kant op. Is hij wel van? Ja, voor mij wel. Misschien nog wel ouder.
3: Toen was jij nog niet geboren?
4: Nee, daar pas ik wel twee keer in met leeftijd. Ja.
2: Mooi. Robin, 20 jaar is hij nu. Voor de vierde keer organiseert hij het. Ik noemde hem met een knipoog een groentje. Maar heel jong en toch zo'n groot evenement al organiseren. Ik geef het je te doen. Ik wens iedereen heel veel plezier die daar morgen bij is. En misschien dat het busje morgen daar ook nog wel langs gaat. Je weet het nooit.

0: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: Intimidatie van bewoners, bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samenleven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven, daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
7: Radio Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Frankrijk en Duitsland verscherpen hun grenscontroles. Italië schort de Schengen-regeling op voor vrijreizen van en naar Spanje. De Italiaanse, Finse en Deense regering willen bespreken of Spanje tijdelijk uit de Schengen-regeling kan worden gezet. Intussen zijn de meeste migranten alweer vrijwillig terug naar Marokko, zegt de Spaanse overheid. Morgen is in Amsterdam de grote botenparade van de Pride, de Kanaalparade. In Amsterdam zijn veel extra veiligheidsmaatregelen genomen, nog geen week na de aanslag in Berlijn. De schrik zitten wij veel bezoekers nog goed in.
10: Iedereen is een beetje op hun hoede. Ik denk, weet je, je wil feesten, je wil niet weer schuilen en je regenboogvlaggen weghalen. Maar iedereen is toch wel een beetje nerveus.
9: Over wat de extra maatregelen zijn, zegt de gemeente Amsterdam vanuit veiligheidsoverwegingen niets. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Het gaat om een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Redacteur Isa Huizing over waar deze jongeren van worden verdacht.
11: OM die verdenkt hen van het voorbereiden van een mogelijke aanslag. Dat is echt een forse verdenking en dus is ook besloten dat zij op dit moment niet vrijkomen. Wel is er bekend geworden dat de verdachten geen concreet doelwit of moment voor een aanslag hadden.
9: En het weer vanavond en vannacht opklaringen. Dit was het NOS Journaal.
12: Radio Noord. De avond van Noord.
13: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
1: Deze week Artie Barrett en Robin IJzerman. There will never be another. You. There will never be another.

0: Mis geen stap van de Groningse Vierdaagse op Radio Noord.
1: Van 4 tot en met 7 augustus is RTV Noord live bij de Groningse Vierdaagse.
0: Vanaf de Grote Markt volgen we de wandelaars,
1: horen we hun verhalen
0: en zijn onze verslaggevers onderweg langs de route.
1: Met zicht op start en finish mis je geen moment.
0: Kijk en luister mee van 4 tot en met 7 augustus
1: bij RTV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Zo eist Nederland dat Spanje de illegale migranten terugstuurt naar Marokko. EU-redacteur Roemer Ockhuizen.
3: Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken die noemt de situatie zorgelijk. Die zegt erop te rekenen dat Spanje doet wat nodig is om die buitengrenzen van de Europese Unie te beschermen. Dat horen we ook de Duitse bondskanselier Merz zeggen. Dat juist die bescherming van de buitengrens zo belangrijk is.
2: Sommige landen gaan nog verder en willen dat Spanje tijdelijk uit de Schengenzone wordt gezet. Maar dat is juridisch niet mogelijk. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, zegt het Openbaar Ministerie. Een concreet doelwit is niet bekend. Bij huiszoekingen zijn ook geen wapens gevonden. De verdachten zijn een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Alle drie zijn ze al eens eerder opgepakt voor terrorisme. Vanwege de droogte blijven vanaf woensdag alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt het verboden om oppervlaktewater te gebruiken. Naast de scheepvaart en de industrie krijgen ook burgers daar last van, legt het bestuur van het waterschap uit.
4: Van golfbanen, maneges, de gemeentes die hun planten nog water geven langs grachten of groen, sportvelden. We hebben echt alles nodig om onze keringen veilig te houden.
2: Het is onduidelijk hoe lang het verbod van kracht blijft. En de paden voor mountainbikers bij Nijmegen zijn in strijd met de wet. Dat zegt de rechter in een zaak van de stichting Das en Boom. Volgens die stichting rijden mountainbikers beschermde dieren plat. De stichting wil de paden dicht hebben, maar zover gaat het vonnis niet. En het weer nog vanavond en vannacht opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Nederlandse kabinet eist snel maatregelen van Spanje om illegale migranten terug te sturen naar Marokko. Na de bestorming van de ex-slaven Ceuta mogen de migranten niet het vasteland bereiken, zegt buitenlandminister Berendsen.
3: Wat hier moet gebeuren is dat Spanje ervoor zorgt dat de grens sluit, dat illegale migranten ook teruggestuurd worden. Dat zij voorkomen dat die migranten die nu in Ceuta aangekomen zijn ook door kunnen reizen naar het Spaanse vasteland. En dat ook volstrekt duidelijk is dat het geen zin heeft om die grens te passeren, omdat als je dat doet, je gewoon teruggestuurd wordt.
2: Sommige Europese landen willen dat Spanje uit de Schengenzone wordt gezet, maar dat is niet nodig volgens de minister. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd, omdat het vuur in de regio is opgelaaid vanwege de harde wind. Verschillende woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Daarbij werd 4500 hectare natuur verwoest. Blushelikopters vliegen boven het gebied en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. Ook het bestuur van de FIFA is tegen het plan van voorzitter Infantino om WK-aandelen te gaan verkopen. Het bestuur spreekt van een eenmansactie van Infantino. De aandelen zouden verkocht worden via president Trump. Die zegt nu tegen journalisten dat hij ook van niks wist.
4: Did FIFA or Mr. Infantino speak to you about their proposal to sell a stake in
5: the World Cup? No, I never spoke to him.
6: Mr. President.
2: Eerder vandaag stapte een adviseur van Infantino op, die net als de voetbalbonden fel tegen het plan is. Ajax heeft een nieuwe middenvelder gecontracteerd. De Duitse international Julian Brandt tekent voor de komende jaren bij Ajax. De 30-jarige middenvelder komt over van Borussia Dortmund. De Amsterdamse club noemt hem een internationale topspeler met veel ervaring. En het weer vanavond en vannacht opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Radio Noord. De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Waar je gaat.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. Bij de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta zouden zeker 57 mensen zijn omgekomen. Migranten probeerden de stad zwemmend te bereiken. Spaanse agenten houden nog steeds mensen tegen die de stad in proberen te komen, ziet correspondent Miral de Bruyne.
3: De hoop is waarschijnlijk dat ze terug gaan zwemmen of dat ze het opgeven en vanaf de andere kant teruglopen. Want het hek, dat is opengezet naar één kant toe, dus richting Marokko. En ja, er zijn al heel wat mensen terug.
2: 48.000 van de 50.000 migranten zijn volgens Spanje alweer vrijwillig teruggekeerd naar Marokko. De 3 verdachten die deze week werden aangehouden in een terrorismeonderzoek blijven langer vastzitten. Volgens het OM hadden ze plannen voor een mogelijke aanslag. Het doelwit is niet bekend. De verdachten zijn 16, 17 en 19 en ze waren eerder in beeld als terrorismeverdachten. In verschillende delen van het land worden meer maatregelen genomen vanwege de droogte. In Deventer gaat de haven dicht. En tussen Den Haag en Rotterdam mag vanaf woensdag geen oppervlaktewater meer worden gebruikt. Ook gaan daar alle sluizen dicht, zegt het waterschap.
4: Ons regio bevindt zich in een uitzonderlijke situatie. De Rijnafvoer is heel erg laag, historisch laag. En daarom nemen we als Delfland maatregelen die nog nooit eerder zijn genomen.
2: De maatregelen zijn per regio verschillend. Landelijke maatregelen zijn nog niet nodig. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Radio Noord. De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Radio.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Vanaf woensdag gaan alle sluizen dicht in het gebied tussen Den Haag en Rotterdam en mag er ook geen water meer worden gehaald uit beken, sloten en kanalen. In Brabant geldt al zo'n verbod en dat wordt per direct uitgebreid. In Deventer is de sluis naar de binnenhaven dicht omdat het water in de IJssel zo laag staat dat de sluisdeuren kunnen bezwijken. Rechtse partijen in de Tweede Kamer willen maatregelen van Spanje om te voorkomen dat illegale migranten doorreizen Europa in. Ook minister Berendsen van Buitenlandse Zaken eist dat Spanje vandaag nog maatregelen neemt. Oproepen van een aantal landen om Spanje te schorsen uit het Schengen-verdrag gaan volgens Berendsen te ver. Een vrouw van 20 uit Rotterdam is gisteravond ontvoerd en daarna is haar appartement overvallen en haar huisgenoten werden daarbij vastgebonden en bedreigd met wapens. De vrouw werd in een auto in Oud-Alblas achtergelaten en kon zichzelf bevrijden. De politie gaat uit van 3 verdachten en heeft nog niemand aangehouden. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd omdat natuurbranden zijn opgeleid door de harde mistralwind. Woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Blushelikopters en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. Het plan van FIFA-baas Infantino om WK-aandelen te gaan verkopen was een eenmansactie. De beschuldiging komt van operationeel FIFA-directeur Lamour. Volgens hem is het bondsbestuur misleid. Naast de adviseur van Infantino is naar aanleiding van het plan opgestapt. Het weer, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Noord. De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
1: Deze week Artie Barrett en Robin IJzerman. There will never be another you. There will never be another.

0: Mis geen stap van de Groningse Vierdaagse op Radio Noord.
1: Van 4 tot en met 7 augustus is RTV Noord live bij de Groningse Vierdaagse.
0: Vanaf de Grote Markt volgen we de wandelaars,
1: horen we hun verhalen
0: en zijn onze verslaggevers onderweg langs de route.
1: Met zicht op start en finish mis je geen moment.
0: Kijk en luister mee van 4 tot en met 7 augustus
1: bij RTV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In verschillende delen van het land worden extra maatregelen genomen tegen het watertekort door de droogte. Vanaf woensdag gaan alle sluizen dicht in het gebied tussen Den Haag en Rotterdam en mag daar ook geen water meer worden gehaald uit beken, sloten en kanalen. In delen van Brabant geldt al zo'n verbod en dat wordt per direct uitgebreid. In Deventer gaat de sluis naar de binnenhaven voor onbepaalde tijd dicht, omdat het water in de IJssel zo laag staat dat de sluisdeuren kunnen bezwijken. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd werden met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. Het plan van FIFA-baas Infantino om WK-aandelen te verkopen was een eenmansactie. De beschuldiging komt van operationeel FIFA-directeur Lamour. Volgens hem is het bondsbestuur misleid. En naast de adviseur van Infantino is naar aanleiding van het plan opgestapt. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geblunderd op een wereldwijde AIDS-conferentie in Brazilië. Tijdens een presentatie werden 6 landen op een kaart van Afrika uitgelicht, maar geen enkele stond op de goede plek. Zo lag Nigeria midden in de Sahara, lag Ivoorkust in het zuiden en niet aan de kust. Uit een analyse van persbureau Reuters blijkt dat de kaart met AI is gemaakt. Het Amerikaanse ministerie heeft zijn excuses aangeboden. En het weer, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Beeldhoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen ontruimd vanwege een verdachte auto. In het voertuig liggen mogelijk gevaarlijke stoffen. Twee mannen zijn aangehouden. Er is veel politie ter plaatse en de omgeving is afgezet. En ook de brandweer is aanwezig. Wat er precies aan de hand is en hoe de auto in beeld is gekomen bij de politie is nog niet bekend. Buurtbewoners worden opgevangen in een wijkcentrum. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en werden bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. Het Nederlandse kabinet eist snel maatregelen van Spanje om illegale migranten terug te sturen naar Marokko. Spanje moet met spoed de grenzen sluiten om te voorkomen dat de migranten het Europese vasteland bereiken. Maar het opschorten van de Schengen-afspraken met Spanje, zoals bepaalde landen willen, ziet minister Berendsen niet zitten. Rechtse partijen als PVV, JA21, BBB en VVD willen voorkomen dat migranten probleemloos kunnen doorreizen. De PVV wil dat de Kamer terugkomt van reces voor een spoeddebat over het sluiten van de grenzen, maar daar lijkt geen meerderheid voor. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geblunderd op een wereldwijde AIDS-conferentie in Brazilië. Tijdens een presentatie werden 6 landen op een kaart van Afrika uitgelicht, maar geen enkele stond op de goede plek. Zo lag Nigeria midden in de Sahara en lag Ivoorkust in het zuiden en niet aan de kust. Uit een analyse van persbureau Reuters blijkt dat de kaart met AI is gemaakt. Het Amerikaanse ministerie heeft excuses aangeboden. En het weer nog, vannacht droge opklaringen en plaatselijk mist. Koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.